0: NPO Radio 2.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbeheersing en klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen er buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

A million candles burning for the help that never came.

holy name.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een 3e verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, shit van der Linden. Ik weet niet hoe het zit met die regen, maar het komt met bakken uit de hemel, nu al. Ik heb even ook de buienradar erbij gepakt. En ja, op het noordoosten na Groningen, sorry, ik wil je niet tegenspreken, zit... is het gewoon kleddernat in Nederland. Ik zie Zeeland is nog een droog plekje, het zuiden van Limburg. Dus kijk uit als je nu op de weg zit, want het is echt... nou ja, alsof je op een klein stukje water vaart. Dus kijk uit. Een hele goede morgen. Welkom op je maandag 18 mei, jongens, alweer. Ik hoop dat jij een beetje lekker geslapen hebt. Althans, lekkerder dan ik. Ja, het waren maar 3 uurtjes op de teller deze ochtend. 3. En misschien heeft het ook wel te maken met mijn belevenis gisteren in de sportschool. Ik ga op zondagochtend graag sporten. En dat is dan een tijdsblok waarbij je je kinderen mee kan nemen... en ze naar de kinderopvang daar kan brengen. Superleuke vrouw werkt daar, allemaal kleurplaten maken. Nou, gezellig. Maar op dat tijdsblok is altijd een man daar aan het sporten. Die vind ik echt... en die kijkt altijd heel vies naar me. En ik heb dit al een keer eerder verteld. Maar er is namelijk ontwikkeling in dit verhaal. Gisteren ging ik weer sporten en toen dacht ik, zou hij er weer zijn? Ik weet inmiddels ook dat hij Fons heet. En ja hoor, Fons was er weer. En hoe ziet dat eruit als Fons er is en ik ook? Ja, het is een man van om en nabij 60 plus. Die zit de hele tijd naar me te kijken. Ja, en hoe weet ik dat? Omdat ik zelf ook kijk. En dat heeft te maken met, ik heb door dat hij kijkt. Dus iedere keer kijk ik ook weer, zit hij weer te kijken. En dat is heel irritant. En gisteren was er dus zo'n moment dat ik al mijn moed had verzameld... en dacht, nu ga ik op je afstappen om te zeggen dat ik wil dat je erop houdt. Ik werd er helemaal gek mee. Ik voel me er ook niet meer comfortabel. Maar ja, toen liep ik op hem af. En toen gebeurde er iets heel raars. Wat er gebeurde leek wel gewoon een soort tekenfilm. Ik vertel je zo meteen wat er gebeurde.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World hier op NPO Radio 2. Waar David alweer binnenkomt met... Ik heb 24 uur in de Nürburgring gereden, maar dan wel virtueel. Werk ze vandaag? Ja, jij ook succesvol vandaag na je game. Ja, 24 uur, etmaal. Ook Christian heeft zich alweer gemeld via de NPO Luister-app. Jacob Jelle is er weer bij. Marco en Smee de Bro. Marco Nijs was jarig. Die zegt, ik heb een fantastische partij gehad. Leuk weekend, leuke verjaardag en een hele fijne maandag. Ja, hij ging zijn broer uitnodigen en had 3 bakken bier. Dus ik ben ook benieuwd of het echt daadwerkelijk anderhalve krat pp is geworden. Zeg goedemorgen hier bij Dagnacht. Ik vertelde je net, ik ben naar de sportschool gegaan. Dat doe ik altijd op zondagochtend. Op een bepaalde tijd, want dan neem ik mijn kinderen mee voor de kinderopvang. Maar dan is er ook altijd een vieze man, genaamd Fons. Ik weet dat hij Fons heet. Ik heb hem namelijk opgevraagd bij de receptie. Ik zei, wie is die gast? En toen hebben ze ook zijn naam gezegd. AVG technisch natuurlijk helemaal niet goed. Maar enfin, die man dus, die heeft me gisteren weer super vies aanstaan loeren. Iedere keer als ik ergens aan het sporten was, ging hij op dat apparaat zitten, daar vlakbij. Dus op een gegeven moment moest ik de deadlift doen, weet je wel. Dan heb je zo'n stang in je nek en dan ga je zo squatten naar beneden. Nou, dan zie je zeg maar mijn achterwerk in vol ornaat. Ging hij precies daarachter zitten? Nou, ik werd gek. Op een gegeven moment ging hij op de roeimachine en iedere keer als hij naar voren kwam met die roeimachine, zat hij naar mij te kijken. En ik weet dat, omdat ik het in de gaten heb. Maar goed, hij ziet ook dat ik kijk. Op een gegeven moment maakte ik zo'n beweging zo van, wat kijk je nou? En het ging maar door en toen had ik al mijn moed verzameld. En toen liep ik naar hem toe. Maar toen was hij dus verdwenen. Want ik pakte even nog mijn handdoekje en mijn fles. En toen keek ik op en leek wel, Jarno, een tekenfilm. Zo poef. Alsof je nog zo'n wolkjes zag gaan, weet je wel, waar hij had gestaan. Dus ik heb het nu niet kunnen zeggen, maar ik had al mijn moed verzameld.
1: Wat zou je hebben gezegd?
0: Ik zou naar hem toe zijn gegaan en zou ik hebben gezegd, je zit daar maar te kijken en ik vind het heel vervelend. Ja. Dus nou, volgende

ja, zij sport rond deze tijd. Dus natuurlijk komt zij met een briljante plan. Daarom vroeg sporten. Geen potten kijken, zegt ze er ook bij. Nou ja, bij haar is niemand in de sportschool nu, maar goed. Er is hier wel een sportschool bij de NPO, dus misschien moet ik gewoon na de show hier blijven en dan die dingen doen.

te wild. Ja, het is helemaal aan jou. Laat weten. Via NPO Luister. Wil jij de dagplaat? Ga je voor Cypress Hill? Of ga je voor de nachtplaat Nova Star? Laat me weten. NPO Luister. Ga ik zo meteen Doobie Brothers draaien. Na deze. An end has a start. De editors nu op NPO Radio 2.

0: Die fijne, gepolijste klank van de Doobie Brothers. Listen to the music hier op 2. Maar we lekker op maandag 18 mei de koppen bij elkaar steken bij dagnacht. Je kan je makkelijk aanmelden via NPO Luister. Dan ben je gewoon direct onderdeel van de club. Heel simpel is dat. En dat is ook David. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik noemde net jouw appje al even. 24 uur lang gegamed, als in een race die jij dan doet. Want je stuurt ook wel eens een foto dat je achter je race toestel zit. Hoe hou je dat vol 24 uur lang gamen? Of racen in dit geval?
1: Ja, ik heb niet volledig 24 uur zelf gereden. Ik heb ook jongens gehad online die het af en toe even overgenomen van mij.
0: Want hoe zit dat dan? Je hebt een race en daar meld je dan voor aan en dat is een game. En dan heb je andere mensen bij en spreek je dan af. Nu ben jij even aan de beurt. Je bent een team.
1: Ja, als ik af en toe gewoon even rust nodig had, had ik zoiets van, nou stap de geimerrekkers in en neem de geimer over.
0: Ja, en dan ging jij even liggen of ging je dan kijken?
1: Voornamelijk kijken. Liggen heb ik niet veel gedaan.
0: En hoe groot is zo'n team?
1: Ja, ik denk dat wij nou met 3 man waren.
0: En heb je enig idee hoeveel mensen overal, hoeveel teams dan meedoen op zo'n moment?
1: Wij hebben ons wel eens heel beperkt. We hadden eigenlijk maar plek voor 23 auto's in onze server.
0: Oké, en zijn dat allemaal Nederlandse mensen? Of,
1: Nee, over de hele wereld.
0: Oh, wauw zeg. En hoe is de score uiteindelijk? Wat is het geworden?
1: Een half uur voor het einde lag de server er in één keer uit.
0: Dus nee!
1: Niemand is gefinished.
0: Oh, wat erg! Ja. Oh, wat een draai. Ja, nou ja, goed. In de categorie rampen valt dit natuurlijk allemaal wel mee. Maar het is wel zonde als je 24 uur hebt zitten racen en dat dan na 23,5 uur dat het dan ophoudt.
1: Ja, we langer volgen dan het team van Max Verstappen in het echte rijden. Dus,
0: dat zal wel, ja. Wanneer staat de volgende race gepland?
1: Boah, ik denk dat ik voorlopig even niet meer zo lang achter het stuur ga zitten.
0: Ja, oké. De dag. Nachtplaat. Wel achter het echte stuur of dat...
1: Ja, vanavond weg.
0: Oké, nou rustig aan. Gelukkig geen reis van 24 uur, neem ik aan.
1: Nee.
0: Hey, we hebben de dag- en de nachtplaatssituatie. En dat duurt iets minder lang dan jouw race. We hebben voor de dagplaat hebben we onder andere François en Fedde en Judith en

0: Marco en Mireille, Tristan en Ikke 07 zeggen de nachtplaat. En nu ligt het in jouw handen.
1: Dat is voor mij de nachtplaat.
0: Oké, okay, nou ja. The best is yet to come. Dat zingt hij, maar dat is niet in het geval van jou. Van jouw race.
1: Nee, helaas.
0: Ik ga hem wel voor je draaien.
1: Hey,
0: hartstikke bedankt voor het stemmen en rustig aan hè, met dat echte rijden in de auto.
1: Je gaat goed komen.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Hey, werk ze.

0: dat zingt hij, maar dat is niet in het geval van jou. Van jouw race.
1: Nee, helaas.
0: Ik ga hem wel voor je draaien.
1: Hey,
0: hartstikke bedankt voor het stemmen en rustig aan hè, met dat echte rijden in de auto.
1: Je gaat goed komen.
0: Oké, dankjewel.
1: Hey, werk ze.

Herman, die de vrijdag van Pinkpop op de South Stage staat. En tegenwoordig dus met haar, Teddy Swims. Hij had eerst een kale knikker, maar ik zag laatst een foto. Het lijkt wel of hij zijn tondeuzen kwijt is. Of hij heeft gevlogen met Turkish Airways, dat kan natuurlijk ook. Zometeen Lady Gaga, eerst heb ik Centerfold.

0: terug naar 2008 met Lady Gaga en Just Dance. Pim pam, pim pam, plaat. Ja, die maandag valt voor iedereen vaak een beetje zwaar. Dus laten we onze hersens even gaan kraken met Pim pam, plaat. Ik heb hier het geel groene wieltje alweer klaar liggen. De galm staat open, dus je kan eigenlijk gewoon meteen gaan draaien voor allereerst de eerste letter van de artiest. De N. Oké, we hebben zo meteen een artiest nodig met de N. Nico, kennen we? Nee, kennen we Nico. Weet je zo al een artiest met de N?
1: Nova Stag.
0: Ja, goh. Nee, net gedraaid. Die kunnen we niet meer doen. Oké, maar goed, nu gaan we het moeilijker maken. Artiest met de N. De titel moet beginnen met de T.
1: De best is yet to come.
0: Net gedraaid. Nova Star, the best is yet to come. Nou, dat was perfect geweest. Die was sowieso via NPO Luister binnengekomen. Maar ja, goed, nu is het aan jou. NPO Luister, dus een artiest met de N, titel met de T. Kom maar door. Dus dat wil ik van je horen. Eerst heb ik even het volgende.

Arrow is de naam. En ze had met dit liedje een topsong te pakken in november afgelopen jaar. Maar ze is terug, want de film The Devil Wears Prada Part 2 heeft haar weten te strikken voor de soundtrack waar heel veel lekkere liedjes op staan, waaronder deze. Ja, en die is iets meer uptempo, iets meer soul. Het is lekker.

0: ik moet zeggen, als je normaal aanvraagt, dan heb je dus blijkbaar veel titels met de T. Luister maar even.
1: Normaal met Twiefel.
0: Twiefel.
1: Patrick.
0: We hebben ook Ronnie.
2: Jallo en Annelie, goedemorgen. De letter N komt weer langs en dan komt Ron natuurlijk ook weer voorbij. 1994 van het album Bij Normaal Thuis. Het werd tiet dat wie er is goed dansen. Of sterker nog, het werd tiet dat wie er is goed dansen.
0: Ja, ze hebben echt veel titels met de T, want ook François komt nog binnen. Normaal met Tis Kloten hier. Ik heb ook Wil, die zegt Nico Haak. En Tina Turner, ja, dat zijn al twee artiesten. Dat kan dan natuurlijk eigenlijk ook niet. Roy zegt Night Ranger, The Secret of My Success. Martin zegt New Order, The Perfect Kiss. Dan komt Martin met Nina Hagen Band, de TV Glotzig. Nico, die komt met Nirvana, The Man Who Sold The World, nice. Marco Nijssen, Nathalie Imbruglia, Thorn. Ik dacht, er is niks te vinden, maar er is best wel veel. Nickelback, Trying Not To Love You, zegt Roy. En ik heb hier ook nog Loek. Goedemorgen, Loek.
3: Goedemorgen, Annelie.
0: Jij bent echt een puzzelaar, hè?
3: Ja, soms.
0: Ben jij een spelletjesman eigenlijk?
3: Ja, als je kan winnen wel.
0: Als je kan winnen. Met welk spel kan jij thuis altijd winnen?
3: Dammen.
0: Dammen? Wie dampt er nog tegenwoordig? Ja, jij dus. Maar dammen, ik hoor nog wel ooit schaken, dat wel in is, maar dammen?
3: Ja, dat doen we ook. Dammen doen we en schaken.
0: Ja,
3: en
0: ja, hoe vaak doe je dat nog zo?
3: Ja, zo een keer in de maand of zo.
0: Zo, dat vind ik ook nog echt heel regelmatig.
3: Mm-hmm.
0: Oh, dammen. En dan was het volgens mij met de steen overslaan, was het niet?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, nee, ik kan er niks van schaken eigenlijk ook niet. Ik ben wel goed in hitster. Maar ja, dat wil je ook niet spelen met een radio-dj natuurlijk.
3: Nee.
0: Nee. Goed, om maar hitster even te spelen. Uit welk jaar komt dit dan?
3: Ik weet niet welk jaar dat komt.
0: Jarno, weet jij het?
4: Geen idee.
0: Nee, joh, ergens in de jaren 60. Het is dus Nancy Sinatra met These Boots. Goed bij elkaar gepuzzeld, Loek.
3: Dank je.

0: Saturday night op maandagochtend kan gewoon hier bij NPO Radio 2. En daarvoor hadden we dus, heel leuk, hadden Pimpap Laat gespeeld. En toen, wat hebben we nog net gedraaid? Ik ben het ineens alweer kwijt. Wat hebben we net gedraaid? Wat was het, Jarno?
1: Nancy Sinatra.
0: Oh, natuurlijk, Nancy Sinatra. En toen kwam uiteindelijk Luke binnen. En die zei, ja, ik wil graag Nancy Sinatra horen. En Frank zegt, hier zit een specifieke scène in Full

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in gestolen voertuigen en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

Als je dit hoort, dan wil je toch minstens drummer of bassist worden. Lekker, jongens. Danny California, de

dit moment? Heb je een beetje lekker weekend gehad? Ja, zelf ben ik in het weekend 2 keer vroeg naar bed gegaan. En ik was helemaal hersteld. Ik had vorige week, mocht ik 4 nachten op de stal passen hier, moet ik zeggen. En hakte er wel in. Maar goed, na 2 keer lekker een volledige nacht slapen ben ik er helemaal weer. Al was deze nacht dan wel weer kort. 3 uurtjes. Maar hey, straks ga ik weer naar bed. En dan ben ik er ook zeker de rest van de week weer, zit ik er prima bij. Ik heb voor de maandag lekkere muziek mooi meegenomen in de vorm van Lola Young zometeen, The Farm en ook de nieuwste van The Indian. Maar eerst natuurlijk even kort kijken, wat brengt onze maandag dit? Zometeen gaan de ministers van Financiën van de G7-landen bijeen in Parijs. Ze spreken daar over het effect van de oorlog in het Midden-Oosten en vooral over de economische stabiliteit. Nou, daar hebben ze vast genoeg over te vergaderen, lijkt me zo. Verder kunnen liefhebbers van de serie Flodder hun hart ophalen. Want vanaf vandaag is op Videoland de serie Kees Flodder te streamen. Dat is dus een spin-off serie die zich baseert op de bestaande televisieserie. Maar gaat dit keer over de dochter van Kees Flodder. Gespeeld door de actrice Guylaine van Eyperen. Zij erft in dat verhaal dus een villa in een nette woonwijk. En dan krijgt ze onverwachts bezoek van haar moeder

0: is dat toch van Nelly Vrijda. En nog steeds, en ik moet even naar Jarno kijken, die is een fervent carnavaller. Je ziet nog steeds ieder jaar mensen, vriendengroepen compleet als...
1: Zeker.
0: Als de familie Vlodder verkleed. Ja, dat heeft toch wel wat losgemaakt. En tot slot, vandaag is het de Nationale Beweegweek. Ik was al even bang dat ik nog meer moest sporten deze week. Maar deze week is speciaal voor ouderen. Het is een initiatief om ouderen meer te laten bewegen en om zo

Hier op NPO Radio 2. Mooi einde. Ja toch? Heb je dit wel eens gehoord? Dit is een bekende opeenvolging van akkoorden. En dit stuk heet de Canon in D. En het is van de Duitse componist Pachelbel. En het komt uit de baroktijd, 1600. Luister nog een keer. Ja, dit is een akkoordschema waar blijkbaar heel veel mensen lekker op gingen in deze tijd. Want deze akkoorden die je hoort bleken de basis voor heel veel liedjes. Waaronder bijvoorbeeld

Ja, je moet vooral eventjes gaan kijken op YouTube, want er staan mega veel compilaties van liedjes die allemaal dit, precies dit akkoordschema hebben. Ik denk nog aan Go West van The Village People of Aerosmith met Crying. Precies dit allemaal.

0: carrière wel echt van de grond kon komen. Nou, dat gebeurde, want op dat album alleen maar fantastische platen. En dat smaakte ook naar meer, want op de sociale kanalen van The Inian wordt echt volle bak geteased naar nieuwe muziek. En dat kan niet meer lang gaan duren. En tot die tijd genieten we van hun nieuwste.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is The Inian met Get It Wrong.

0: De Golden Ring. I Can Sleep Without You. Maar wat ze niet zingen, maar wat er wel in de titel achter haakje staat... I Can Sleep Without You, Naked.
1: Tussen de regels.
0: Ja, dat is toch een belangrijk nuanceverschil. Net als dat nuances in de muziek ook prima te raden zijn... in de vorm van solo's. En we hebben vorige week lekker even geëxperimenteerd... met een soort niche tussen de regels versies. Nu doen we gewoon even weer recht toe recht aan. Wel met een categorie. En de categorie dit keer is... leuke vrouwen eind jaren 90. En dit is de eerste solo.

0: Nou, laat die maar even weten. Wat is de solo van de liedje? Welke liedje hebben we het over? Welke zoeken we? Dan krijg je er nog twee bij. En dan kan je straks een liedje kiezen. Eerst Amadeus.
1: 1756, Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784.

0: Stars hier op NPO Radio 2. Tussen de regels. Ja, terug van weg geweest. Frankie.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Goedemorgen. Ja, je bent door je rug gegaan. Hoe komt dat dan?
1: Ach, ja. Alles voor het werk, hè.
0: Oh, het is gewoon een bedrijfsongeval eigenlijk.
1: Ja, het was een bedrijfsongeval. Dat je tijdens loswerkzaamheden en dat ging niet helemaal zoals het hoorde. En dat schoot erin en dat...
0: Oh jee.
1: Ja, het duurde erg lang voordat daar weer wat herstel in zat. Dus, maar we zijn op de goede weg.
0: Ja, het klinkt alsof je wel aan het werk bent weer.
1: Nee hoor, ik zit in de auto. Ik rijd net over de Zeelandbrug. Ik heb even mijn moeder afgezet bij het busstation. Die gaat een weekje op vakantie. Dus ik hoef de arme mensen niet met het openbaar vervoer op dit tijdstip. En dan zet ik ze af en dan ga ik weer terug naar huis. Hè.
0: Oh, dat is lief van je zeg. Ja, en bevalt het rijden dan wel?
1: Zeker wel, ja.
0: Ja, dus dat smaakt weer naar meer.
1: Dat smaakt zeker wel. En dus ik hoop ook binnenkort mijn eigen werk weer op te pakken. Want dan mag ik zelf weer achter het stuur, hè.
0: Ja. Nou, we missen je wel bij dagnacht, hoor. Want je bent de vaste kern. Dus hopelijk herstel je snel weer en ben je weer dagelijks erbij.
1: Dan spreken we bij deze af.
0: Zeker, hartstikke goed. Hey, we gaan een spelletje doen. Tussen de regels, dit is de eerste.

0: we zitten allemaal in dezelfde hoek. Het is allemaal, ja, leuke vrouwen jaren 90, zeg maar.
1: Ja, ik ken hem wel.
0: Ja, dit weet jij.
1: Ja, ik weet het wel. Ik zweer het. Dit is weer zo'n Oja-momentje. Ik kom even niet op de naam van de titel. Ook niet van de zangeres. Dat
0: niet
1: vind ik nog
0: waar.
1: Een beetje
0: rustig in.
1: Ja,
0: niet
1: ik,
0: waar.
1: Ik schaam het niet.
0: Oh, ja, nee.
1: Nee.
0: Zegt Nathalie Imbruglia jou iets?
1: Imbruglia, ja. Nou hoor, dan heb je het al. Ja.
0: Dan heb je het al. Nou, voor de gein doen we nog even de derde. Oh, yeah.

0: Had je deze geweten, Frank?
1: Ja, dit is Anouk.
0: Ja, dit is Anouk inderdaad. Ja. Nee, ja, gut. Het is inderdaad maar 1-2 goed van de 3. Maar toch mag jij gewoon een liedje kiezen, hoor. Of je nou wint of verliest. Je krijgt gewoon een liedje van me. Je mag kiezen Shania Twain, Natalie in Brooklyn dus, of Anouk.
1: Nou, Anouk, die horen we eerlijk gezegd vaak genoeg. Dus laten we hem eens wat vaker draaien, zeg ik dan. Dus ik zeg lekker Anouk.
0: Gaan we gewoon Anouk doen. Oké, top. Ja, hartstikke bedankt voor het meespelen. Hey, zometeen weer lekker even een dutje doen?
1: Een kwartiertje, denk ik.
0: Oh.

Sera, zo heet het ook. She Kissed Me First hier op NPO Radio 2. Morgen Gijs Hakkert weer op dit plekje. Ik zie je donderdag weer en ik wens je een hele fijne dag met Jan Willem. Start op zometeen. Eerst The Cure.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werd een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Dat was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stort er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sid, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie, Tim Schaap, bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
5: Hallo Tim.
4: Hallo heren. Jeroen, ik heb het gevoel dat ik jou ergens heb gehoord afgelopen weekend. Zou dat kunnen?
5: Goedemorgen.
3: Ja? Ja. Heb jij gekeken naar de finale?
4: Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Hoort erbij. Dat is een beetje je plicht, vind ik.
3: Oh, echt waar? Ja, vind je dat zo leuk, hè?
4: Zeker, ja. Ik ben
5: een grote fan.
4: Ja. Zeker, ja. Ik ben wel liefhebber, ja.
5: Ja, was een showtje, hè?
4: Ja, een showtje was het, ja. Niet de beste, maar het was een showtje. Gaan jullie vast uitgebreid op terugblikken.
3: Nou, dat denk ik ook wel. Nou, we hebben ook weer een showtje.
4: Vooruitblik. Ja. Heel goed. De vooruitblik van het blik op de weg ook nog eens een leuk bruggetje. De ochtendspits van maandag die verloopt waarschijnlijk wel een beetje gebruikelijk. Het is geen vakantie meer, dus iedereen kan weer op pad. Veel woon-werkverkeer. Met name in de Randstad en in Noord-Brabant. En wij houden het nauwlettend in de gaten.

0: Knor kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazars, accountants en adviseurs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
16: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Jan Willem, start op.
17: Good morning, Starshine. The Earth says hello.

nog even je bed uitgerokt door Primal Scream. Misschien wel de beste Stones plaat die door de Stones is gemaakt. Dit hoor je Mick Jagger wel doen, toch? Get your rocks. Sorry.

0: Een hele goede morgen, maandag 18 mei. Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Jan Willem.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn om er weer te zijn.
0: Op de schaal van gelukkig leef ik nog tussen de 1 en de 10.
1: Vragen we dit morgen nog een keer.
0: Ja, ben je brak? Valt het mee?
1: Nee, brak ben ik niet.
0: Je weet alleen niet in welke tijdzone je zit.
1: Nee, dat is het een beetje, want ik lag gisteren? Ik heb geen idee. Ja, gisterochtend.
0: En gisteren was het zondag.
1: Ja. Zondag, ja. Toen lag ik om 3:30 in bed.
0: 3:30 middags?
1: Nee, ochtends.
0: Ochtends, oké.
1: En toen 9:00 weer uit. En toen gevlogen en toen om 8:00 weer naar bed. En nu, vannacht ergens wakker geworden. Ik weet niet meer. Maar dat maakt niet uit. We zijn er.
0: Lieve luistervrienden en vriendinnen, mocht je je afvragen waarom nemen jullie het slaapritme van Jeroen Kijkenevechten helemaal door op maandagochtend?
1: Hallo.
0: Het heeft alles te maken met het Songfestival, waar Bulgarije won met overmacht.
1: Ja.
0: Ja, jullie waren zo enthousiast.
1: Ja, het was heel leuk.
0: Je zaten lekker door elkaar heen.
2: Met zo'n beetje man.
0: Dat is Henry.
2: Bulgarije.
0: Dit is Jeroen. Oh nee, dit is Henry. Dit is Jeroen.
2: Ja.
1: Ik heb dit nog niet teruggehoord, maar dit was wel een waarachtig verslag van hoe het daar was op dat moment.
0: Ja, maar het nummer betekent ook chaos, toch, Bangeranga?
1: Nou,
0: ja, toch wel, een soort van.
1: Komt-ie aan, hè?
0: Hier gaan we nog veel last van hebben van
1: wat
0: het nummer,
1: een knaller.
0: Denk ik.
1: Oh ja, hartstikke. Nou ja, Bangaranga is een beetje, Dara heeft het zelf uitgelegd. Het is een soort de energie die ieder mens in zich heeft om, zeg maar, de oerkracht of zo er wat van te maken en je eigen gevoel. En,
0: dat is toch chaos.
1: Als het bij jou chaos is, dan is dat chaos. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. ze hebben uiteindelijk 516 punten gekregen. Is dat heel erg veel?
1: Ja, dat is hartstikke goed. En het was hartstikke mooi ook. Want dat is niet zo heel vaak, komt dat voor, dat zowel de publieksjury, dus de thuisstemmers, als de vakjuries een nummer als beste uit de bus laten komen. Dat is in dit geval zeker wel aan de hand.
0: Ik heb heel veel mailtjes gekregen van relaties op de Balkan. Dus grappig, ik was natuurlijk in januari op Eurosonic Noorderslag.
1: Ja.
0: Er waren Balkanlanden ook behoorlijk vertegenwoordigd. Dus ze deden ook heel erg hun best om hun plaatjes te pluggen en hun artiesten voor het voetlicht te brengen. Kunnen we even afspreken, een bakje koffie doen?
1: Ja.
0: Maar die waren echt euforisch. Is de eerste keer dat Bulgarije wint?
1: Dat Bulgarije wint, ja zeker. En ook heel lang geleden dat Songfestival nog eens op de Balkan was. Ik las gisterochtend ook, vond ik ook super mooi, een soort van ontroerend, hoe trots men in Bulgarije is dat ze gewonnen hebben. En dat dit nu, dat straalt af op zo'n heel land, weet je wel. We hebben het Songfestival gewonnen. En dat die blijdschap, ik denk dat duurt heel even, laten we er nu heel even van genieten, dat we het Songfestival mogen organiseren. Daarna komt de hele chaos natuurlijk en alle uitdagingen. Maar dat is prachtig om te zien.
0: Ja, en het is volgens mij een schitterend land om te zijn ook.
1: Ja.
0: Hè? Bulgarije, rijke cultuur. Nou ja, Bangaranga gaan we nog veel last van krijgen. En misschien ga je hem later in de show nog horen.
1: Want
0: het schijnt dat jij het beloofd hebt. Het
1: ten overstaan van miljoenen tv-kijkers.
0: En we kijken ook nog even terug op afgelopen vrijdag. Onze tv-show Jan Willem ruimt op. Met natuurlijk de dobbelsteenkoffer van Boas. Het thema was Songfestival. Eén liedje heeft het gehaald. Dat werd Heaven on Earth, oftewel Hemel in Aarde. En die andere gaan we straks nog even draaien. What's Another Year? Ook erg mooi.
1: Heel benieuwd naar het weekend. Was trouwens vergeven van de grote artiesten. Suzanne Freek stond drie keer in de Gelredome.
0: Three down and seven more to go.
1: Ja, joh. Heel veel luisteraars waren er ook bij, zoals Yvonne, die een kaartje kreeg van een andere luisteraar, Jaël. Later in de show gaan we ze nog heel even bellen. Omdat ze natuurlijk ook wel nieuwsgierig zijn hoe het geweest is.
0: Ik zag een fotootje en het zag er echt heel mooi uit. Sowieso heel lief van Jaël dat ze haar kaartje platinum ticket weggaf. Hè?
1: Ja, nou, alsof ze elkaar al jaren kenden, zo stonden ze erbij.
0: Heel leuk. Ja. En aan de andere kant van het land stond Harry Styles. Zaterdag en gisteravond stond hij in de Johan Cruijff Arena. Hij speelde natuurlijk veel nieuwe liedjes, maar ook bekende hits zoals deze. As it was. En het bleef nog lang onrustig in Amsterdam.
3: Startnummer.
0: Als je denkt, ik was erbij bij een van die concerten. Misschien was je wel op het Songfestival en denk je van, kom maar op met die Bangaranga. Of doe maar een stukje Suzanne Freek. Of toch Harry Styles. Of iets totaal anders. Ja, wij zijn op zoek naar jouw startnummer. Gewoon het ideale nummer om je dag te beginnen. En daarmee ook gelijk deze week af te trappen. Het is maandagochtend. Dus een goede start is het halve week, zeggen wij altijd.
1: Ja.
0: Dus kom maar door met je startnummer via de NPO Luister-app. Als jij het moest zeggen, Jeroen, waar zou je zin in hebben?
1: Nou, de Bangaranga.

0: trein nog maar even. Voordat hij links en rechts wordt ingehaald door die Bangaranga. Maar vooralsnog is dit de lentehit van 2026. Was ook topsong, hè? Another N54 Ultra op NPO Radio 2. And Talk to You. Hoe stond de weg?
1: De N59 in Zeeland is dicht door een ongeluk. Vanuit Burghaamstede is de weg afgesloten bij de Grevelingendam. Omrijden kan je doen via de omleidingsroute die aangegeven staat met de borden waarop staat U21.

0: Oh?
1: Ja.
2: Onder het pseudoniem Christopher.
3: Jouw startnummer.
4: Henk de Vries.
2: Ja, maar ja, anders weet iedereen dat hij het is.
0: Oh ja.
2: Dus
0: ja,
2: dat kan ook wel heel grappig, toch?
0: Ja, nee, oh, zeker. Grappig.
2: Zou hetzelfde zijn als dat jij in één keer meedoet aan het Songfestival. Dan is het wel dat je daar in één keer staat voor Bulgarije in een grote jurk, onherkenbaar met een masker op. Dat zou toch grappig zijn? Combinatie tussen het Songfestival en de Masked Singer.
0: Ja, nou, je weet maar nooit. Een goed idee.
2: Nou, het komt aardig in de buurt wat dat betreft. Hè?
0: Ja.
2: Het was in ieder geval behoorlijk wat vuurwerk en verkleed pakketjes te zien.
0: Er werd niet op de gasrekening gekeken.
2: Dat denk ik ook.
0: Nee.
2: Wij gaan een lekker startnummer draaien. Weet je van wie?
0: Zeg het eens.
2: Van Kitty, goedemorgen.
5: Oh. Goedemorgen.
2: Hey, hi, goedemorgen. Jij wil een collega in het zonnetje zetten, begrijp ik, hè?
5: Ja.
2: Die wil je laten stralen, als het ware.
5: Ja, inderdaad.
2: Want?
5: Hij heeft vandaag examen. En als die dat haalt, wordt hij stralingsdeskundige van ons bedrijf.
2: En waarom hebben jullie een stralingsdeskundige nodig?
5: We werken met metalen. En we moeten wel zorgen dat we de juiste metaalsoort gebruiken voor onze producten.
2: Mm-hmm.
5: En een manier daarvoor is met positieve materiaalidentificatie. En dat is met een kleine radioactieve bron. En dan kunnen we kijken hoeveel chroom en nikkel er in een metaal zit.
2: Dus om de samenstelling van het metaal vast te stellen.
5: Ja, inderdaad.
0: Wat een fascinerend inkijkje in jouw werk, Kitty.
5: Ja.
2: Ja, maar hoe doe je dat nu dan, als je hem nog niet hebt, die stralingsdeskundige?
5: We hebben nog een andere collega die dat ook is. Alleen die gaat volgend jaar met pensioen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus... maar even aanlikken.
2: Ja, gewoon even mee op je hoofd slaan, dan voel je het ook.
0: Ja.
5: Ja.
2: Maar goed, ja, dus er zit wel iets van druk achter voor jouw collega om het vandaag te halen.
5: Inderdaad.
2: Nou ja, dan is het een goed moment om hem of haar in het zonnetje te zetten. Is het een hem of een haar?
5: Hem.
2: Nou ja, ik zou je zeggen, misschien moet je even een leuk boodschapje voor me inspreken.
5: Ja. Nick, heel veel sterkte. En deze plaat is voor jou.
2: Zet hem op.
0: Hij zit helemaal te stralen.

0: afgelopen minuten waren ze radioactief, oftewel radioactive. Goedemorgen, hoe heet het volgende liedje?
1: I want you to want me.
2: Dat is helder.
0: Ah, ja. Iedereen er klaar voor, Tim? Ben je er klaar voor?
3: Lekker bezig.
0: Dat is mooi. Jos ook.
4: Lekker man.
0: Ja, dat is mooi. Jolanda, heb je er ook zin in?
5: Lekker.
0: Ja. Ah, mooi.

0: afgelopen minuten waren ze radioactief, oftewel radioactive. Goedemorgen, hoe heet het volgende liedje?
1: I want you to want me.
2: Dat is helder.
0: Ja. Iedereen er klaar voor? Tim, ben je er klaar voor?
3: Lekker bezig.
0: Dat is mooi. Jos ook.
4: Lekker man!
0: Ja, dat is mooi. Jolanda, heb je er ook zin in?
5: Lekker. Ja.

0: misschien denk je, waar komen die mensen vandaan die zo gillen op de achtergrond? Ja. Uit welk land denk je?
1: Ik denk Brazilië.
0: Nee. Carmen?
2: Weet ik echt niet.
0: Nee, Alfred van de Weetjes.
3: Hongarije?
0: Nee. Oh. Nee, Japan.
2: Oh.
0: Ja. Ze waren al heel groot in Japan. Bijna zo groot als de Beatles, als het ware.
1: Ik vind het altijd zo typisch bij dit soort liedjes. Dat had ik altijd met één kopje koffie van VOF de Kunst. Dat ik denk, niemand heeft het liedje ooit gehoord. Maar dat het publiek zingt het letterlijk mee.
0: Ja, maar de truc is dus dat zij heel beroemd waren in Japan.
1: Oh, dus iedereen kende dat liedje daar al?
0: Ja. Dus de studioversie van dit nummer werd daar al een succes. Eigenlijk in de rest van de wereld niet echt. En vervolgens waren ze in Japan en namen ze dat in Budokan. Namen ze dat op. Met al die enthousiaste mensen op de achtergrond. En toen werd het 2 jaar later alsnog dus een grote hit.
1: Oh ja.
0: In de rest van de wereld. Onder andere bij ons.
1: Nou, dus zo moet je dat dus doen.
0: En dat was alles behalve een goede truc. Het gebeurde echt. Geen cheap trick. I want you to want me. Vandaag flinke buien. Ook af en toe zon. Het wordt een graad of 15. En waar het vast staat, hoor je van Tim Schaap. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Dat is toch ook met Suzanne? Dat vind ik ook altijd met die...
1: Oh, die bedoelde ik eigenlijk.
0: Ja, was ook heel succesvol in Japan.
4: Ja, inderdaad, al die Japanners waren ingehuurd om even in te zingen. Ja. Nee, maar die hadden toch ook met z'n allen meteen op die band, hoor je ook meteen zo'n heel
0: Suzanne. Zaal.
1: Ja, dat je denkt, daar klopt helemaal niks van.
4: Nee, dat klopt niet. Dus net wakker mensen.
0: Ik heb het ook met Bluffen aan de Kust. Die kan ik in de studioversie ook niet zo goed aan.
4: Flissing aan, de mis
0: ik, ja, dan mis ik dat publiek. En aan het eind dat geluidje.
4: Welk geluidje is dat?
0: Heb je dat nooit gehoord in Aan de Kust?
1: Er is iemand die dat doet in het publiek.
0: Ja, en dat heeft de opname gehaald.
4: Oh,
1: claim to fame.
4: Och. Nou, misschien krijgt hij weer royalties nu elke keer dat we het uitzenden.
0: Nou, ik heb me wel eens hardop afgevraagd wie dat was. Die heeft zich nooit gemeld, maar die heeft zichzelf
1: kan
0: al
1: iedereen wel zijn,
0: gemaakt. Ik zal het even laten horen. Ja.

0: ook nooit weten.
1: In de Eindhovenpartij
2: gedaan. Ja. Hey, jongens,
1: over zwaar moedeloos gesproken.
2: Ja, inderdaad. En ook nog over Zeeland. De N59 is dicht richting Rotterdam bij de Grevelingendam. Komt door een ongeluk, duurt nog de hele ochtendspits. Omrijden dus, komen daar lokaal via de bordjes U21. Ongetwijfeld een pittoreske route. Verder, de andere files stellen nog weinig voor. Wel de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel, ongeveer een kwartiertje. En op de A27, Breda-Gorkum, ook file. Voor de Merwedebrug bij Gorkum, 10 hele minuten.
0: Dankjewel, Tim. Het nieuws van 6:30, Carmen's aangeschoven, praat je bij.
3: Ja, nog nooit zijn er wereldwijd zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Dat staat in een rapport van Amnesty International. Vorig jaar ging het wereldwijd om ruim 2700 mensen. En een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran.
4: Na de 12-daagse oorlog met Israël werden ze al hoog. Deels omdat mensen toen werden opgepakt en veroordeeld voor spionage-aanklachten. Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
3: En ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voerden veel doodstraffen uit. Dierenrechtenorganisaties eisen strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie schoot het dier dood. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. En de dierentemmer zou nog 8 van die tijgers hebben. De dierenrechtenorganisaties zeggen dat de verblijven klein en onveilig zijn. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Die kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende donderdag haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid van de bevolking. Veel kinderen en ouders zijn er inmiddels wel klaar mee, maar de paus heeft afgelopen weekend voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen 6-7. Een groepje Italiaanse kinderen deed het voor aan paus Leo en hij deed dat gewoon even na. Ja, voor wie dat heeft gemist, weet je wel, je moet je zo je handpalmen naar boven richten en dan moet je een beetje op en neer bewegen. Dat is het eigenlijk. Maar wat dat nou betekent, weten we nog steeds niet, hè?
5: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering.
1: Het is een beetje hetzelfde dat je ouders op TikTok zitten. Weet je, dan is het ook wel weer klaar ermee.
0: Ja, nou, als de pauze met 6-7 begint, is de garage wel voorbij.
1: Ja,
0: hij
1: heeft er wel af, ja.
0: 1991. Ja, we hebben nog twee. Volgende week vrijdag is het zover, jongens. Hebben we aflevering 2000 van dit programma. Ja,
1: gaat dat hard?
0: Ja, we tellen richting aflevering 2000 met onze Tot 2000-collectie. Vandaag dus aflevering 1991. En Carmen gaat een liedje toevoegen uit dat jaar.
3: Ja, want als ik aan de begin jaren 90 denk, dan denk ik eigenlijk meteen aan Enigma. Jeetje, wat heb ik dat gedraaid, zeg, begin jaren 90. Ja, dat was zoiets wat je nog nooit gehoord. Dat Gregoriaanse gezang bijvoorbeeld. Ja,
0: monnikenwerk was het.
3: Monnikenwerk was dat. In combinatie met zo'n beat. En dan vooral als je in de auto zat en dan heel hard zette. En dat was volgens mij nog in de tijd dat we ook nog wel zelf subwoofers inbouwden in onze hoedenplanken. Ik weet nog dat een vriend van mij ging dan van die gaten uit je hoedenplanken, van die ronde gaten, en dan kwamen speakers in. En dan ging je aan zo'n rijdende disco ging je over de snelweg. Dat was niet normaal. En dan zette je Enigma op. Dat weet ik nog, sadness. Ja, en nogmaals, die combinatie vind ik heel erg leuk. Dat die zang, dat Gregoriaanse zang, waarvoor Enigma trouwens wel nog compensatie heeft moeten betalen. Want het koor, dat sampletje, daar hadden ze eigenlijk helemaal geen toestemming voor gevraagd. Dus er moest nog even flink gelapt worden.
0: Er is de pauze ook nog wat voor gebeurd.
3: Ja, precies. Maar uiteindelijk is het toch, ja, een jaren 90 hit geworden. In 15 landen, enorme hit, 70 miljoen platen van verkocht.
1: Zo.
3: Start nu maar in.
0: En ja, je moet nog even zeggen hoe die heet.
3: Sadness.
0: Oh ja.

0: met het.
1: Ja, ja.
2: Maar het is...
1: Hoor je hem?
3: Oh, ja.
1: Ja, nou ja. Heel enthousiast. Die slok zich in de slokje bier.
0: Ja, er gebeurde iets. Ja,

0: Sanders. Ook een beetje somber. Enigma. Het was maar wat in die tijd, hè? Dan monnikenzang combineren met erotisch gekreun. Dat vond niet iedereen heel erg, toch?
1: Ja, dat prikkelde de zinnen.
0: Daar heeft ze ook nogal wat gedoe mee gehad, Sandra. Dat werd ook nog geappt. Er kwamen heel wat appjes binnen. Even kijken.
1: Sandra?
0: Ja, Sandra, weet je wel, Otto kwam ermee. Sandra van...
1: Ja?
0: Dat is de vrouw.
1: Oh, uit dat nummer van Enigma.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh.
0: Dat is de week net begonnen en ze is nu al back-up.
1: Ja.
0: Morgen 1992, mag ik een liedje toevoegen? Heb ik zin in? Ja, dat kan geen toeval zijn. Toen was ik 15 en toen begon ik met de Veenendaalse top 10. Dus ik ken die hele top 100 van het jaar uit mijn hoofd.
1: Nou,
0: ik ga vandaag, ja, ik ben benieuwd. Strootjes gaan trekken, wat is dat worden?

0: Radio 2 op deze mooie maandagochtend. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Het is nog niet heel erg druk voor een maandag, maar wel een probleem op de A27. Als je onderweg bent van Gorkum naar Utrecht bij Houten, doen de verkeerscamera's het niet goed. Daardoor kan de spitsstrook niet open. En dat zorgt nu vanaf Lexmond voor file met 1 minuut of 10 vertraging, maar dat kan zomaar meer worden.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Josje.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Lucie.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Gisteren was het Nationale Buurtbankjesdag.
1: Oh.
0: Kan zijn dat het langs je heen is gegaan.
1: Ja, dat heb ik niet meegekregen, maar vertel.
0: Dat is helemaal niet
1: leuk,
0: daarom
1: luister ik altijd naar Radio 2, want dan hoor je nog eens dit soort dingen.
0: Ik ga het je nu vertellen. Ja. Het idee is dat je dan een bankje buiten zet,
1: ja,
0: als buurt, en daar kun je dan gezellig af en toe gaan zitten met buurtgenoten. Want we leven te veel langs elkaar heen, dat is het idee erachter, achter gesloten voordeuren. En ja, in zo'n buurtbankje moet daar verandering in brengen, of in ieder geval een soort hulpmiddel zijn. Mm-hmm. In de Huizinga-buurt in Utrecht hebben ze ook zulke bankjes, en Anneleen van 76 geniet ervan. Ja, en het zijn vooral die gezellige contacten en die gezellige gesprekken die ze erg kan waarderen.
3: Mijn man is 9 jaar geleden overleden en heb ik echt gemerkt. Er kwamen mensen met een praatje of een bloemetje. Weet je, op die manier, zonder continu bij elkaar op de koffie te zitten, heb je het heel gezellig en fijn en veilig met elkaar.
0: Het is mooi, dat. Het is ook zo ongedwongen.
1: Ja.
0: Want je kan gewoon gaan zitten en, ja, en als je het van elkaar weet, dan ga je er even bij zitten. Je maakt een praatje.
1: Pak koffie, ja, klaar, ja. De Nederlandse eetcultuur die staat nou niet bekend omdat we het nou zo heel erg van spicy houden. Maar in Friesland proberen ze tegen dit soort stereotypes de strijd aan te binden. Dit weekend vond het barbecue festival Smoke plaats. En dat was een heus pieper challenge gaande. Met maar liefst 8 rondes van mild naar heet. Nou, onze vrienden van Omroep Friesland die praten na de wedstrijd met deelnemer Flip.
4: Het zit erop, het zit erop. Ja, helaas maar tot en met Amsterdam gekomen, maar het was wel lachen. Het is gewoon even afkoelen, maar daarbuiten ben ik wel redelijk oké gelijk ook weer. Ja.
1: Wat zegt hij nou allemaal?
0: Wil je het nog een keer?
1: Ja, ik wil het nog een keer.
0: Met
1: hoor.
0: Ondertiteling, ja. CL vertellen, is pagina 888.
4: Oh. Het zit erop, het zit erop. Ja, zit erop. Helaas maar tot en met Amsterdam gekomen, maar het was wel lachen. Het is gewoon even afkoelen, maar daarbuiten ben ik wel redelijk oké gelijk ook weer.
1: Ik snap het. Madame Jeannette is de pepersoort.
0: Ja, ja, en hij was iets te heet en was er inmiddels weer van bijgekomen.
1: Ja, heel goed.
0: Dit was de spicy pieper.
1: Ja.
0: Al 12 jaar organiseren Pop Heuker en Lisbeth Hummel het American Car Event in De Wilp. De meest bijzondere Amerikaanse auto's komen daar bij elkaar. En een van de mooiste voor Pop is de Ford Capri uit 1982. Hij verkocht hem 38 jaar geleden, maar kreeg spijt en deed toen een oproepje of iemand misschien heel toevallig zijn Ford Capri had gezien. En met succes.
5: Dat duurde eigenlijk niet zo lang. Toen kreeg ik al een berichtje. Nou, ik zit in Lisbeth, ik zie mijn bloed begon nou het veld te stromen, maar ik zie mijn Ford Capri staan. Ja, een soort verliefdheid.
0: Ja, hij stond er gewoon weer. Hij voelde gewoon die vlinders weer opkomen. En de grote vraag is natuurlijk, doet hij het nog?
6: Hij doet het!
5: Perfect. Ja, as van ouds. 38 jaar terug. Ja, echt hoor. Heel mooi.
0: Mooi. Zo is Pop weer herenigd met zijn jeugdliefde.

0: zit je ook hoog en droog op deze druilerige maandagochtend Radio at High and Dry.
1: Hier is Carmen met een raadsel.
0: Wat een parel. Ja, net als Carmen trouwens, zometeen het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Wat zit je te stralen, Carmen? Wat voel je in je schild?
2: Nou, ik heb natuurlijk weer iets voor jullie geknipt.
3: Oh ja.
2: Dus jullie mogen raden waar dit dan weer over gaat.
4: Dit is nog beter dan de bruiloft van mevrouw.
0: Dit is nog beter dan de bruiloft van mevrouw?
2: Ja.
0: Wat zit hier veel in dit ene zinnetje?
2: Ja.
0: Waarom heeft hij het over de bruiloft van zijn vrouw en niet over zijn bruiloft? Want hij had ook kunnen zeggen, dit is nog beter dan onze bruiloft.
2: Onze bruiloft, ja.
3: Commentaar
2: dat is
3: op het Songfestival.
2: Ik denk wel dat hij dat bedoelde, hoor.
0: Oh, oké. Okay.
2: Zijn bruiloft ook.
0: Commentaar op het Songfestival, wat?
3: Dat is nog beter dan de bruiloft van zijn vrouw. Nee.
5: NPO Radio 2.
0: Beter dan de bruiloft.
3: Hij was op dat barbecuefeest in Friesland.
0: Oh.
2: Nee joh.
0: Het gaat over de recensie van een DJ. Is beter dan...
6: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn,
6: We hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: 1 minuut over 7 op maandagochtend door het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er 535 onbetrouwbare webshops ontdekt die reclame maakten op Facebook en Instagram. Tanja uit Amsterdam trapte er ook in. Ze kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
19: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
12: In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar zo waarschuwt de politie, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Bij een aardbeving in China zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. Meer dan 7000 inwoners van de stad Liuzhou werden geëvacueerd. De beving had een kracht van 5,2 en er stortten zeker 13 gebouwen in. In België zijn 3 artiesten mishandeld die hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Een groep tieners zou ze hebben uitgescholden. En ook werd een van de artiesten op de grond geduwd, geslagen en er werd een fiets naar haar gegooid. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Groot feest in Nijmegen. NEC schreef geschiedenis door het seizoen af te sluiten met een 3e plek. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
20: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
4: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
21: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij. Ik heb echt gehuild.
22: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. Ja, 2 bier, 9 en 2 bier. 4 bier? Nee, 4 bier. 6 bier? Ja, oké, prima. Dat is het. Vanavond de kroeg in. Bier drinken.
23: Oh, NEC, vanuit Goffert, we gaan Europa in.
12: Ja, ze gaan Europa in, want NEC gaat ook nog eens naar de voorronde van de Champions League. Het weer, er trekken stevige buien over het land. Het kan ook gaan onweren. Tussen de buien door schijnt wel de zon. Het wordt 15 graden.
0: En de verkeersinformatie krijgen van Tim Schaap. Goedemorgen.
24: Hey, goedemorgen jongens. Ja, de eerste files van de ochtendspit stellen nog maar weinig voor. We zitten rond de 160 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. De A2 die staat erbij. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 minuten over 9 kilometer. Dan technische problemen aan de camera's bij Houten. Niet alleen vervelend als je wilt thuiswerken, maar ook vooral als je van de spitstrook gebruik had willen maken. Op de A27 naar Utrecht blijft die namelijk dicht voorlopig. Vanaf Lexmond heb je 10 minuten vertraging hierdoor. En in Zeeland ging het mis op de Grevelingendam, de N59 naar Rotterdam. De weg is daar helemaal dicht en dat duurt nog de hele ochtendspits. Je kunt daar lokaal omrijden volgens de bordjes U21.
0: Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Zometeen gaat hij rollen.
25: De dobbelsteen.
0: De dobbelsteen met plek voor 6 verzoekjes. En die van jou mag erbij. Mag alles zijn, hè? Dus kom maar door via de NPO Luisterapp. Als je denkt, nou, ik heb echt geen flauw idee, dan hebben wij nog wel wat suggesties.
12: Ja, ik zit nog met de gitaarsolo's uit jullie tv-uitzending in mijn hoofd. Dus ik wil Gary Moore met Still Got the Blues.
0: Oeh, en dan de lange versie.
12: De lange versie.
0: Met die hele lange gitaarsolo aan het eind.
12: Dat bedoel ik.
0: Die is wel 2,5 minuut, joh.
12: Ja, die had zo gekund, hè, in jouw show.
0: Was mooi, hè, vrijdag.
12: Oh, prachtig. Oh, wat heb ik genoten. Echt waar.
24: Ja, leuk, je was erbij. Je zat in het publiek.
12: Ja, ik zat helemaal te glimmen daar achterin. Lekker mee te
24: loeren. Ja, leuk. Time Bandits, I'm Only Shooting Love.
0: Ook leuk.
24: Ja.
25: De dobbelsteen.
0: Jij mag het zeggen. Plek voor 6 verzoekjes. Laat me weten via de app. Tot zo.
26: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
27: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
28: Zoveel money!
27: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals.
1: Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Chris?
7: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
30: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
31: Honda, the power of dreams.
32: It's like rain!
33: Alanis Morissette komt deze zomer naar het

0: Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandsshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alenislive.nl.
1: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Jan Willem Staal.

0: van de week een interview met Sting, waarin hij vertelde dat hij nog steeds niet zat is om na al die jaren dit nummer te spelen. Dat hij iedere keer weer iets nieuws in het liedje legt.
1: Oh, wat leuk.
0: Iedere keer ontdek ik weer nieuwe dingen en dan doe ik het net iets anders. En zo blijft
1: het
0: voor mijzelf ook.
1: Is
0: ja echt heel oud. Het is eind jaren 70.
1: Ja.
0: Goedemorgen. Welkom op een dag waarbij je flinke buien kan verwachten. Heel af en toe piekt de zon er overheen, maar vooral vanmiddag.

0: Goedemorgen en van harte welkom op maandag 18 mei. Over een uurtje praat Erik Dijkstra ons helemaal bij over de hoogte- en dieptepunten van het sportweekend. Dat is wel lekker voor je, Jeroen, want jij hebt het natuurlijk allemaal niet kunnen volgen.
1: Nee,
0: dit is voor jou was het een hele sport om überhaupt te blijven leven.
1: Blijven ademen, te blijven eten.
0: Daarom, ja,
1: even, maar we zijn er nog, hoor.
0: Nou ja, en fris en fruitig, vind ik knap.
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: Je hebt het wel leuk gehad, hè, in Wenen?
1: Het was heel, ja, het was een bijzondere ervaring. Het is echt, ik heb het gevoel dat ik 3 weken ben weg geweest. Zoveel is er gebeurd.
0: Ja, een zeer beladen festival natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar dat was voor jou misschien niet altijd even makkelijk of lastig.
1: Nee, helemaal.
0: Hoe heb je het ervaren?
1: Nou, de grap is dat het eigenlijk helemaal niet, als je daar bent, heb je dat helemaal niet in de gaten. Want als je daar in dat festival bent en al die delegaties en al die artiesten zijn daar, daar is niks aan gespeeld. Dat is gewoon iedereen samen. En dat is die artiesten die samen dingen doen en verbinden. En dat is allemaal gewoon echt wat het is. Ik snap dat als je van de buitenkant kijkt en je ziet alles, een demonstratie in Wenen. Nou, daar krijg je helemaal niks van mee als je daar bent. En dat is niet dat dat wordt weggehouden, maar je krijgt het gewoon niet mee. Maar goed, als er een cameraploeg van het journaal op staat, dan lijkt het alsof het alleen maar daarover gaat. En dat is niet
0: zo. Zo hebben jullie dat daar niet ervaren als commentatoren.
1: Nee.
0: Hoe kijk je erop terug? Leuk gehad, hè, volgens mij. Ja, mensen waren ook heel positief over jullie commentaar.
1: Ervaring. Ja, bedankt voor alle mooie complimenten.
0: Ja, het is wel heel gek wat dat jullie Bulgarije hebben laten winnen, maar daar gaan we het over hebben.
1: Nee, joh. Lekker zo'n hitje.
0: Ja, maar dat is wel een knijter, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat vallen.
0: Ik heb het idee. Nou, ik denk dat het wel lekker gaat vallen. Dit is natuurlijk een liedje dat het heel goed gaat doen in uitgaansgelegenheden. Komt ie aan. Zo grappig, ja. Ik had zaterdagavond iets anders, dus ik heb helemaal niks gezien. Ik had dit nummer ook helemaal gemist, dus ik hoorde hem gistermiddag pas voor het eerst. Toen dacht ik, ach, dat is wel een geinig nummer.
1: En bovendien, de wetkantoren wisten zeker dat Finland zou gaan winnen. Het was eigenlijk op het laatste moment, was ook bij ons, dat wij ineens dachten van, oh god, ja, die Bulgarije. Ja. En toen was hij erin.
0: Hebben iedereen links en rechts ingehaald.
1: Ja.
0: Wij gaan sowieso ook een lekker muzikaal weekje tegemoet hier in de ochtendshow. Morgen komt de kerstverse Voice of Holland winnaar Ruben Hille langs met zijn eerste single. Deze 20 seconds. Hij komt er wel iets langer doen, hoor, dan 20 seconden. En donderdag komt Voltage langs, wat ook heel erg leuk is. Ze hebben een fantastische nieuwe single. En het is aan de hand hier.
1: Okay? Jongens,
0: heel
1: we
0: even
1: zitten in een live programma. Ik kan toch niet zomaar aanbellen? Ik sta
0: bij de deur. Hey, dat is Koning Ralf. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Hoi.
2: Nou, veel succes met Top 2000.
1: Oh, bedankt, majesteit.
0: Die is er vroeg bij.
1: Ik had eigenlijk een collectant van het Longfonds verwacht. Want vandaag begint namelijk de collecteweek van het Longfonds. Vrijwilligers gaan weer met de groene collectebus langs de deuren. En als je denkt, ah, maar ik heb nooit cashgeld in huis. Dat is geen smoes meer, want je kan via een QR-code ook doneren.
0: Dit is hemelvaartsweekend, konden ze even bijdenken. Maar vandaag mogen de eindexamenleerlingen weer aan de bak. VWO doet vandaag examen in Duits en aardrijkskunde, HAVO, Engels en maatschappijwetenschappen. En ook voor het VMBO staat Duits op de planning. Samen met natuur- en scheikunde. Come fly with me.
1: Let's fly. Ja. Het is op dit moment vooral het geld dat de deur uitvliegt. Door de stijgende prijzen voor energie en brandstof geven we daarom minder uit aan andere dingen. 6 van de 10 huishoudens geeft minder uit, blijkt uit de nieuwste cijfers van de ING-bank. Als eerste wordt er geschrapt in de vakanties en uitjes. We gaan ook minder uit eten. 4 op de 10 mensen probeert ook de bezuinigingen door door de verwarming lager te zetten of minder vaak de auto te pakken.
0: En dit weekend was het dan eindelijk zover voor de Harry Styles fans in de Johan Cruijff Arena. Daar was weinig te bezuinigen.
1: Hoe is dat geweest?
0: Die mensen hebben die bakken met geld uitgegeven. Ja. Nou, het concert was fantastisch. Ik hoor heel veel lovende berichten. Maar ja, voor fans kost het natuurlijk nogal wat. Vanuit alle windstreken kampeerden ze al dagen voor de deur.
3: Ik ben heel blij als we zo meteen er binnen mogen. Want het gaat ook steeds harder regenen.
0: Ja, het is ook niet een hele sfeervolle kampeerplek daar natuurlijk. Harry Mania is het dus rond de arena. En daar wil iedereen een gaantje van meepikken. Komt de Hollandse handelsgeest toch alweer bovendrijven. De volgende man die verkoopt roze hoedjes en glittersjaaltjes. Dat vertelde hij aan een verslaggever van NH Nieuws.
4: Ajax gaat dus hebben nou even omgetoverd tot een soort Harry Styles zaak. Dus dan zo moet maar zien.
5: U weet dus niet of Harry Styles fans ook helemaal gek zijn van glitterhoedjes?
4: Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze roze hoeden, roze boas mooi vinden. Dat heb ik wel op internet gezien.
0: Ja, dus even geen Ajax-sjaaltjes, maar roze boa's en glitterhoedjes. Hoe is het onderweg?
1: Ja, nog steeds dat probleem in Zeeland op de N59. Vanuit Burg-Haamstede is de weg helemaal afgesloten bij de Grevelingendam. Door een aanrijding die daar gebeurd is. Gaat waarschijnlijk ook nog de hele ochtend duren.

0: It's so easy to fall in love.
1: Olivia Dean met de Volkien. En is it any wonder? Je mag ons bellen voor...
2: De Dobbelsteen.
1: 0800-1122 om een liedje aan te vragen. Op een plekje 1 binnengekomen via de app Lucy. Dag jongens, ik ben een beetje vroeg met mijn Dobbelsteenverzoekplaats. Ja, dat was inderdaad vroeg, zeg, 7:15. Maar zometeen heb ik geen tijd om te appen, dus het doet nu alvast. Ik heb gisteren een rondje R&B uit de vorige eeuw beluisterd. En nu zin in Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Jullie ook? Groetjes van Lucy.
3: Twees Eduard, goedemorgen mannen en Carmen. Na een kort dagje heb ik wel zin in een gitaarplaat om wakker te worden. Thunderstruck van AC/DC. Groeten, Eduard.
1: Op plekje 3, goedemorgen JW en Jeroen. We zijn vrijdagavond naar de Bruce Band geweest. En omdat het zo'n fantastische avond was, wil ik graag op de Dobbelsteen Born to Run van de Bos uiteraard. Mooie dag, groetjes van Esther.
4: 4 is Stan. Hoi, Jan Willem en Jeroen, mijn vrouw, Lieke en ik. Komen vrijdag naar de opnames van de tv-show. Oh, dat is leuk. Nou is mijn vrouw hoofdaanvrager van het nummer Goud van Bazaar.
1: Ja, we noemen er al Lieke van Goud.
4: Oh, oké, misschien kan die vrijdag in de show op de Dobbelsteen. Dat zou echt goud zijn. Groeten Stam.
1: Ja. Oh, wat is er aan de hand? Plekje 5, goedemorgen.
5: Hi, met Maureen.
1: Hi, Maureen, goedemorgen. Tegen wie ben je aan het fluisteren?
4: Is er maar één.
5: Tegen mijn kind, want die was aan het huilen. Toen zei ik, ik ben op de radio.
1: Ja, mijn kinderen mogen bij ons gewoon huilen. Dat geeft helemaal niks.
5: Oh, gelukkig.
1: Ja. Nee, maar goed, je hebt je handen er vol aan en ondertussen ook nog tijd om te bellen. Plekje 5 is voor jou.
5: Ja, ik had een leuke. Ik dacht Ace of Base van, hoe heet het? She Wants Another Baby. Of she, All That She Wants.
1: Oh, je kan er geen genoeg van krijgen. Je denkt, één huilende baby heb ik nog niet...
5: Nee, ik dacht toch eentje erbij, ja. Yeah.
1: Oh, echt? Maar je bent zwanger nu?
5: Ik ben zwanger van de tweede, dus ik vond hem wel passelijk op de Dobbelsteen. Ja.
1: Wat leuk. En weet je al wat het gaat worden?
5: Nee, dat is nog even een verrassing.
1: En dat hou je zo? Of kunnen we nog lobbyen voor een naam?
5: Ja, jullie kunnen zeker nog lobbyen voor een naam. Alles is nog welkom.
4: Alfred.
1: Thermomok.
4: Oh.
5: Alfred.
1: Thermomok.
4: Thermomok?
1: Ja.
5: Ja, dat wordt wel een hele bijzondere naam. Ja.
1: Nee, daarom. Er is er maar één van. Er is maar één enige echte. Jan Willem start op...
4: Thermomok!
5: Ja.
1: Nee, dat zou zielig zijn.
5: Ja, dat zou wel zielig zijn. Ja.
1: Want hoe heet je jongste?
5: Jip.
1: Ja, daar ligt Janneke voor de hand. Ja.
5: Ja, dat klopt. Maar mijn man heet ook Jan. Dus dat zou wel heel heftig zijn, denk ik.
1: Nee, ja, inderdaad. Dat was wel grappig. Bij de Staatsloterijshow afgelopen weekend deden Jip en Jan deden mee. Dat denk ik toch iedere keer. Ja, dat vond ik ook wel lollig. Het stel heette zo. Ja. Deden het wel heel goed trouwens. Maureen, All That She Wants van Ace of Base, die zetten wij op 5. Ja.
5: Dankjewel.
1: En een mooie dag. Hoe lang nog voordat de baby komt?
5: Nou, nog ruim de helft moet ik nog.
1: Oh,
5: mag ik nog.
1: Het is nog wel even. Nou, succes, hè?
5: Lekker genieten. Dankjewel.
1: Doeg. Ja, geniet ervan inderdaad. Doei, doei. We gaan naar 6. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hallo, met wie spreken wij?
6: Met Jos van Oort,
1: uit Os. Hey, Jos uit Os. Ja, mooi. En geen huilende baby's op de achtergrond.
6: Nee, mijn tieners die zijn ook genoeg. Maar voor mijn oudste tiener, die is helemaal gek op een artiest die nooit op de radio hoort. Dus ik probeer als papa ervoor te zorgen dat haar artiest een keer op de radio komt. En dat is Colin Gray, die is vorig jaar in Amsterdam geweest.
1: Maar dat doe je dus voor je tiener?
6: Ja, ik doe voor mijn tiener, zonder meer. Ik was mee met haar, ik vond het best wel leuke muziek. En het allereerste nummer, wat die speelde die avond, dat was My World. En dat is best wel een catchy nummer. Dat is een leuk nummer, ja, voor de rest ken ik hem niet zo goed natuurlijk.
1: Conan Gray en My Love, zeg je dat? Want we kunnen je heel moeilijk verstaan. Of My World.
6: My World, inderdaad, van Conan Gray. Inderdaad.
1: My World van Conan Gray. En die draag je dan op aan...
6: Esmee,
1: verloren. Esmee, oké. Nou, bij deze, hij staat op 6. Ik laat heel even een klein stukje horen. Dat ik me kan voorstellen dat mensen zeggen... Conan Gray, dat zegt mij nog niet zo gek veel.
6: Ik weet het. Dus nu heb ik er voor gezorgd dat je nu nog 10 seconden op de radio komt. Maar ik hoop het nu niet.
1: Ja, dat begrijp ik. Mooie dag vandaag, bedankt voor het bellen.
6: Dankjewel.
1: Hoi, hoi, hoi. Dit is Conan Gray. Is hij toch nog een stukje op de radio geweest?
4: Ja, nou, ik kan het niet willen missen.
1: Ja, nee, daarom. Maar Jos uit Os hoopte ook al dat het meer werd dan 10 seconden. Ja. Dit waren er alvast 20.
4: En als ik 6 gooi, dan hoor ik hem helemaal. Hatsenplat.
1: Oh. De Dobbelsteen vliegt door de studio. De grote vraag is...
4: Oh, hij is bij Carmen terecht.
1: Oh, ik moet echt...
2: Ja, hij ligt hier bij mijn voeten. Het is geworden nummer 5.
4: Nummer 5? Oh!
2: Ja,
1: Okay, ik moet hem er nog even bij zoeken, jongens. Ja, daar is hij. Voor Maureen.

0: Oh, hij is bij Carmen terechtgekomen.
1: Ik moet echt...
2: Ja, hij ligt hier bij mijn voeten. Ja. Het is geworden nummer 5.
3: Nummer 5? Oh!
2: Ja, hoor.
1: Even, ik moet hem er nog even bij zoeken, jongens. Ja,
0: daar is hij.
1: Kom maar heen.
0: Die niet genoeg kan krijgen van de...

0: zonnedoppen zijn vandaag. Deze dag heeft flinke buien. Ook af en toe zon bij een graad of 15. En waar het vast staat, hoor je van Tim Schaap. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen heren. Ja, tot nu toe valt de spits eigenlijk nog wel mee. Er staat 230 kilometer. Dat klinkt heel veel, maar we komen nergens echt boven de 20 minuten uit. De langste file is dus 20 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 13 kilometer. Verder een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 9 kilometer, alles bij elkaar. Dan de categorie 10 minuten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen 10 minuten door gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. En tot slot 10 minuutjes nog op de A27 naar Utrecht. Tussen Lexmond en Houten, 4 kilometer, komt door technische problemen aan de camera's. De spitsrook blijft voorlopig nog dicht.
0: Dankjewel. Het nieuws van 19:30, Kermis aangeschoven, praat je bij.
2: Vandaag komt het cruiseschip de Hondius aan in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn nog 27 mensen, 25 bemanningsleden en 2 medewerkers van het RIVM. En als ze aankomen worden ze eerst getest op het hantavirus. Er staan in de haven Porto Cabins klaar, waar buitenlandse bemanningsleden eventueel in quarantaine kunnen. In Loosdrecht werd gisteren opnieuw gedemonstreerd. En dit keer niet alleen door tegenstanders van een noodopvang voor asielzoekers. Er waren ook ruim 100 tegendemonstranten. Deze Loosdrechters zijn boos over de heftige protesten in hun dorp.
3: Ik hoop vooral dat het ophoudt. Voor allereerst voor de nieuwe bewoners van het gemeentehuis. Maar ik hoop ook voor de mensen hier in de buurt dat het ophoudt.
4: Hoe wij nu in het nieuws komen, ja, dat is niet goed voor de recreatie hier in de omgeving. En dat vind ik wel belangrijk. En ik wil laten zien dat er ook een tegengeluid is. En zorgen dat die smet zeg maar, snel verdwijnt.
2: Beide demonstraties in Loosdrecht verliepen zonder incidenten. En ook in Haarlem en Nijmegen waren dit weekend veel tegendemonstranten. Mensen die dus klaar zijn met het rellen bij AZC's. In de Belgische plaats Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen en gisteravond ging het ook weer los. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak bleef staan.

0: aan, waardoor dat het begaf. Maar het had nog erger kunnen zijn.
1: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren. Geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers. Maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
0: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. In de Duitse stad Pforzheim is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Waarschijnlijk een Britse blockbuster die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. 30.000 mensen moesten worden geëvacueerd.
2: Achtung, achtung, hier spricht die Feuerwehr. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.
0: Het is een van de grootste ontruimingen in jaren.
3: Even kijken naar die knappe kop. Komt u uit de Telegraaf?
4: Ja, de Telegraaf heb ik hier. Ja. Alles ligt hier van mijn neus. Deze, nee, dit viel me wel echt op, hoor.
5: Laat ons maar schuiven.
0: Laat ons maar schuiven.
6: Dat is dat de WK Schule.
3: WK Schule?
6: Was
0: dat ook? Dat heb ik op tv gezien van het weekend.
3: Oh, grappig. Ik denk de zoutvoorraden, die zijn weer bijgevuld.
0: Oh, ja.
3: Laat ons maar schuiven.
0: Ja, dat kan ook nog.
4: Ja, nee, het is inderdaad het Sjoel kampioenschap in Zwarte Meer gebeurt dat allemaal. En daar zijn allemaal mensen bij elkaar gekomen. En natuurlijk moet daar eerst tegen dat vooroordeel gestreden worden. Namelijk, maar Sjoel doe je toch bij je opa en oma. En dan zeggen ze, nou ja, nee hoor, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wij doen dat hier gewoon met z'n allen. En dat is heel internationaal zelfs, dat wist ik niet. Maar in Zuid-Korea, dat is dan toch, lees je toch even in de krant, is Sjoele helemaal booming.
3: Oh, ja. Hoe noemen ze het daar?
4: Ik heb geen idee.
3: Sjoele.
4: Sjoeling. Nou goed, er komen allemaal mensen daar naartoe om daar inderdaad dat WK Sjoele mee te maken. Is er nou een tactiek? Nou, dat is er niet echt. Want in theorie zou iemand die nog nooit een Sjoelsteen heeft aangeraakt, nog nooit gesjoeld, zou zomaar wereldkampioen kunnen worden. In de praktijk is dat toch iets weerbarstiger. Maar het was een groot feest in Zwarte
0: Meer. Een beetje als bowlen, toch? Sjoele en bowlen. Dat je denkt, van, moet dat nou? Maar als je het eenmaal aan het doen bent, is het eigenlijk hartstikke
4: leuk. Als ze nou opkomen, straks aan de boze mensen voor de deur. Die...
0: Oh. Nee, ik bedoel het juist positief.
4: Oh, je bedoelt
0: het
4: positief.
0: Dat je eerst denkt, nou gaan we nou met het bedrijfsuitje sjoelen of bolen. Maar als je dat eenmaal aan het doen bent, is het eigenlijk
4: superleuk. Ja, dat is wel
3: waar. Wat ik zo gek vind, is dat je dan de ene keer heel erg in vorm bent. En dan doe je daarna nog een potje en dan gooi je nog geen deuk in een pakje boter. Dat vind ik altijd zo gek.
0: Ja, hoe komt dat? Dat
3: weet ik eigenlijk ook niet.
0: Hmm.
3: Nee.
0: Ja. Maar leuk om te doen, hoor.
3: Volgende personeelsuitje gaan we sjoelen en bolen.
4: Sjoelen en bolen.
3: Ja, nou, Carmen in de Nopjes.
4: En gourmetten.

0: wilde energie. Dat gaat automatisch. Fleming daarvoor. Bakersfeet van Jerry Rafferty.
1: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Ik heb zin in een beetje gitaar. Kan je het aan? Het is toch maandagochtend?
2: Tuurlijk.
0: Ja, en, ja joh. Ja, maar goed, je weet wat ik bedoel als ik zeg een beetje gitaar.
2: Kom maar op.
0: Dan krijg je vaak heel veel gitaar.
2: Plus het rauw.
0: Ja, echt waar?
2: Oh, nou. Denk ik.
0: Die zag je niet aankomen. Nee. Ja, nee. Dit heeft een beetje die teenage dirtbag vibes. Ken je die
2: ook? Ja, ja, ja.
0: Beetje die tiener punk pop. En dat terwijl hij toch al 32 is. Joachim Liebens, hij komt uit België. Maakt muziek onder de naam The Haunted Youth.

0: Weet je, die 3,5 minuten en Loes hebt bedankt hoor. Door de gitaren 5 minuten eerder op mijn werk.
1: Oh. Jan Willem, start okay. op.
0: Intro rally. Lekker je week in scheuren. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Je gaat het doen, hè?
2: Ik ga het doen, ja, zeker.
0: Ja, met de muziek uit de jaren 80.
2: Ja.
0: Jij gaat dus niet voor de jeugdplaatjes, want je bent net zo oud als ik. Dan was je waarschijnlijk gegaan voor begin jaren 90.
2: Dat klopt, maar ja, dus, iedereen zegt dat ik een oude ziel heb. Dus
0: dat is dan toch maar jaren 80.
3: En hoe merk je dat dan, dat je een oude ziel hebt?
2: Ja, dat is, ik weet niet, dat was vroeger al. Ik denk ook dat ik de muziek van mijn ouders wel leuk vond. Dat is nog ouder, dus ja.
0: Oké, je hebt een pijprokende ziel.
2: Ja, zoiets, ja.
4: Oh,
2: ja.
4: Ronde 1.
0: Bij ouderwets denk ik altijd aan pijproken. Mijn vader rookte vroeger pijp.
3: Oh.
0: En dat is toch heel gek, want het is natuurlijk hartstikke slecht. Maar het ruikt
3: zie je niet meer zoveel, nee.
0: Het ruikt heel lekker. Ja. Ik heb er 5 voor je, Stefan. En ze worden steeds 2 seconden korter. Die regels zijn niet veranderd. Dus uiteindelijk zijn er in ronde 5 nog 2 seconden over. En ik hoef alleen de titels van je te weten.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ja, hoor, komt er maar.
0: Succes, hier is je eerste.

0: Ja.
1: Veel te stil aan de andere kant.
0: Ja, veel te stil. Veel te stil, inderdaad. When I think of you.
2: Hey.
0: Ja.
2: Hey. Ronde 2.
3: De intro rally redactie.
1: Ja, inderdaad. Je hebt even overleg gevoerd met het thuisfront.
3: Ja.
1: Wat, met wie ben je?
0: Ik ben hier met mijn partner.
1: Ah, kijk.
0: Ja, nou ja. Ik word geholpen.
1: Ja, en hoe heet je partner?
0: Sikko.
1: Sikko. Sikko, ja. En Stefan, het illustere duo. Nou, samen komen jullie een heel eind, want deze is goed. When I think of you van Janet Jackson.
0: Yes.
1: Spelen jullie door voor 8 seconden?
0: Gaan we door.
1: Ja. Komt hij aan, komt hij aan.
0: Ja hoor. Dat is Part-Time Lover.
1: Ja, dat is hem, van Stevie Wonder.
2: Ronde 3.
1: Nog 3 te gaan, 6 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja.
1: Ik hoorde wel iets, maar wat zei je?
0: Stop van Sam Brown.
1: Ja, stop van Sam Brown.
2: Ronde 4.
1: Wil je van geen stoppen weten? Of gooi je toch de handdoek in de ring? Ja. Oh, heel goed. Nog 2 te gaan. De volgende is 4 seconden. Komt hij aan? Waar speel je voor?
0: Ik speel voor alles natuurlijk. Voor de Tamalok.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar wat is je antwoord?
0: Oh, Endless Love, pardon.
1: Ja, dat is hem.
2: Ronde 5.
1: Van Lionel Richie en Diana Ross. Endless Love.
0: Ja.
1: Nou, Stefan. Nou, je hebt de hulp van Sikko niet meer nodig gehad, volgens mij, hè?
0: Nee hoor, nee, dat ging niet hard.
1: Super lekker. Ja. Nou, nog eentje, 2 seconden. Ik ga hem doen.
0: Ja, ik ga hem doen. Get into the groove.
1: Ja, wat dan!
3: De sympathieke werk in de elektronica in Oldgensplaat. En dan denk je, waar ligt Oldgensplaat?
1: Nou, dat is
3: bij Achterhuizen. Bij

0: voor een gezonde huid. Een rode kattenhalsband met een belletje natuurlijk. Je kreeg de Radio 2 geurhanger met de geur van Jasper de Vries. Dat is een combinatie van gorizo, whiskas, visfilet en van Gils. Oh, het toilet. Je kreeg het boek Help, de president is gek geworden door Hans Klits. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is hij voor jou die exclusieve FL begint. Ja, dit is
1: van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, echt goed gedaan. Moet je nog overleggen welke je wil horen van deze vijf, of ben je er al uit?
2: Welke gaan we horen van deze vijf? Dat, dat is een goeie.
1: Ja, er zaten mooie liedjes bij. Hè? We hadden Janet Jackson, Stevie Wonder, Sam Brown.
2: Doet Janet Jackson voor mij.
1: Janet Jackson?
0: Oh ja, Janet Jackson. Ja, leuk.
1: Ja. Dat was degene, ja, die hebben jullie samen gedaan natuurlijk. Dat was een mooi begin van de intro. Dat je er zo samen inrolt en dat je het dan in je eentje afmaakt.
2: Ja.
1: Van harte gefeliciteerd. Mooi gespeeld, Stefan.

0: intro die van Stefan.
1: And when I think of you, kijk eens.
2: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
1: Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik denk dat die te doen is. Maar je weet het niet. Waar gaat het over?
4: Eigenlijk is dit een beetje tegen mijn principes, want ik heb nou geen beschermende kleding.
1: Ik denk dat het te doen is.
3: Tegen mijn principe is, want ik heb nu geen beschermende kleding.
5: Hij ging, het was een personeelsuitje, daar gingen ze paintballen.
3: Ze paintballen? Nee.
5: Nee?
3: Nee, dit is, nee, niet paintball.
1: Deze persoon is ook, net als wij hier iedere ochtend, radioactief.
3: Radioactief, denk ik. Ja.
5: Zonder bescherming.
1: Zonder bescherming, ja. Ja, het zonnetje in huis inmiddels.
3: Nee, is nee. Ook niet goed.
6: Dit is NPO Radio 2.
1: Nou, dan ga ik koffie halen. Ja, in principe ook radioactief. Ja.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
2: Praxis.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je.
0: Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is 8 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft door het delen van herkenbare beelden 74 vermoedelijke nepagenten en andere fraudeurs kunnen opsporen. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten van oplichting op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Het aantal executies wereldwijd was vorig jaar hoger dan ooit. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen, het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden is gaan tellen. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran en ook in Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Maar we weten lang niet alles, zegt Amnesty.
4: In heel veel gevallen ligt dat dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
3: De landen gebruiken de doodstraf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. Bij een aardbeving in China zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lichou werden geëvacueerd. De beving had een kracht van 5,2 en er stortten zeker 13 gebouwen in. Een bijzonder gezicht in Tilburg, daar geen motorrijders in een leren jek, maar strak in het pak met stropdas. Het was de Distinguished Gentleman's Rides.
19: Ik loop normaal nooit in driedelig pak, maar voor een bijzondere gelegenheid is dat natuurlijk en daarom juist erg leuk.
23: Leuk om te zien in die pakken, dus ik hoop dat ze niet te veel kou lijden vandaag, want echt warm is het niet.
24: Eigenlijk is dit een beetje tegen mijn principes, want ik heb nou geen beschermende kleding, maar normaal gesproken heb ik dat wel. Ja, goed, voor deze rit, het gaat niet hard, dus netjes opletten.
3: Ja, er werd met deze tocht €5000 ingezameld voor onderzoek naar mannenziektes, zoals prostaatkanker en teelbalkanker en de psychische problemen die daarbij komen kijken. Het weer, de trekken stevige buien over het land, kan ook gaan onweren, maar tussen de buien door schijnt wel de zon. Het wordt 15 graden.
1: Dankjewel, Carmen. En de verkeersupdate is van Tim. Goedemorgen.
25: Hey, goedemorgen, heren. Ja, de ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, al gaat er ineens een blikje ongelukken open. Onder andere op de A29. Daar ging het mis bij Barendrecht richting Rotterdam. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Numansdorp is de vertraging ruim 3 kwartier. Ook op de A58 in Brabant ging het mis richting Tilburg. Bij Moergestel, de linkerrijstrook is dicht en vanaf Best is de vertraging 20 minuten. Dan is er 1 rijstrook dicht bij Leidschendam op de A4 richting Amsterdam. Vanaf knooppunt Ypenburg 25 minuten. Er zat een motorfiets met pech, kan ook gebeuren. De linkerrijstrook is afgesloten. En gaten in het wegdek op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Op de spitsstrook, maar uit voorzorg, is de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Del heb je voorlopig 20 minuten vertraging.
26: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
27: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
28: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
29: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
30: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
31: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
32: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

Dead Never Sleeps, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. Goedemorgen. Vandaag dikke regenbuien. Nu in het noorden van het land. De zon piept er ook af en toe doorheen. Het wordt vandaag gemiddeld een graad of 15.

0: de butter van het sportweekend met je door te nemen. Het was een druk weekend, ook muzikaal gezien. Grote concerten, hè? Suzanne en Freek stonden 3 keer in de Gelderdoom.
1: Ja.
0: En afgelopen weekend Harry Styles in de Arena. Hij is aan zijn concertreeks begonnen. Hoeft er niet veel te doen, hè? Want het voordeel van dat soort concerten, het publiek eigenlijk alles doet. Wel een beetje lullig voor mensen met veldkaarten. Heb je dat podium gezien?
1: Nee. Hoe ziet het eruit?
0: Het hele veld is volgebouwd met podium eigenlijk. Een soort catwalk-achtige situatie. En dat is nogal vrij hoog. Dus heel veel mensen die dus veldkaarten hebben...
1: Maar die zien helemaal niks.
0: Die zien geen gegeven.
1: Die zien alleen maar de zijkant van het toneel. Die
0: een beetje naar boven te loeren.
1: Oh joh.
0: Maar mag de sfeer niet drukken. Het waren mooie concerten. Hij heeft nu even 2 dagen rust. Dus misschien kom je wel tegen in het wild.
1: Ja.
0: Hartstikke
1: ja.
0: leuk. Bij een kaaswinkeltje of hardlopend door het park. Ja. Nee, dat is niet Harry, dat is Eddie Kerr. Die komt in. Woensdag is de volgende concert.
1: Padam, padam. Kylie Minogue, die gaat weer op tournee. Padam. Ter ere van haar 40 jaar durende muzikale carrière. Ze is altijd actief gebleven, ze gaat maar door. Haar laatste album ging helemaal viral. En dus heeft ze een hele nieuwe, jonge generatie fans erbij. Padam.
0: En dus weer tour. Padam. Ik weet al wie er vooraan staat.
1: Ja, nou. Oh, ja, ik heb nog wat van horen.
2: De 3 van vandaag.
0: De 3 dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
1: Nummer 3.
0: Op 3 staat Vlodder. Kees Vlodder is vanaf vandaag te streamen op Videoland. En voor alle jonge mensen onder ons, die serie, dat is onze jeugd, hè. Dus ik mocht er niet naar kijken. Ja. Dat is hartstikke spannend. Een spin-off van Vlodder. In de jaren 90 ontplofte die serie op de Nederlandse televisie. Weer met Tatjana natuurlijk. Die wel heel lang, ruim 2 jaar, heeft getwijfeld of ze wel weer mee moest doen. Maar ze doet het.
2: Nummer 2.
1: Op 2 staat Bulgarije. Want tegen alle verwachtingen in won Bulgarije afgelopen zaterdag het Eurovisie Songfestival. Dara won met het nummer Bangaranga. Het is trouwens de tweede keer dat de eerste keer dat Hongarije het Songfestival wint. Hongarije, Bulgarije. Eerste keer dat ze winnen. Het is een uniek moment. En dat
0: ik is niet meer te volgen nu.
1: Kun je wel horen? Wacht even.
0: We beginnen heel even bij het begin. Het gaat om dit nummer.
1: Komt ie aan, hè?
0: Oké, het is dus Bulgarije. En het is de eerste keer dat ze hebben gewonnen.
1: De eerste keer het Songfestival gewonnen met Dara en Bangaranga, zo heet het nummer. Dat het een uniek moment is, dat kan je wel horen aan de reactie van de delegaten.
0: Ze reageren nogal rustig, geloof ik.
3: First time Bulgaria ever win Eurovision!
4: Bulgaria, how'd you feel? Dara, you've won the Eurovision Song Contest!
0: Oh, die plaat ken ik ook.
3: Bangaranga!
0: Go! Yeah. Je hebt natuurlijk beloofd.
1: Ja, heb ik eventjes mijn macht misbruikt zaterdagavond op Nederland 1. Ik zei, we gaan hem gewoon draaien op de radio. Toen zei Henry, oké, hartstikke leuk. Jan-Willem start op, gaan we hem draaien. Ja.
0: En hoe laat zou dat precies
1: Henry
0: gaan
1: heeft
0: gebeuren?
1: Hem gisteren op Radio 1 gedraaid.
0: Oh, dus in principe is het al ingelost?
1: Nee, zeker niet. Oh, want dat is iets anders dan Radio 2.
0: Oké, goed.
1: Dus, en er wordt ook om geappt. Mensen willen hem ook horen.
0: Die willen hem ook graag horen.
1: Ja.
0: Nou ja, ze staan op 2 in de 3 van de dag. Dus daar komt hij aan, hè? Bangarang! Moet ik hem helemaal draaien?
1: Dit komt mij niet bekend voor, per se.
0: Dit is de verkeerde versie. Dit is een andere Bangarang. Oh, dat staat hier nog helemaal niet in het systeem. Alvast van de weetjes. Kun je hem er even inzetten?
5: Ik leg even een lijntje met
0: voordat je dingen belooft, joh. Ja.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Ik voel het al zo anders klinken.
1: Ja.
0: De Hondius, die staat op plekje 1. Het cruiseschip waarop meerdere passagiers natuurlijk het hantavirus hebben gekregen. Daar werd het vastgesteld. En die komt vandaag rond de middag aan in Rotterdam. Een groot deel van de opvarenden is inmiddels geëvacueerd. De mensen die nu nog aan boord zijn van de Hondius moeten verplicht nog een maand in quarantaine blijven. De haven is voor een deel afgezet, zodat passagiers niet in contact

0: van Davina Michel, de voor Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Is het zo een dag? Ja!
2: I'm driving like a grandma.
3: Wat een start. Alles heeft het in zich.
4: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, een vol sportweekend. De grote vraag is, wat valt Erik op? Goedemorgen, Erik.
5: Ja, goedemorgen. Hey, hallo.
6: Hallo.
0: Waren het meer hoogte- dieptepunten?
5: Wat zal ik er eens van zeggen? Nou ja, weet je, laten we eens beginnen met de autoracen. Het was geen weekend met Formule 1. Wat eigenlijk wel leuk is aan de hele autoracerij, is omdat Max Verstappen ineens actief is in allerlei andere takken van autosport, dat we daar ook in één keer naar zitten te kijken met z'n allen. En afgelopen weekend was de 24 uur van Nuremberg. En dat is echt de Nuremberg-ring. Dat is echt een legendarisch circuit. Dat ligt ergens midden in de Eifel in Duitsland. Het is ongelooflijk lang. Het is ongelooflijk bochtig. Het is ook een heel gevaarlijk circuit. Het ligt daar midden in die diepe, donkere Duitse bossen. De groene hel wordt het ook wel genoemd.
0: Ja, en dan 24 uur rondjes rijden in principe.
5: Ja, en dan 24 uur lang rondjes rijden, maar dan wissel je natuurlijk elkaar steeds af. Hè? Je rijdt niet 24 uur non-stop. En als je dan even niet hoeft te rijden, dan probeer je op het veld een beetje even een paar uur slaap te pakken. En het zag er heel goed uit voor het team van Max Verstappen. Ze lagen op een gegeven moment vooraan. Maar dat is eigenlijk wel spannend, dat zo'n 24 uur race. Ja, het is zo verdomde lang. En die auto, die krijgt heel veel te verduren. En op een gegeven moment stond die auto van Max Verstappen in de pit. En dan hoop je dat het wordt opgelost. Maar het duurde en het duurde en het duurde. En op een gegeven moment, dan proef je bij de commentatoren, het komt niet meer goed.
7: Komt Junker wel, uit de auto.
8: Ja. Maar is dit dan ook echt einde race? Er wordt nog steeds gekeken. Laten we daar maar even hoop bij het putten.
7: Ja, maar Kees, dit is klaar.
6: Ja.
7: Ze kwamen voor de overwinning. Dat gaat er niet meer worden.
0: Autoradio was stuk, begreep ik later. Dat hij dacht, ja, zonder muziek ga ik niet rijden.
5: Maar dat is vaak wel spannend aan zo'n race. Want dat is natuurlijk, kijk, bij Formule 1 zijn gewend in zo'n pitstop van 5 seconden. Maar met zo'n 24 uur race heb je ook wel eens dat ze nog zitten te kijken en te repareren. Maar nu, het staat er gewoon niet meer in. Tegen de tijd dat die auto weer... er komt hier ook even een grote vrachtwagen voorbij.
9: Waar sta jij in Nuremberg?
5: Nee, ik sta gewoon voor mijn huis te kijken. Maar er komt een grote vrachtwagen.
10: Hey, jij bent toch Erik Dijkstra?
5: Ja, hallo! Nee, maar soms wordt het nog wel gerepareerd. In dit geval lukte dat uiteindelijk. Ja, uiteindelijk lukte het wel. Maar goed, toen lagen ze te ver achterin. Ah, ja. Maar het was wel mooi om met z'n allen naar te kijken. Een ander team van Mercedes won. En het is eigenlijk wel leuk dat nu door Max kijken we ook weer naar andere takken van autosport. Gisteren was ook de allerlaatste dag van de speelronde van de Eredivisie. En dat vind ik altijd een bijzondere dag. Want het is toch ook een beetje afscheid nemen. Sommige spelers gaan stoppen. Ron Jans had een mooie afscheid. Bijvoorbeeld en trainer van Utrecht. Hoewel die nog wel play-offs moeten gaan spelen. En het absolute hoogtepunt gisteren. Kijk, je hebt dan ook teams die kunnen alsnog degraderen of zich handhaven. Telstar heeft zich gehandhaafd. Wat gebeurde er nou op een gegeven moment? Het stond 1-1. Telstar had dan een punt genoeg, maar winst is natuurlijk nog mooier. Toen kregen ze een penalty. En wie nam die penalty? Die penalty werd genomen door Ronald Koeman junior. Door een keeper. Nou, ik zat er naar te kijken. Dat gebeurt wel eens als ze al maar 8-0 voorstaan of zo. Maar dit was echt een hele belangrijke penalty. En toen Koeman, die pakte overtuigend de bal. En toen gebeurde dit.
11: Koeman! Tegenover Steur. En hij schiet het binnen.
12: Hoppakee.
11: Onwaarschijnlijk. Ronald Koeman junior. De keeper van Telstar. Zet de ploeg uit Velsen Zuid op voorsprong.
0: Ja, en waarom ook niet? Hè? Heeft net als een pa natuurlijk een enorme poeier in huis.
5: Ja, maar het was toch ook een iconisch sportmoment. Omdat je toch denkt, van ja, hij zal hem op de paal schieten wel. En uit de tegenaanval scoort Volendam, want het doel is leeg. Maar hij schoot hem er onhoudbaar in. Held van het weekend. En dan krijg je na afloop al die interviews. Nou, en dan maken we meteen al een klein bruggetje naar de WK voetbal. Daar gaan we nu naartoe. Daar heb ik enorm zin in de WK. Eén iemand die we dan 100% zeker niet gaan zien, dat is Joey Veerman, middenvelder van PSV. Want die speelde ook, en dat mag ook wel eens gezegd worden, op het vorige EK, toen hij met Nederland... Die penalty werd genomen door Ronald Koeman junior, door een keeper. Nou, ik zat er naar te kijken. Dat gebeurt wel eens als ze al maar 8-0 voorstaan of zo. Maar dit was echt een hele belangrijke penalty. En toen Koeman, die pakte overtuigend de bal. En toen gebeurde dit.
11: Koeman tegenover Steur. En hij schiet het binnen.
12: Hoppakee.
11: Ronald Koeman junior, de keeper van Telstar, zet de ploeg uit Velsen Zuid op voorsprong.
0: Ja, en waarom ook niet? Hij heeft net als een pa natuurlijk een enorme poeier in huis.
5: ja, maar het was toch ook een iconisch sportmoment. Omdat je toch denkt van ja, hij zal hem op de paal schieten, je wel. En uit de tegenaanval scoort Volendam, want het doel is leeg. Maar ja, hij schoot hem er onhoudbaar in. Held van het weekend. En dan krijg je na afloop al die interviews. Nou, en dan maken we meteen al een klein bruggetje naar de WK voetbal. Daar gaan we nu naartoe. He, daar heb ik enorm zin in de WK. Eén iemand die we dan 100% zeker niet gaan zien, dat is Joey Veerman, middenvelder van PSV. Want die speelde ook, en dat mag ook wel eens gezegd worden, op het vorige EK, toen hij met Nederland meedeed, speelde hij hemeltergend slecht.

0: moment dat ik toch denk van ja, hij zal hem op de paal schieten. Wel, en uit de tegenaanval scoort Volendam, want het doel is leeg. Maar hij schoot hem er onhoudbaar in. Held van het weekend. En dan krijg je na afloop al die interviews. Nou, en dan maken we meteen al een klein bruggetje naar de WK voetbal. Daar gaan we nu naartoe. He, daar heb ik enorm zin in de WK. Eén iemand die we dan 100% zeker niet gaan zien, dat is Joey Veerman, middenvelder van PSV. Want die speelde ook, en dat mag ook wel eens gezegd worden, op het vorige EK, toen hij met Nederland meedeed, speelde hij hemeltergend slecht. En zo werkt dat ook in de voetballerij. Koeman die moet hem gewoon niet. Die heeft ergens gedacht van, die Veerman die wil ik gewoon, die ga ik gewoon niet meer opstellen. Maar Veerman die wordt daar zo langzamerhand kwaad over. Ook omdat Koeman wel eens in persconferenties heeft gezegd van ja, ik vind die Veerman gewoon, die wil ik er niet meer bij hebben. Zijn karakter staat me niet aan en ik vind hem gewoon eigenlijk niet goed genoeg. En Veerman die was gisteren natuurlijk nog een beetje in de roes van het kampioenschap. En die had het in één keer helemaal gehad met Ronald Koeman.
1: Kijk, als je met zulke persconferenties elke keer komt, waarbij je zegt dat mijn karakter niet goed is, ja, dan op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Ik begin me eigenlijk nu wel lichtelijk te irriteren aan die persconferenties elke keer. Nou, hij hoeft mij niet meer te bellen, nee.
2: Ja, ik snap het ook wel. Je wordt toch iedere keer wel door het slijk gehaald.
0: Ja, maar ik snap Koeman ook. Want die heeft toch gedacht, ik vind hem gewoon niet goed genoeg en ik wil hem er niet meer bij. Morgen is volgens mij die persconferentie van Ronald Koeman. Maar één ding weten we zeker, wij gaan straks met z'n allen kijken naar die WK. Maar Veerman die zit gewoon in volle dam aan de kibbeling.

0: Je moet die zonnestralen een beetje afdwingen.
1: Kijk eens even naar buiten. Gebeurt gewoon, hè, waar je bij staat. Iron Lion Zion van Bob Marley.
0: Je krijgt vandaag van alles wat, hoor. De kans is groot als je in het noorden bent dat het daar regent op dit moment. Vanmiddag ook kans op stevige buien in de rest van het land. Maar af en toe piekt de zon erdoor en een graad of 15 vandaag. Hey, de verkeersinformatie is van Tim Schaap. Goedemorgen.
2: Hey, hallo. Goedemorgen, jongens. Ja, hebben jullie wel eens nagedacht over een motorfiets? Volg me af.
0: Ik heb er wel eens over nagedacht.
2: Ja, oké.
3: Okay. Toen dacht je?
0: Ja, toen ben ik op een gegeven moment opgehouden met nadenken. Nee, het lijkt mij heel leuk.
2: Oké.
0: Okay. Maar misschien als ik 50 ben geweest.
2: Oh, de midlife crisis, ja. Daar hou ik nog...
0: Daar wacht ik nog even op, ja.
2: Nou, het leek mij wel interessant, want je hebt de helft minder kans op een lekke band. Goed.
3: Jeetje, nou, Tim. Ja, sorry. Ben jij wakker vandaag?
2: Ja, dank je.
3: Van de maandag.
2: Hier richting Amsterdam, zo kwam ik op.
0: Bij je Leidstrand, bent er in de uitzending, hè?
2: Ja, oh, sorry. Oh, nou, hallo.
3: Een leuke bespiegeling eigenlijk.
2: Sorry. De A4 naar Amsterdam. Daar staat namelijk een kapotte motorfiets. Vandaar. Bij Leidschendam, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Den Hoorn heb je een half uur vertraging. Verder gaten in de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen heb je één rijstrook minder. Vanaf Geldermalsen heb je vertraging 10 kilometer en 20 minuten. Dan goed nieuws over de A29

0: 29 naar Rotterdam, bij afrit Oud-Beijerland. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Je hebt er nog wel 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Hellegatsplein. Wil daar maar langzaam oplossen. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem vielen tussen Loenen en Schaarsbergen. 6 kilometer, daar heb je 10 minuten extra reistijd voor de boeg.
1: Tim, dankjewel. Ik kom nog een keertje bij je achterop, hoor. Als je mee hebt.
0: Gezellig.
1: Later. Hoi. Hoi. Ja, is ook. Goedemorgen, Carmen.
2: Ja, goedemorgen. Vanochtend komt de Hondius aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Ze worden straks getest en gaan dan in quarantaine. En daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, vertelt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Ik ben gewend als er een schip in de Noordzee in de problemen is, dat het naar de haven van Rotterdam komt. Dit is wel de eerste keer als een schip op het zuidelijk halfrond in de problemen komt, dat naar Rotterdam. Dus dat was even wennen. Maar gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
2: En waarschijnlijk legt dat schip rond 10 uur aan in Rotterdam. Een groot ongeluk bij een vliegshow op een militaire basis in Idaho in Amerika. 2 gevechtsvliegtuigen botsten tegen elkaar.
4: A scary moment at gunfighter skies as 2 Navy jets collided mid-air and crashed to the ground. Now all 4 members of the F-18 Growler were able to eject, deploy their parachutes and float to the ground.
2: De piloten konden veilig wegkomen dankzij de schietstoel en parachute. Die beelden zijn echt indrukwekkend. De vliegshow is daarna stopgezet. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne is vannacht een dode gevallen en zeker 30 mensen raakten gewond. De drones sloegen in bij flatgebouwen, scholen en een vuurwerkopslag in Odessa, Dnipro en Gerson. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. En veel mensen bij het PSV-stadion in Eindhoven gisteren, daar konden mensen een eerbetoon brengen aan een overleden dierbare die groot fan was van PSV. Bij een monument legden ze een gegraveerd laurierblad neer.
5: Voor wie hebben jullie net iets neergelegd?
6: Voor mijn moeder, die 4 jaar geleden is overleden. Die was echt PSV-fan.
5: U wordt er een beetje emotioneel van,
6: ja,
5: mij.
6: Ja. Ja, het wordt eigenlijk 30 mei 4 jaar.
7: Mijn broer, die is overleden en ik heb zijn plaats ingenomen op zijn PSV-stoel. Ja. Dus ik ga hem extra eren.
2: Ja, en de dag kreeg nog een gouden randje voor de PSV-fans, want de Eindhovenaren wonnen gisteren van FC Twente met 5-1.
1: Je kunt er heel veel mee uitmaken, want het kan

0: Medusa en Dermot Kennedy Paradise.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, het is wel leuk. Marcel die stuurde ons een appje. Die vraagt zich namelijk af hoe het is gegaan met Yvonne en Jaël, die samen naar Suzanne Freek zijn gegaan.
2: Oh, tuurlijk. Ja, dat was dit weekend.
0: Jaël die had een kaartje over. Appte ons vorige week van: jongens, ik heb nog een kaartje over. Een platinum ticket zelfs. En ik wil daar graag iemand blij mee maken die het wel kan gebruiken. En dat werd Yvonne. Jaël, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, bij wie zou ik beginnen? Misschien bij jou, Jaël.
3: Ja, ik weet niet wat je wil weten.
0: Nou ja, hoe dat was, want jij, je hebt toch iemand uitgenodigd en meegenomen, terwijl je Yvonne natuurlijk helemaal niet kende.
3: Nee, dat klopt. Nou ja, dat was fantastisch. Het concert was fantastisch. Het was heel gezellig met z'n vieren, want ik was natuurlijk met de buurvrouw en haar dochter. Ja, en één woord top.
0: Yvonne, heb jij het ook zo ervaren?
4: Ja, het was echt heel erg leuk. Ja.
0: Het is wel grappig, want ik kreeg dus een foto doorgestuurd van jullie viertjes. En het is gewoon alsof het een vriendinnengroep is die al jaren op pad gaat samen.
3: Ja. Ja, nee, het was echt leuk. Het was echt, we kwamen eraan. In die vorm was er blijkbaar al. Haar jas zat op een stoel. Het was de enige lege stoel. Ja, en op een gegeven moment kwam ze binnen. En ze had zelfs nog iets meegenomen voor me wat helemaal niet hoefde. Ja, vanaf dat moment was het gewoon supergezellig.
0: Waren het goede plekken, Yvonne?
4: Ja, perfect. Echt heel goed zicht ook gewoon. Je kon zo Suzanne Freek op zien komen daar onderin. Dat was echt top.
0: Wauw. Ja. Echt een opkikker gegeven, want dan was het jij altijd om te doen. Ja?
4: Nee, zeker. Ja, het heeft een enorme positieve vibe gegeven, ja.
0: Nou, wat ontzettend fijn. Jaël, nou, we kregen ook heel veel reacties en die wil ik bij deze toch doorgeven. Je hebt ze misschien ook al gezien op Instagram, maar ook hier via de app. Check ze even, zou ik zeggen, van heel veel mensen die dit een fantastisch mooi gebaar van je vonden. En Yvonne, superleuk dat je het zo fijn hebt gehad met elkaar.
4: Ja, het was echt heel leuk. Ja.
0: Ja, voor herhaling vatbaar, denk ik, Jaël. Ja, nu zit je aan Yvonne vast, hè. Volgende keer wil ze weer mee, heb ik al begrepen.
4: Nou, misschien mag ik nog een verzoekje doen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Want Jaël heeft natuurlijk wat voor mij gedaan. Misschien mag ik nog een klein dingetje terug doen. En toch nog ergens een keer, misschien niet vandaag of een andere keer, een nummer aanvragen speciaal voor Jaël. Ze zit veel in de auto, hoorde ik. En ze is helemaal gek van Adele. Ik dacht, misschien vinden ze dat dan ook nog wel leuk om dat ook nog een keer te horen.
2: Oh, je gaat Suzanne Freek aanvragen.
0: Ik denk ook, er komt Suzanne Freek met goud of...
4: Nee, ik denk dat ze Adele wel leuk vindt.
0: Ja, klopt het, Jaël?
3: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, lief.
0: En wat is je favoriet van Adele dan?
3: Ja, ik vind ze allemaal fantastisch. Water Under the Bridge vind ik een hele mooie bijvoorbeeld.
0: Ja, die is inderdaad, dat is een schitterend nummer. Ja, kijk, dat is wel het minste wat we terug kunnen doen. Komt-ie aan. Nou, fantastisch mooi, Jaël en Yvonne. Tof dat je zo hebt genoten.
4: Ja, dankjewel. Ik dank jullie wel ook.
0: Mooie week.
3: Hey, dankjewel.

0: Under the Bridge van Adele. Speciaal voor Jael, aangevraagd hier van. Wat grappig, hè? Ja, dan verwacht je gewoon, dan komt de Suzanne en Freek verzoekje.
1: Ja, dat zat er dik in, maar dat...
0: Ja. Je hoort mensen applaudisseren. Dit was het publiek van Jan-Willem Ruimt op afgelopen vrijdag. Rolf vroeg hem aan voor de dobbelsteen. Hij haalde de uitzending vrijdag niet, maar vandaag wel. Zijn dobbelsteencover. Het thema was Songfestival. Van Johnny Logan's Was Another Year. Als je denkt van, nou jongens, ik wil eigenlijk al die optredens van vrijdag wel terugzien. Allemaal te checken via onze website nporadio2.nl. Dit is Bob.

0: afgelopen vrijdag. Bij Jan-Willem Ruimtop, What's Another Year van de Dobbelsteen.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: En de vrijdag natuurlijk weer een nieuwe show, 9:30 NPO 1.
2: Leuk.
0: Steven de Boel de Boel.
2: Een glas ijskoude melk en 3 lotuskoekjes erbij. De biopic Michael, over de eerste succesjaren van Michael Jackson natuurlijk, die heeft de afgelopen weken $703 miljoen opgebracht. En daarmee maakt de film zomaar kans op de meest succesvolle muziekbiografie ooit te worden. Dat record is nu nog in handen van Bohemian Rhapsody. De film over Freddie Mercury natuurlijk, die leverde $911 miljoen op. Nou ja. Ludovic Einaudi heeft een Lifetime Achievement Edison Klassiek 2026 gekregen. Hij is de meest gestreamde pianist ter wereld, want maandelijks luisteren 8 miljoen mensen naar zijn werk op Spotify. En we hebben nog een belofte in te lossen, Jan-Willem. Afgelopen zaterdagavond miljoenen mensen zaten met een glaasje ijskoude melk en een lotuskoekje voor de televisie naar het Songfestival te kijken. Toen hoorden ze dit gebeuren.
3: Ga je dit draaien op Radio 5, Henry?
4: Ja, maar morgen draai ik het eerst even in langs de lijn.
3: Over Radio 1.
4: Ja, ja, het dan maandag draaien en Jan-Willem start op Radio 2.
3: Bij deze beloofd. Ten overstaan van miljoenen tv-kijkers. Ja.
2: Over de winnaar van het Songfestival afgelopen zaterdag, Bangaranga door Dara namens Bulgarije. Wat een banger is dat,
0: jongens. Ja, die ging helemaal
2: helemaal het einde.

0: dak nodig, begrijp ik, hè?
1: Ja, moest er nog bijgebeld worden, ja.
0: Dada! Bangarangarangarangarangarangara. Zo, eindelijk rust op de radio. Corné.
2: Goedemorgen. Ja. Jongen, waar is dat nou weer voor nodig?
0: Winnaar van het Songfestival.
3: Dat je dat kon zeggen, rust op de radio en dan aan mij schakelen.
0: Ja, precies. Zo blijkt me weer, alles is relatief.
3: Ja, precies.
0: Wat wordt je eerste plaat? Goedemorgen.
3: Dat is deze.
0: Oké! Ah, Tokio.
3: Ook.
2: America.
3: Ook. Ga er even door.
0: Nee, ja. Dan is het hele idee van je spel weg.
3: Oké! That's it.
0: Als jij denkt te weten, wat wordt de eerste zometeen aan de slag? Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen en misschien een prijs de show aftrappen. Ja, ben je wel iets te laat, maar vinden we ook hartstikke leuk. Ja, Corné is dol op briefkaarten. Ja. Corné, mooie show straks.
3: Dankjewel. Tot morgen.
0: Dit was Jan Willem Startop voor maandag 18 mei. Fijn dat je erbij was.
2: Maak er een hele mooie dag van. Morgenochtend zijn wij er weer.

0: NPO Radio 2. Maar
1: ik vind het wel mooi dat die bangarangarangarangarang, dat het zo'n inhoudelijk lied is.
2: Ja, dat gaat namelijk over de...
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
10: Het is precies 1 over 9, zometeen gaan we aan de slag hier op NPO Radio 2. Maar met welke eerste plaat? Dat hoor je zo. Nieuwe nieuws met Carmen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nepwebwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 onbetrouwbare websites ontdekt. Minister Heijnen van Financiën gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen, of misschien wel miljarden, uit het corona-herstelfonds te krijgen. Die dreigt ons land mis te lopen, omdat je daarvoor hervormingen moet doorvoeren. Zoals bijvoorbeeld rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Maar die maatregelen komen niet van de grond. Met alle gevolgen van dien, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
12: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard... ja, die staat wel gewoon in de begroting.
11: De Amerikaanse politie heeft in Austin 2 tieners opgepakt die op straat willekeurig op mensen schoten. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 stalen auto's en schoten op zeker 10 plekken uit het raam, onder meer op huizen en brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
13: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
11: De derde verdachte is nog voortvluchtig. Met het einde van het Eredivisie-seizoen kwam er gisteren ook een eind aan een programma dat bijna 25 jaar op tv was, Studio Voetbal. Het voetbalpraatprogramma van de NOS verdwijnt vanwege bezuinigingen. En zo nam presentator Sjoerd van Ramphorst afscheid.
10: En u bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Studio Voetbal stopt. Maar NOS Sport gaat gewoon verder. We hopen u weer te zien bij het WK. Nog een fijne avond. Bedankt voor het kijken. Dag.
11: Over een maand dus schuiven Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Theo Jansen dus weer aan tafel bij het WK. Het weer, er trekken stevige buien over het land, kan ook gaan onweren. Tussen de buien door schijnt wel de zon, het wordt 15 graden.
10: Dankjewel Carmen. De files, Tim, waar staan ze?
14: Ja, Corné, goedemorgen. Op de meeste plekken gaat het gelukkig soepeler en nog eens soepeler, want de spits is een beetje aan het oplossen. Nog wel een file van 20 minuten op de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 9 kilometer door gaten in het asfalt, je moet het zonder de rechter rijstrook doen. Verder de A10, de ring van Amsterdam, de binnenring, file voor knooppunt Nieuwemeer. 8 kilometer en 20 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A4 nog, Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Vanaf Den Hoorn nog wel een kwartiertje in de file.
10: Dankjewel Tim. De eerste plaat, Monique.
15: Everyone around the world is dancing in the street.
10: Dat is helemaal goed.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
21: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
20: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
22: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.

0: waar je one-up dwelpet. Blokker. Van je huis houden.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles, de hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse.

0: de slag.
1: NPO Radio 2.
2: Voor Nee Klein.
0: Clean Bandit worden je gezongen door Jess Glynn en Rather Be. Daarvoor David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Bowie komt natuurlijk voorlopig niet met een nieuw album. Ze hebben nog genoeg materiaal liggen. Oud materiaal. Of dat ooit nog uitkomt, is een groot vraagteken. Maar Mick Jagger...

Het is, wat is het vandaag? Maandag. Oké. Het 60 seconden spel gaan we straks spelen in het volgende uur. Jouw kans op de Aan de Slagroomtaart. En het is, je hoort het al, maandag. Dus jouw kans om de highscore meteen neer te zetten. En later nog in Aan de Slag de top 2000 shuffle.

heaven. Het is 6:30 in Aan de Slag. Kijk even naar je hand, in het bijzonder naar je pink, want die pink is belangrijk. De komende minuten, Pinksteren zit eraan te komen. Dan hoor je hier bij Radio 2 de album Tweedaagse. Heel veel albumtracks. En om een beetje voor te gloeien, ga ik zo meteen een albumtrack draaien van Pink Floyd van het album The Wall. En het is niet Another Brick in the Wall. Welke het wel is, dat hoor je zo meteen. En dat hoor je na Pink. In dit geval zangeres Pink.

0: Is die goed of is die goed? Pink Floyd en Hey You op NPO Radio 2. Met de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Over ongeveer een half uur komt de Hondius aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Zij worden straks getest en gaan in quarantaine. Vorig jaar zijn er wereldwijd zo'n 2700 mensen geëxecuteerd. En dat is het hoogste aantal dat Amnesty International ooit heeft geteld. Waarschijnlijk zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, omdat er van China geen officiële cijfers zijn. In Oekraïne is vannacht een dode gevallen en zijn zeker 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Door de aanvallen ontstonden branden, ook zijn er flatgebouwen geraakt. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vandaag langs de aarde. Nou, dekking zoeken hoeft niet, want volgens wetenschappers zal die de aarde niet raken. Hij is wel te zien met een telescoop. Het weer, er trekken stevige buien over het land, kan ook gaan onweren. Tussen de buien doorschijnt de zon, het wordt 15 graden.
0: Dankjewel, Tim, de files.
2: Jazeker, hier en daar is het nog aansluiten, maar op de meeste plekken lossen de files nu snel op. Nog wel gaten in de A2 in het asfalt daar, richting Utrecht bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Vanaf Geldermalsen is de vertraging een kwartiertje. Nou, goed nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. De binnenring is weer vrij na het ongeluk. Bij knooppunt de Oude Meer nog wel een file van 10 minuten. En tot slot in Zeeland nog file op de N59 richting Rotterdam. De Gevelingendam is dicht na een politieonderzoek door een ongeluk van vanmorgen vroeg. Je kunt daar lokaal omrijden. Houd dus wel rekening met iets van vertraging.
1: Dankjewel, Tim.

Adam Michael Walden, de man die je kent van Divine Emotions en Gimme Gimme Gimme, samen met Patty Austin. Hoe lang zou het duren van het schrijven van een liedje tot het moment dat je het live gaat horen op het podium? Zeg maar, hoe lang zou dat duren? Denk je 10 minuten, Liedeke, wat denk je aan? Een half uur, een dag, een week, een maand? Soms is het heel ingewikkeld, zo'n verhaal. Nou, als het aan de mannen van Oasis ligt, dan gaat het supersnel. Want hun allergrootste hits hebben ze in een paar uur tijd geschreven. Tijdens de soundcheck van hun allereerste stadionconcert voor zo'n 20.000 bezoekers ontstond...

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen... de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven... en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Precies 10 uur. Zometeen de eerste vraag voor het 60 seconden spel. Komt eraan straks in uur nummer 2 van Aan de Slag. Maar nu het laatste nieuws gelezen door Carmen Verhul. Carmen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het Amsterdamse gerechtshof bespreekt met Ridouan Taghi hoe het verder moet... nu het hoger beroep in het beruchte Marengo-proces vastzit. Begin deze maand werd duidelijk dat het niet is gelukt... om voor Taghi nieuwe advocaten te vinden. En zonder verdediging kan de zaak eigenlijk niet doorgaan... zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
15: Als het proces door zou gaan zonder, dan zal een hogere rechter, zoals de Hoge Raad en daarna het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kunnen oordelen dat zijn rechten zijn geschonden, dat hij geen eerlijk proces heeft gehad, met alle gevolgen van dien. Het is een volstrekt unieke situatie en er zal echt toch een oplossing moeten worden gevonden. En vanochtend horen we hoe het Hof daarover denkt en hoe Taghi erover denkt.
18: De overbelasting van het stroomnet moet worden behandeld als een crisis. Die oproep doen afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW. In de provincie Utrecht zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan er wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven thuisbatterijen stimuleren. In de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij een militaire vliegshow. Alle vier de inzittenden hebben een schietstoel gebruikt en de crash overleefd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ouderen op de fiets zijn nog steeds vaak betrokken bij verkeersongelukken. Ze rijden soms te hard, zijn minder alert en gaan vaak ook op pad zonder helm. Om de fietsende ouderen een beetje op weg te helpen, beginnen vandaag de Nationale Doortrapdagen met allerlei activiteiten voor veilig fietsen. Koos en Gonny doen al mee, al kunnen die het eigenlijk al wel.
19: Ik houd altijd rekening mee in de bochten. Altijd even terugschakelen, afremmen en dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer een beetje niet helemaal vol gas.
20: Dat klinkt heel goed. Jullie hebben ook een cursus gedaan, hè?
21: Een cursus, ja, ja. Een valpreventiecursus.
20: En dan leer je vallen?
21: Nee, hoe dat je niet moet vallen.
18: Ja. Ja, die Nationale Doortrapdagen die duren nog tot 28 mei.
22: Klinkt een beetje als motorrijden dit. Knietje aan de grond.
18: Knietje aan de grond. Knietje aan de grond. Knietje aan de grond, nou, dan ga je heel laag.
22: Precies.
18: Het weer bewolkt, straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden.
22: Dankjewel, Carmen. De verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen, Corné. Op de meeste plekken gaat het inmiddels hartstikke soepel. Behalve op de A2 Den Bosch-Utrecht, tussen Beest en knooppunt Everdingen. 6 kilometer, 10 minuten extra door gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
22: Dankjewel. Eerste vraag voor het 60-secondenspel. Zometeen muziek van Spandau Ballet. En dit is die eerste vraag. Over welk edelmetaal scoorde Spandau Ballet in 1983 een hele grote hit? Lijkt me niet zo moeilijk. Je antwoord is van harte welkom via NPO Luister.
24: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
27: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
28: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
29: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
30: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
31: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59,800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Pinksternieuws bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

komend Pinksterweekend op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Aan de slag.

Komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Het is de allerbeste albums aller tijden. En dit was Tracy Chapman, zo'n heerlijk pareltje. Baby, Can I Hold You?
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Ik zeg goedemorgen tegen Annemieke. Hallo.
2: Goedemorgen, Corné.
0: Uit Nieuw Amsterdam, maar je staat lekker op de camping.
2: Klopt.
0: Ja, welke camping is dat?
2: We staan op de camping Zuidvelde in Olst.
0: In Olst. En jullie hebben een soort van arrangement, Hemelvaart Pinksteren. Dus er komt een prachtige week aan, je hebt het goed getimed.
2: De tweede helft wel, de eerste helft was een beetje afzien.
0: Ja, ach, dat hoort bij kamperen, hè?
2: Precies, toch? Daarom zijn we gewoon gegaan.
0: Heerlijk, en jullie blijven nog tot en met Pinksteren?
2: Ja, tweede Pinksterdag, dan gaan we weer naar huis.
0: Super,
2: ja.
0: super. En misschien komt daar nog een aan de slagroomtaart bij.
2: Dat zou heel goed uitkomen, want we krijgen nog visite.
0: Oh, kijk.
2: Slagroom. En die vraagt slagroom bij de appelgebak.
0: Kijk, geweldig, geweldig. Nou ja, misschien heb jij de highscore. We gaan het meemaken. We gaan beginnen met vraag nummer 1. Als jij antwoord geeft, gaat de klok lopen. Ik wens je veel succes, Annemieke.
2: Dankjewel.
0: We gaan beginnen over welk edelmetaal... of met welk edelmetaal scoorde Spandau Ballet een grote hit in 1983?
2: Gold.
0: Gold is helemaal goed. Daar gaan we. Hoeveel sporten moet je doen voor een triathlon?
2: 3.
0: Wat is het tegenovergestelde van extravert?
2: Introvert.
0: Welke kleur moet achter shocking om een bandnaam te krijgen?
2: Blue.
0: Wat heeft een naaktslak niet en een normale slak wel?
2: Hart.
0: Is 3 in het kwadraat hetzelfde als 3 keer 2?
2: Nee.
0: Wie scoorde hit met tranen gelachen en per spoor?
2: As.
0: Maak af van het concert des levens krijgt niemand...
2: Het concert.
0: In welke provincie... In welke provincie liggen Beverwijk en Alkmaar?
2: Noord-Holland.
0: Met wie zong Kim Wilde de hit Any Place, Anywhere, Anytime?
2: Nena.
0: Van welke cocktail is Esma een hippe afkorting?
2: Pas.
0: Maakte Robin Thicke een hit met Fine Lines of Blurred Lines?
2: Pas.
0: Welk kort woord past er voor Room en achter Hagel?
2: Pas.
0: Wie kregen in 1919 de in Nederland actief stemrecht?
2: Vrouwen.
0: Boe. Goede aardappels onder de grond of boven de grond?
2: Onder
0: de grond is helemaal goed. Die reken ik ook nog goed. Dat was best wel pittig. Ook van mijn kant. We zitten in hetzelfde schuitje. Goedemorgen. Ja. Wat denk je zelf, Annemieke?
2: Ik denk dat ik een stuk of 12 goed heb.
0: Een stuk of 12. Ja. We gaan dat even checken. Even kijken hoor. Volgens mij heb je gepast bij wie scoorde hits met tranen gelachen en per spoor. Dat klopt, hè?
2: Oh ja, maar ik heb later Guus Meeuwis gezegd.
0: Oh, later nog Guus Meeuwis. Nou, dan is die goed. Dan had je de volgende. Maak af van het concert des levens krijgt niemand.
2: Het concert?
0: Een programma.
2: Oh ja, nee, dat is hem. Ja.
0: En je hebt gepast bij van welke cocktail is Esma een hippe afkorting? Dat is Espresso Martini. Ja, maakte Robin Thicke een hit, het liedje Fine Lines of Blurred Lines, dat is Blurred Lines, en welk kort woord past er voor Room en achter Hagel, die heb je ook gepast. Ja, slag.
2: Nee, had ik slag gezegd.
0: Heb je nog slag gezegd?
2: Ja, ja, zekers.
0: Oh, zekers. Nou, dan komen we uit op, is het 12? 12, hè? Liedeke, die heeft het helemaal bijgehouden. 12, goed. Nou, je zat spot on.
2: Ja, goed hè?
0: Ja, met je 12. Je hebt mee zitten vinken, zeg maar.
2: Ja.
0: Oké, nou ja, Annemieke, het was een beetje rommelig, maar goed.

0: half elf. Hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. En daar zijn we niet goed op voorbereid. Dat zeggen gezondheidsorganisaties en patiënten die vandaag een campagne beginnen. Volgens hen reizen we nog steeds veel, terwijl de vaccinatiegraad naar beneden is gegaan. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius is in de haven van Rotterdam. Het schip dat is getroffen door een uitbraak van het Hantavirus heeft nog 27 opvarenden aan boord.

0: precies 10:30. Hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen en daar zijn we niet goed op voorbereid. Dat zeggen gezondheidsorganisaties en patiënten die vandaag een campagne beginnen. Volgens hen reizen we nog steeds veel, terwijl de vaccinatiegraad naar beneden is gegaan. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius is in de haven van Rotterdam. Het schip dat is getroffen door een uitbraak van het Hantavirus heeft nog 27 opvarenden aan boord. Onder hen zijn 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige.

0: infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen en daar zijn we niet goed op voorbereid. Dat zeggen gezondheidsorganisaties en patiënten die vandaag een campagne beginnen. Volgens hen reizen we nog steeds veel, terwijl de vaccinatiegraad naar beneden is gegaan. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius is in de haven van Rotterdam. Het schip dat is getroffen door een uitbraak van het hantavirus heeft nog 27 opvarenden aan boord. Onder hen zijn 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige. Opnieuw een explosie in Veenendaal vannacht. Bij een huis werd de voordeur eruit geblazen. Afgelopen weekend waren er ook al incidenten in Veenendaal. Zaterdag ging een auto in vlammen op en waren er ontploffingen bij woningen. In de Duitse stad Pforzheim is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Waarschijnlijk een Britse blockbuster die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. 30.000 mensen moesten worden geëvacueerd.
1: Achtung, achtung, hier spricht die Feuerwehr. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.
0: Ja, het is een van de grootste ontruimingen in jaren daar. Het weer, straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden.
2: Dankjewel.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

film nog steeds niet gezien. Dat is eigenlijk een beetje schande, toch? Ik als fan. Maar het komt goed, het komt goed. Michael Jackson en Smooth Criminal. En het gaat wel goed met die film. De biopic van Michael Jackson maakt kans om de meest succesvolle muziekbiografie tot op heden te worden. Huidige record is momenteel in handen van Bohemian Rhapsody. Die leverde $910 miljoen op. Die van Michael staat nu op $703 miljoen omzet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
14: Zometeen de top 2000 shuffle. Wil je shuffelen? Laat het weten via de app NPO Luister. Het woord shuffle is voldoende of je eigen naam, dat mag ook. Carmen is hier met het nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Enkele schepen die met hulpgoederen op weg waren naar Gaza zijn ter hoogte van Cyprus tegengehouden, zo meldt de organisatie zelf. Israëlische militairen zouden bij een van de boten aan boord zijn gegaan. Ook 6 Nederlanders zouden met deze vloot meereizen. Het cruiseschip de Hondius, dat werd getroffen door het Hanta-virus, legt aan in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn 27 mensen. Verslaggever Jeroen de Jager vaart in de buurt van het schip op een speciale persboot.
16: We zien aan boord twee mensen met mondkapjes op. Ik heb een fotograaf gevraagd die in de stuurhut kunnen kijken van de Hondius. En die zien daar ook mensen met mondkapjes op. En langzaam varen we nu richting de portercabins, waar de komende weken de bemanning van het schip in quarantaine zit.
15: De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram, waartegen Meta niet veel zou doen. Oplichters strooien met hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het volgens de politie oplichting.
17: Wij zien dat. De merken die worden misbruikt, de winkelketens die worden misbruikt, die zien dat ook. En in onze optiek ziet Meta dat ook. En daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort fraudeleuze advertenties te voorkomen.
15: Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 criminele websites ontdekt en de helft adverteerde op sociale media. In het kader van 50 jaar Almere werken 8 jonge modetalenten uit de stad aan een bijzondere collectie. Ze maken kleding van afgedankt textiel uit Almere.
18: Het kunnen doeken zijn of legermateriaal of maakt niet uit.
19: Ja, hier zie je allemaal oude keeperhandschoenen van Almere City. En ook allemaal oude shirts waar ik zeg maar kleding van ga maken.
20: De onderkant van deze, de basis van deze jurk is gemaakt uit een dekbedovertrek die ik heb gehad van een vriendinnetje van mij.
21: Daar wordt nu zeg maar een hele collectie van gemaakt waar straks 50 modellen mee lopen.
15: En dat gebeurt eind september tijdens het Uitfestival. Het weer. Later vandaag trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
14: Carmen, dankjewel. Tot zo.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Aan de slag.

0: less I know, the better. En we gaan shuffelen met Menno, die is lekker aan het fietsen. Menno, goedemorgen.
1: Hey Corné, goedemorgen.
0: Waar hang je uit op dit moment?
1: Nou, ik sta hier bij een heel mooi veld met wel 80 koeien die heel vrolijk aan me toe gerend kwamen. Dus ik werd mooi ontvangen hier.
0: Kijk je wel uit met die koeien, want gisteren liep dat verkeerd af.
1: Ik las het. Ja, ze zitten gelukkig achter mijn hekken. Dat komt goed, dankjewel.
0: Oké. Lekker aan het fietsen. Heb je nog geen buitjes gehad?
1: Nee.
0: Nou, dat is een goede dag dan.
1: Ja, ik heb zonnetje zelf, dus wat wil je nog meer?
0: Perfecto. Nou, wat wil je nog meer? De top 2000 shuffle.
1: Precies.
0: Menno, we gaan shuffelen. Hoe zit het met jouw muzieksmaak?
1: Ja, die is vrij breed. Ik kom uit de jaren 80. Dus 80 en 90 vind ik fijn en lekker. Maar ja, ik heb geen idee wat er voorbij komt. Dus ik ga wel aan en uitzetten.
0: Oké, nou dan gaan we gewoon beginnen. Menno, succes.
1: Dankjewel. 1759. Oeh, die is wel lekker, maar ik ga hem toch uitzetten.
0: Je gaat hem uitzetten. Weg met de
2: 954. Ja.
1: Oeh, eigenlijk hetzelfde. Ook wel een lekkere, maar toch uit, sorry.
0: Toch uit, ook geen Skunk Anansie. Weg ermee.
1: Nee.
2: 1370.
1: Nee, uit.
0: Oh. Daar gaat Justin Timberlake.
1: Ja, ik weet het, ik doe mensen pijn.
2: 1373. When I was walking in
1: Memphis. Oeh, nou is het deze of de laatste, hè?
0: Ja, na deze komt fragment nummer 5. Die wordt het dan sowieso.
1: Ik ga deze uitzetten en ik heb alle vertrouwen in de laatste.
0: Alle vertrouwen in de laatste.
1: Alle vertrouwen, ja.
0: Nou, hou je vast.
2: 1220.
0: Nooit van gehoord, denkt Menno.
1: Precies.
0: Echt waar niet?
1: Ja, hij komt wel ergens bekend voor, maar ja, dit wordt hem.
0: Jij zegt, ik ben van de 80's en de 90's. Dit komt uit 1981. Kim Wilde met Cambodia.
1: Ja, Kim Wilde ken ik wel, ja. Maar deze was, nou ja, leuk. Mooi. Ja, okay. Deze gaan we doen.
0: Geniet ervan.
1: Hey, bedankt.
0: En fietsen nog. Dag.
1: Yo, ciao. Hoi.

0: Might ook. Hij komt richting de Johan Cruijff Arena. Maar eerst nog even Harry Styles. Hè? Ga je er nog heen, Carmen?
1: Ik ga liever naar Bruno Mars.
0: Ga je liever naar, ja, volgens mij is die show ook gaver.
1: Dat denk ik echt.
0: Wat ik online zie, is het echt bizar. Jij hebt het laatste nieuws, Carmen.
1: Ja, in Amsterdam gaat het hoger beroep in het grote liquidatieproces Marengo verder, in die extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft nog altijd geen advocaat, en daar wil het Hof met hem over spreken. Aannemers hebben moeite om mensen aan het werk te zetten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat meldt het FD. De aannemers willen wel, maar ze stuiten op een lappendeken aan regels, en die verschillen ook nog eens per gemeente. De Spaanse rechtbank heeft Shakira vrijgesproken van belastingontduiking. Volgens persbureau Reuters moet het ministerie van Financiën een al betaalde boete van meer dan 60 miljoen euro, inclusief rente, aan haar terugbetalen.
0: Dat hebben wij nou nooit, hè?
1: Nee, zo'n blauwe brief krijg ik nou nooit.
0: 46 euro terug van Viet. Bruno Mars en I Just Might. Ook hij komt richting de Johan Cruijff Arena. Maar eerst nog even Harry Styles. Hè? Ga je er nog heen, Carmen?
1: Ik ga liever naar Bruno Mars.
0: Volgens mij is die show ook gaver.
1: Dat denk ik echt. Wat ik online zie,
0: is het echt bizar. Jij hebt het laatste nieuws, Carmen.
1: Ja, in Amsterdam gaat het hoger beroep in het grote liquidatieproces Marengo verder, in die extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft nog altijd geen advocaat, en daar wil het Hof met hem over spreken. Aannemers hebben moeite om mensen aan het werk te zetten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat meldt het FD. De aannemers willen wel, maar ze stuiten op een lappendeken aan regels, en die verschillen ook nog eens per gemeente. De Spaanse rechtbank heeft Shakira vrijgesproken van belastingontduiking. Volgens persbureau Reuters moet het ministerie van Financiën een al betaalde boete van meer dan 60 miljoen euro, inclusief rente, aan haar terugbetalen.
0: Dat hebben wij nou nooit, hè?
1: Nee, zo'n blauwe brief krijg ik nou nooit.
0: 46 euro terug van Vitens, that's it.
1: Zo, nou, dat is ook al wat.
0: Shock.

0: arbeidsmarkt, dat meldt het FD. De aannemers willen wel, maar ze stuiten op een lappendeken aan regels en die verschillen ook nog eens per gemeente. De Spaanse rechtbank heeft Shakira vrijgesproken van belastingontduiking. Volgens persbureau Reuters moet het ministerie van Financiën een al betaalde boete van meer dan 60 miljoen euro, inclusief rente, aan haar terugbetalen.
1: Dat hebben wij nou nooit, hè?
0: Nee, zo'n blauwe brief krijg ik nou nooit.
1: 46 euro terug van Vitens, that's it.
0: Zo, nou, dat is ook al wat.
1: Shock.
0: Een Nepalese berggids heeft een record verbroken. Hij beklom de Mount Everest voor de 32e keer. In 1994 stond hij voor het eerst op de top. Zijn vrouwelijke collega beklom de berg gisteren voor de 11e keer. En dat was voor haar een persoonlijk record. Het weer. Later vandaag trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost. Mogelijk ook met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
1: Dankjewel Carmen. Fijne middag. En tot morgen, gokken.
0: Ja.
1: Oké. Tim is weer terug met files.
2: Jazeker. We waren heel even filevrij, maar helaas niet voor lang. Er is een ongeluk gebeurd bij Harderwijk. Op de A28 Zwolle-Amersfoort. Vanaf Epe een file van 4 kilometer en 15 minuten. En het rijdt wat langzamer voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanaf Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer. 1 kilometer en 15 minuten.
1: Dank je.

0: featuring 54 Ultra en Talk To You. Ik had het over die mooiste plaat aller tijden. Vind ik zelf dan een van de mooiste liedjes aller tijden. En er komt een audio-appje binnen van Robert. Die zegt het volgende.
1: Hey Corné, goedemorgen. Mooiste nummer ooit gemaakt. God Only Knows van de Beach Boys. Ik zet mijn geld daarop. Ik ben benieuwd wat ik kan horen.
0: Had gekund, Robert. Beach Boys. Prachtig natuurlijk. Het is ook heel erg persoonlijk, hè. Voor iedereen is dat weer anders. Maar in dit geval doel ik op deze van Kate Bush. The Man with the Child in His Eyes.

is wel grappig hoe dat gaat met muziek en de smaken van onze luisteraars. Dat ik zeg tegen Liedeke hier in de studio, buiten de uitzending, er gaat niemand, helemaal niemand, de app over dat Kate Bush een slechte plaat is. Iedereen vindt het prachtig, The Man with a Child in His Eyes. Dus er komt een appje binnen van Marcel, die zegt helemaal mee eens. Geweldig nummer van Kate Bush. Dus ik zeg, zie je nou wel? 2 seconden later een appje van Tineke. Nou Corné, ik gruw van dit nummer. Nou, dat is het mooie van muziek toch? Kate Bush en The Man with a Child in His Eyes. En zojuist hoorde je Dotan. Straks vanaf 12 uur veel plezier met Annemieke en Annemieke's A-lunch. En graag tot morgen. Wat

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Zometeen, Abba zoekt hulp en de gin, die moet je er zelf even bij denken. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubenitski, goedemiddag.
19: Goedemiddag Annemieke. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Over de Oekraïense aanval is verder nog weinig bekendgemaakt. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten om Oekraïne aan te vallen. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Jaarlijks komen er 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we in Nederland niet goed op voorbereid, zegt een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Het probleem is tweeledig, zegt de organisatie Samenwerking Infectieziekten.
12: Infectieziekten nemen toe, door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
19: Dat samenwerkingsverband is een campagne begonnen en roept mensen op om alert te zijn en bijvoorbeeld vaak de handen te wassen. Een groep lokale politieke partijen met pro in de naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, afgekort tot pro. Die nieuwe naam leidt tot onrust bij lokale partijen die al veel langer die naam hebben, zegt Pro Veenendaal.
20: Er zijn heel veel partijen die al jarenlang hun best hebben gedaan om te zorgen voor herkenbaarheid, uniciteit met de naam pro of progressief in de naam. En nu is er een soort met van Goliath die dan zeg maar over Nederland heen bedacht heeft al vanaf 26 maart pro te gaan gebruiken. Ja, dat heeft invloed.
19: De partijen willen dat GroenLinks-PvdA een andere naam gaat gebruiken en hopen dat via de Raad van State af te dwingen. En een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vliegt vanavond vlak langs de aarde, op zo'n 90.000 kilometer hoogte. Het klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan heel kort te zien, maar alleen met een telescoop. Het weer. Vanmiddag stevige buien, tussendoor wat zon, maximaal 16 graden. Ook morgen regenachtig. Vanaf donderdag droog en boven de 20 graden. En in het weekend temperaturen van 30 graden.
18: Ja, nou, ik moet het nog zien. Ik zit elke keer de boel te refreshen en dan valt het weer tegen. Maar je denkt het echt?
19: Ja, dit moeten we afdwingen.
18: Okay.
19: Ja, morgen waai bloesje aan.
18: Ligt aan ons. Nou, dankjewel. We gaan ervoor. Rijn Baartmans, die zit bij de ANWB en weet dan weer alles van files.
21: Goedemiddag Annemieke. Ja, dat klopt. Zo staat er file op de A7 op de afsluitdijk. In beide richtingen doe je er 10 tot 20 minuten langer over omdat de brug open stond. De A9 ook maar richting Amstelveen. Daar staat het vast tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A12 tot slot Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier ook een kwartier.
18: En dankjewel. Er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst Wham en Foster the People ook nog. Maar die derde...
16: 3 is voor jou.
18: Ja, die is voor jou. Het begint vandaag tot en met de 28 mei. De eerste nationale doortrapdagen. Niet douwtrap, maar doortrap. Het is een heel mooi initiatief eigenlijk. Er gebeuren veel verkeersongelukken met ouderen op de fiets. En nu zijn ze al jaren bezig om mensen daar beter van bewust te maken. En daar hebben we dus de nationale doortrapdagen.
22: Belangrijk, denk ik.
18: Wanneer ben je ouder eigenlijk?
22: Ik was het vanochtend.
18: Ja? Val jij wel eens van je fiets?
22: Nee, dat valt gelukkig nog wel mee.
18: Nou, het is wel een serieus ding natuurlijk. Maar wel mooi om er op deze manier aandacht voor te vragen. Zullen we dan gewoon een nummer over een fiets doen?
22: Ja hoor, niet te moeilijk.
18: Ja, maar echt. Is het nog nodig om Queen nu af te knallen?
22: Ja, die is
18: of
22: wel
18: weer... Kick?
22: Ja, dat is te makkelijk inderdaad.
18: Ja.
22: Een beetje doordenken.
18: Kom op jongens, ja. Het is maandag, maar dat kunnen we wel. Weet je een plaat met een fiets? Geef hem door via de app.
23: Ethos.
24: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Wow, wow, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
28: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
27: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
28: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
29: Hoi!
0: doet u mij maar een portie groen staal.
1: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
0: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
2: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
29: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
31: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
30: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
34: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Annemiekes, Alunch.
35: Aplotros. Er is maar één. NPO Radio 2.
36: Eindelijk begint het.

0: was The People, Pumped Up Kicks. Weinig opwekkend onderwerp, school shootings namelijk. Maar het was ook wel hun hit bij ons. Nou, in 2011 alweer. Maar bij ons, hè, want in Thuisland Amerika toeren ze een jaar na jaar nog vrolijk door. En Wham, daarvoor nog. Altijd fijn, I'm your man. Hele goede middag. Welkom in de A-lunch op 18 mei. Zitten we daar reeds, jawel. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 18 mei 2026...
1: is.
0: Nou ja, eigenlijk was Nathan in 19... Mm-hmm. Wint Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival.
1: Oh, ja.
0: Heb je gekeken zaterdag?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Ik ook, maar ik ben wel afgehaakt.
1: Oh nee, ja?
0: Ja, en dat is tijdens de puntentelling. Dat is toch heel erg?
1: Nee, ik heb alles. En mijn dochter die heeft ook een blaadje gemaakt en de punten bijgehouden.
0: Ja,
1: ik vond het toch wel leuk hoor.
0: Ik vond het ook wel leuk. Ik vond het vooral leuk dat heel veel mensen zo op Italië gingen.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd leuk.
1: Ja.
0: Nou, dat. Maar goed, en voor de fans van Harry Styles, ja, het is wat. Veel nieuws rond de man. Allemaal treintoestanden tussen 18 en 25 mei. Minder treinen tussen Amsterdam, Bijlmer Arena en station Breukelen.
1: Beetje.
0: Ja, dan moet je dan maar net eventjes weten. Onderhoudswerkzaamheden. De serie Kees Vlodder vanaf vandaag te streamen op Videoland. En het is de week van de schooltuin. Doe er wat mee. Ik ga ook nog bellen met Marcel Goedhart, regisseur van Andere Tijden Sport. Want er is inmiddels een nieuwe serie begonnen. Maar die derde plaat, die moeten we ook nog even doen.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, want een plaat met een fiets heeft alles te maken met doortrappen. Oftewel veiligheid voor ouderen in het fietsverkeer. Dat we daar eventjes goed mee bezig zijn. Wat een leuke suggesties. Je kan wel zien dat het maandag is. Iedereen weer lekker fris en fruity. Waarom niet Turks fruit? Toes Tillemans, denkt Dennis. Koen die komt met Champs-Élysées van Joe Dassin. Omdat daar de Tour de France meestal eindigt. Even kijken hoor. We hebben bagagedragers.
1: Ja.
0: Van en Gers Perdoel en Spinvis.
1: Zo, leuk.
0: Komen ook binnen. Robert zegt, als maar geen Katie Melua is. Met al die miljoenen fietsen. Maar Everchanging Moves komen binnen. Van de Style Kent Council fans. Die weten dat het ook mooi met fietsen vormgegeven is. En dan Piet, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Verbaast je dat Clouseau fiets ook vaak is aangevraagd?
3: Nee.
0: Nee, nou verbaas je mij ook niet inderdaad. We hebben hem vroeger vaak gebruikt als opvullertje bij alle 13. Het duurt namelijk 1 minuut 30. Maar daar heb jij niet over geappt. Welke wel?
3: Jimmy van Boudewijn de Groot.
0: Ja, precies. Wat ook wel leuk is, het is een oud nummer. Dus dat is ook weer grappig vanwege de doelgroep.
3: Ja, maar ja, goed, daar pas ik dan precies bij.
0: Oh ja? Ben je ook oud?
3: Nou ja, oud. Ik ben 65.
0: Nou ja, voor sommige regels wel inderdaad. Maar doortrappen inderdaad, veilig in het verkeer fietsen. Ben je een veilige fietser?
3: Ja, we zijn een hele veilige fietsers. Wij doen bijna alles op de fiets. Niet eens elektrisch. Daar hebben wij een hekel aan elektrische fietsen. Oh. Nu schop ik een hele hoop mensen tegen het zere been. Maar ja, dat is maar zo.
0: Is je goed recht, Piet? Ja.
3: Ja.
0: En lekker doorfietsen. En hij past perfect in het thema. Dankjewel.
3: Graag gedaan.

voel je wel een themaatje in, hoor. Drive safe. We hadden net nog over veilig fietsen. Poeh. Het is toeval overigens. Nee, natuurlijk niet. Miles Smith en Niall Horan hebben een goede tip. Drive safe, inderdaad. En voor de bouwde een groot bedankt aan Piet en vele, vele anderen die hem aanvroegen. Nou, deze hoor je echt bijna nooit. Een hit in 97 was het. Van de band Tonic. Totstandkoming is bijzonder, want de zanger, Emerson Hart, die kent hem wel. Die schreef een nummer over het feit dat hij een relatie had met een wat oudere vrouw. Hij was toen 21. Zijn ouders vonden het maar niks. En hij probeerde het uit te leggen aan zijn moeder aan de telefoon. If you could only see the way she loves me. En dat werd meteen een nummer. En dan wil je natuurlijk weten hoe het met die relatie is afgelopen. Dat ging stuk. Ja. Yeah.

0: Tonic dus. If you could only see. Meteen heel veel mensen hebben me weer toegevoegd.
1: Per keer.
0: Aan diverse lijstjes op Spotify bijvoorbeeld. Rijn bij de ANWB, vertel.
2: Nou, het is onder andere druk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar doe je er langer over tussen Hoofddorp Zuid naar Roelevarensveen. 10 minuten door een kapotte auto op de linkerrijstrook. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hier is het druk vanwege de Duitse grenscontroles, een kwartier vertraging. En de A27 nog Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum is je vertraging een kwartier.
0: Dankjewel. Over dan naar Juri. Kort NOS nieuws van 12:30. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Raad van State is kritisch over een plan om partijen te kunnen uitsluiten bij de Tweede Kamerverkiezingen. De Raad wil dat politici eerst uitgebreid praten over dat plan van D66 en GroenLinks-PvdA. Die partijen willen onder meer dat leden invloed hebben op de kandidatenlijst en het programma van een partij. De politie en het OM hebben de identiteit van tientallen mogelijke oplichters ontdekt. Eerder dit jaar deelde de politie foto's van 100 verdachten en meer dan 70 zijn inmiddels herkend of hebben zich bij de politie gemeld. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. Aanleiding is dat het gisteren onrustig was na de wedstrijd Volendam-Telstar. Ajax speelt in Volendam omdat de arena wordt bezet door Harry Styles. En Shakira is vrijgesproken van belastingfraude, zegt het Spaanse Hoge Rechtshof. De Spaanse Belastingdienst legde Shakira eerder boetes op en moet haar nu ongeveer 60 miljoen euro terugbetalen.
0: Zou ze het gemerkt hebben, die 60 miljoen?
3: Ze is heel erg opgelucht, zegt ze, dus ik denk ergens.
0: Ja, toch.
3: Ja. Het weer vanmiddag wat stevige onweersbuien bij 13 tot 16 graden. Morgen in de middag regen en tegen het weekend schieten de temperaturen omhoog.
0: Nou, we gaan jou nu hoofdverantwoordelijk maken van de temperatuur. Wat wordt het?
3: In het weekend, ik gok ongeveer 30 graden.
0: Nou, oké.
3: Lekker toch?
0: Ja, die staat.

0: jou.
1: Ja, een hele rits. Eindigt hij toch lelijk? Vind je niet? Ik zie hem dus weer zo'n vies gezicht trekken.
2: Ja. Was dit het einde?
1: Ja. Doe nou gewoon even een paar seconden zo.
2: Ja, laat hem even uitklinken. Maar mooi einde, afscheid nemen, jongens.
1: Nou, daar heb ik dan op gewacht. Ja. Leuk.
3: Prominent aanwezig.
1: En neem bijvoorbeeld aan ABBA, daarvoor. SOS, prachtig einde. Dat dus. Zeg af en toe in dit programma een gast en die is dan prominent aanwezig. En wie is het dan wel vandaag? Nou, de serie Andere Tijden Sport is alweer begonnen. Er zijn al 2 afleveringen geweest. Eerder al over Pieter Muller, de veelbesproken schaatscoach. En afgelopen zondag over het staafincident in de wedstrijd Ajax-Austria-Wien. Uit 89. Nou, vanaf het allereerste begin is hij betrokken bij Andere Tijden Sport van de NOS en NTR. Regisseur Marcel Goedhart, en die heb ik aan de lijn. Marcel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Even een vraag van een fan. Hoe kies je nou de onderwerpen? Want ja, er is op sportgebied natuurlijk zoveel moois geweest, of bijzonders.
4: Nou, wat wij vooral belangrijk vinden is dat je iets kunt toevoegen aan de geschiedenis. En dat je een nieuw licht kunt schijnen op wat er is gebeurd. Dus niet alleen maar gewoon laten zien hoe het ooit geweest was. Maar je probeert iets te vertellen wat we nog niet wisten eigenlijk.
1: Nee.
4: En dat is elke keer onze uitdaging. En daar doen we altijd ons best voor. En jammer genoeg dit jaar, dit voor het laatste. Want de NPO heeft dus bedacht om te stoppen met Andere Tijden Sport.
1: Daar gaan we ook nog even goed bij stilstaan. Kunnen we nog wat doen?
4: Wat zeg je?
1: Kunnen we nog wat doen?
4: Nou ja, ik weet het niet. Volgens mij is het klaar en over. En we gaan gewoon nog een paar keer knallen met mooie uitzendingen.
1: Mm-hmm.
4: En wie weet komt er weer een nieuwe baas bij de NPO. Die zegt, Andere Tijden Sport moet terug op de televisie. Dus laten we daarvoor op voor duimen, zullen we maar zeggen. We gaan het zien.
1: Ja, dus net als heel veel andere programma's, echt een onbegrijpelijke keuze. Maar ja, dan inderdaad wat je zegt, dan maar even genieten wat we nog krijgen.
4: Ja.
1: Ik vroeg me ook wel eens af, sneuvelt er nou ook wel eens een onderwerp wat je dan op de tekentafel denkt, wow, dit wordt heel mooi, omdat het bijvoorbeeld moeilijk is om de betrokkenen voor de camera te krijgen?
4: Zeker, zeker. Soms hebben mensen er geen belang bij of hebben geen zin. Zoals bijvoorbeeld, ik heb nu zelf het onderwerp over Rob Rensenbrink gemaakt.
1: Ja.
4: Daar zo'n zondag wordt uitgezonden. En dan wil je altijd graag de familie van Rob Rensenbrink er ook in. Hè? En dat is altijd zo'n dilemma van doen die mee, doen die niet mee. En het kan wel zijn, als we hadden gezegd, wij doen niet mee, dan gaat het onderwerp voor ons ook niet door. Want heel dichtbij zou je zo lang komen, zo'n voetballer. En als dat niet lukt, dan haalt het ook een beetje op. Dan moeten we dat niet willen. Weet je wel? Dus dan, je moet soms scherp zijn en gaat het niet door. Hè? Dus dat is wel een ding. Ja.
1: Nou ja, spoiler alert, ze doen mee. Want de aflevering komt aankomende zondag. Dit vind ik ook wel mooi. De titel is officieel voor Cody Gakpo, het slangenmens. Waarom staat Cody Gakpo erin? Want die kenden hem niet?
4: Nee, dat was een beetje. Hij was vorig jaar maakte hij 2 penalties. Cody Gakpo in een interland tegen Malta. En toen zei de verslaggever, Jeroen Stekelenburg, Cody, weet je wanneer het voor het laatst gebeurd is? 2 penalties maken in 1 wedstrijd. En toen zei Cody, geen idee. En toen zei de verslaggever, dat was in 1978, dat was Rob Rensenbrink. Waarop Cody zei, zeg me niks. En toen dachten wij van, dit kan niet. Rob Rensenbrink was een geweldige voetballer, waar we toen ook al misschien een beetje te weinig van wisten. Maar toen dachten wij, hier moet een uitzending over gemaakt worden. Vandaar de titel voor Cody Gakpo, het slangenmens. Want het slangenmens was de bijnaam van Robbie Rensenbrink.
1: Ja.
4: Ja, dus daar komt het vandaan.
1: Ja, nou, hij wordt trouwens niet hiermee neergezabeld, hè, onze Cody. Maar het is wel voor alle Cody's onder ons, want die zijn er. Kun jij even, je hebt natuurlijk al heel veel dingetjes gezegd, maar Rob Rensenbrink in een paar woorden.
4: Rob Rensenbrink, slangenmens. Jan Mulder zegt in de uitzending, de gevoeligste voetballer aller tijden. Gevoelig bedoelt hij met zijn fluwele linkervoet. Hij speelde gek genoeg op de positie van Cody Gakpo. Speelde 2 WK-finales. Geweldig. Kijk, en het punt is, Annemieke, eigenlijk is het logisch dat we hem niet zo goed kennen. Want hij speelde in België al die tijd. En toen ik ben ook opgegroeid met de tijd van de antennes. En toen kon je nog België helemaal niet ontvangen. Hè? Dus wij hebben hem ook eigenlijk te weinig zien voetballen. Dus wij hebben ontzettend ons best gedaan om bij de Belgische collega's beelden te zoeken van Rob Rensenbrink. En waar je kunt zien hoe geweldig die was. En dan zie je bek valt open. Dus we kenden hem, wij allemaal kenden hem eigenlijk niet zo goed. Dus dat gaan we zondag zien. En dan kun je echt genieten van Rob Rensenbrink. Een beetje een aparte, rare voetballer eigenlijk wel.
1: Ja, en dit hebben we nog even, tenminste, we hebben het nog niet genoemd. Maar dit zit er uiteraard ook in.
5: Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal!
1: Tegen de paal,
5: jongen, wat was dat? Kijk naar de wereldbeker voor Nederland.
1: Ja, die zit er ook in.
4: Want als je hem al kent, dan ken je hem alleen daarvan.
1: Precies.
4: Weet je wel? Wat een beetje tragisch is eigenlijk ook, maar goed, ja.
1: Nou, dat gaan jullie nu helemaal recht trekken aankomende zondag te zien op NPO 1. De volgende uitzendingen gaan over het WK 94 en de keeperswissel. Dat is wel wat recenter en dat weten heel veel mensen natuurlijk ook nog. Dankjewel.
4: Ja, zet hem op en leuke middag nog.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Okay. Kijk nu al uit.

0: zo blij dat hij hier weer helemaal is. Jet Rebel. Changes coming round the bend. Zo blij met deze topsong ook. Zometeen naar het nieuws van 1 uur heb ik een goed stel voor je. Twee plaatsen die echt werkelijk helemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar ja, denk eens door. Misschien vind je wel een link. En daar kun je dan het peper en zoutstel mee winnen. Ja, we kregen er vorige week kritiek op van een opletterende luisteraar. Dat we ook moeten vermelden dat hij een handig magneetje heeft.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Dus het pepergedeelte en het zoutgedeelte, dat die elkaar dus gewoon vinden.
1: Echt een stel is.
0: Ja. Ja.
1: En er is er eentje. Die had het magneetje verkeerd dus om.
0: Die stootte juist af.
1: Ja, ja,
0: maar dat vinden wij dan een...
1: Een uniek collectors item is dat. Precies. Die is heel veel geld waard inmiddels.
0: Hebben we hem weer goed lopen pluggen?
1: Ja.
0: Me dunkt. Zometeen dus die platen waar je dan een link tussen moet zoeken. Nu nog niet. Dus niet met Sia aan de slag. Cheap Thrills.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Zometeen heel mysterieus met U2. En dat stel natuurlijk ook nog. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski.
20: Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het dikke dossier te lezen. Dat zei de advocaat die Taghi vandaag voor 1 keer bijstaat in de rechtbank op Schiphol. Ridouan Taghi zit al langer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste advocaat Vito Shukrula. Het personeel van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, moet nog even geduld hebben voordat ze weer aan land mogen. Daarna is er een plan voor de 27 bemanningsleden, zegt verslaggever Annabel van Zandbergen.
0: Iedereen moet in quarantaine, voor zover bekend 6 weken. De Nederlanders die mogen dat thuis doen, maar onder de bemanningsleden zijn veel Filipijnen en die kunnen niet zomaar naar huis. Zij gaan in quarantaine in speciale, ja, soort grote caravans die er zijn neergezet. Zij moeten daar in de haven 6 weken blijven. Ik weet niet hoe ze er van binnen uitzien, maar ik hoop dat er iets van een tv is. Want 6 weken in zo'n klein gebouwtje lijkt me best pittig.
20: Die tv is er, zegt de GGD. Een paar uur geleden kwam de Hondius aan in Rotterdam. Als iedereen van boord is gehaald, wordt het cruiseschip gedesinfecteerd. De vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza zegt dat Israëlische schepen bij Cyprus de boten aan het onderscheppen zijn. Jesse is een van de 6 Nederlanders aan boord. Via de boordradio hoorden ze dat 1 schip is geënterd. De zeilboot waar zij op zit nog niet.
21: We varen met iets van 7 knopen richting Gaza. Om ons heen zijn militaire schepen. We zien 2 aan de horizon. En we zien veel onbekende voertuigen om ons heen.
20: Vlak voordat de verbinding wegviel, zei Jesse dat ze willen doorgaan omdat geen enkele regering in Gaza ingrijpt. En in de Noorse hoofdstad Oslo heeft een jongen van 14 een bus gestolen. Voor de 3de keer in 6 maanden. Hij reed met die bus van Oslo naar Kristiansand. Dat is een afstand van ongeveer 300 kilometer. Hij is aangehouden omdat voorbijgangers een wel erg jonge buschauffeur zagen. Die jongen van 14 had ook nu geen passagiers meegenomen. Eerder dit jaar reed hij nog met zo'n bus naar Zweden. Het weer, er trekken wat felle buien over het land bij maximaal 16 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag opnieuw regen en maximaal 17 graden.
19: Wil je voorspelling voor dit weekend nog aanpassen of blijf je bij 30?
20: Ik denk dat het toch wel 30 graden wordt, Annemiek.
19: Ja? Ja. Zullen we dit gewoon elke dag even doen?
20: Ja hoor.
19: Leuk. Heeft hij natuurlijk gewoon gelijk, hè? Want zoals Jury. Hoe gaat het op de weg, Rijn?
22: Nou, het is nog niet heel druk op de weg. Wel rijdt het langzaam op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A12 dan, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten. En de N307, Kampen richting Hoorn. Tussen Lelystad en Lelystad-Bataviastad en boven Karspel 15 minuten vertraging.
19: Dankjewel, Rijn. Ja, daar gaan we dan met het stel. Ja, 2 platen, maar wat voor link kun je ertussen bedenken? Denk aan de titel, de artiest, het verhaal daarachter. Misschien wel een jaartal, weet jij veel. Of een persoonlijke link. Mag allemaal. Fleetwood Mac, dat is de ene. Go Your Own Way. En die andere is Mumford & Sons, Hopeless Wanderer. Ja, en we zeggen er ook altijd bij, als er nou eentje heel erg voor het grijpen ligt, vergeet hem dan niet in te sturen, want als je hem niet instuurt, kun je ook niet winnen.
23: Nee, en je wil hem.
19: Je wil hem winnen.
23: Je wil hem.
19: Je wil hem. Ja. Je wil hem zeker. Nog een keer. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. En Mumford & Sons, Hopeless Wanderer. Ster.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
25: Keukenkopers, opgelet! Nu!
26: Big deals bij Keukenconcurrent!
25: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
31: Wie? Ik?
30: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
31: Echt waar?
30: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
31: Dat is stoer van mij.
30: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
31: Woehoe!
30: Op sunweb.nl.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Annemiekes Alens.
11: Aplotrol.

0: Dan wel dat even bijkomen hoor. Zeker als ze het live ziet doen. Manfred Sounds Hopeless Wanderer. Ja, met Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Het is een prima stel, een goed stel, maar wat is toch de link? Nou, er komen een boel links binnen. Ik pak Patrick er even bij. Die zegt, de letter M, Mick en Marcus, Manfred, Fleetwood. Ja, inderdaad. Dan hebben we ook nog Depje. Die noemt zich Depje, of ze heet Depje. Daar ga ik verder natuurlijk helemaal niks.
1: Depje kan helaas niet bellen.
0: Nee, de link is wel hartstikke goed. Beide bands hebben de achternaam van hun oprichter in de bandnaam.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. En Bart, die zegt een link. Nou ja, binnen beide bands waren de leden nogal eens link op elkaar. Echt heel leuk, Bart. Ja, inderdaad. Nou, bij Fleetwood Mac hoef ik niet uit te leggen. Maar er is één Manfred & Son minder.
1: Ja. Ja, die nam een andere afslag.
0: Ja. En dan hebben we ook nog aan de lijn Astrid. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat is jouw ontzettend goede link?
2: Nou, eigenlijk heel simpel. Een hopeless wanderer, die gaat zijn eigen weg.
0: Ja.
1: Zo waar.
0: Ja, noem het simpel. Je moet er wel maar even net opkomen natuurlijk. En hem dan ook insturen.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat heb je hartstikke goed gedaan. Dus ik ga dit het peper- en zoutstel naar je opsturen. Astrid, dank je wel.
2: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Leuk. We hebben ook nog een linkje trouwens. Little Lies en Little Lion Man.
1: Oh ja,
0: vond ik ook wel een leuke.
1: Leuk.
0: En ik wil nog iets laten horen.
1: Ja, maar ik denk dat het niet met systeem mij in de steek heeft gelaten.
0: Computer says no.
1: Maar ik had wel vertellen.
0: Ja, vertel het even.
1: Het liedje Carolina van Mumford & Sons. Daar zit Carolina, You Can Go Your Own Way. Die heeft zich laten inspireren op dit nummer van Fleetwood Mac.
0: Precies, maar ook echt dat.
1: Ja.
0: Dus als je die link had geweten, was je wel echt heel erg op de hoogte geweest. Maar we kunnen het nu niet laten horen. Wie gaan we de schuld geven eigenlijk?
1: Mij.
0: Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik zielig.
1: Ik had nog geen koffie gehad, dus dat ligt helemaal
0: aan. Oh, en wie gaan we daar de schuld van geven? Mij zeker.
1: Ja, ook mezelf.
0: Nou ja, Astrid, het moment is helemaal van jou.

0: Penny en One Back Down voor nog Sienna Spyro. Material Lovert op NPO Radio 2. Waar we zometeen weer mee gaan denken over een goede kop. Hoe zit jij in je humor vandaag? Ja.
1: Ik ben een beetje moeilijk opgestaan, dus het is...
0: Hoezo?
1: Nou, ik had gewoon... Oh. Je vroeg net van...
0: Je hoeft dat niet allemaal te melden.
1: Wanneer ben je oud? Toen zei ik, nou, vanochtend, toen ik werd wakker.
0: Het is inderdaad al de tweede verwijzing, ja, dat zei vandaag.
1: Ken je die beelden van een beer die na een winterslaap weer zijn hol uitkomt en met helemaal pollen erop? Nou ja, zo werd ik wakker vanochtend. Okay. Maar ik heb net nog een extra bakje koffie en ik ga me opwarmen, het komt goed.
0: Dat heeft niks te maken met de inname van gisteren?
1: Nee.
0: Nee?
1: Oh.
0: Nou, dan heb ik er nu al nog meer zin in die goede kop zometeen, waar Jury mee gaat komen. Eerst een nieuwe... Editors! Oh.

0: Als iemand onverhoopt vraagt over hoe je banana moet spellen. Je kan het zomaar paraat hebben op die manier.
1: Per keer.
0: Waarom ook niet? Hallebei Girl. Op NPO Radio 2, waar we even gaan checken bij Rijn hoe het gaat op de weg.
2: Het is nog rustig op de weg. Wel staat er file op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor doe je er 10 minuten langer over. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen rijdt het langzaam 5 tot 10 minuten. En A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier 10 minuten langer over.
0: Dank u wel. Over naar Jori, want het NOS nieuws van 1:30 alweer.
3: In de oceaan bij de Malediven zijn de lichamen van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers gevonden. Zij en een andere duiker kwamen om het leven bij het verkennen van een grot. Ook een reddingsduiker is om het leven gekomen. 2 advocaten willen crimineel Ridouan Taghi bijstaan als ze maar genoeg inleestijd krijgen. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste advocaat. En na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van Rusland vielen daarbij 2 doden en 2 gewonden. Oekraïne haalde op zijn beurt veel Russische drones en raketten neer.
4: Weer.
3: Vanmiddag stevige buien bij maximaal 16 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag opnieuw regen. En in het weekend wordt het erg warm, mogelijk wel 30 graden.
2: Of dit Everdingen rijdt het langzaam 5 tot 10 minuten. En A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier 10 minuten langer over.
0: Dank u wel. Over naar Jori, want het NOS nieuws van 1:30 alweer.
3: In de oceaan bij de Malediven zijn de lichamen van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers gevonden. Zij en een andere duiker kwamen om het leven bij het verkennen van een grot. Ook een reddingsduiker is om het leven gekomen. 2 advocaten willen crimineel Ridouan Taghi bijstaan als ze maar genoeg inleestijd krijgen. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste advocaat. En na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van Rusland vielen daarbij 2 doden en 2 gewonden. Oekraïne haalde op zijn beurt veel Russische drones en raketten neer.
4: Weer.
3: Vanmiddag stevige buien bij maximaal 16 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag opnieuw regen. En in het weekend wordt het erg warm, mogelijk wel 30 graden.
0: Ja, dat denk je nog steeds?
3: Dat denk ik nog steeds. Ben je al...

0: Meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste advocaat. En na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van Rusland vielen daarbij 2 doden en 2 gewonden. Oekraïne haalde op zijn beurt veel Russische drones en raketten neer. Weer. Vanmiddag stevige buien bij maximaal 16 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag opnieuw regen. En in het weekend wordt het erg warm, mogelijk wel 30 graden.
1: Ja. Dat denk je nog steeds?
0: Dat denk ik nog steeds. Ben je al een beetje zomerkleding aan het shoppen? Of,
1: ja, ik doe dat eigenlijk het hele jaar door. Tegen beter weten in. Maar ga ik er nu misschien wel
0: af te dingen.
1: Ja.
2: Goeie kop.
1: Nou goed, heb je nog een berichtje waar we een goede kop bij kunnen verzinnen?
0: Jazeker, dat gaat over zwemnoedels. Een zwemnoedel is zo'n slang van schuim in een felle kleur. Die wordt gebruikt tijdens het zwemmen om mee te drijven. Je kunt er ook hard mee op het water slaan. Een Amerikaan die had er online bij Walmart 240 besteld. Waarom? Ik heb geen flauw idee, maar hij had er 240 nodig. En in plaats van dat hij een paar dozen vol zwemnoedels kreeg, stuurde Walmart 240 dozen met elk 1 zwemnoedel. En die man die kon het nauwelijks geloven.
3: So Walmart sent me 1 noodle in each box. Every one of those is 1 noodle. That's the dumbest thing I've ever seen in my life. Why?
0: Op dag 1 kreeg hij 165 dozen met zwemnoedels. En de dag erop nog eens 75. Walmart heeft hem...
1: Al die dozen ook?
0: Ja, erg hè? Nou, Walmart zegt, we kunnen de dozen wel weer ophalen. En hier heb je nog een tegoedbon van $50. Kun je nog meer noedels mee kopen. En die bezorger was er wel blij mee, want die wordt per pakket betaald.
1: Oh, ja. Dat is fijn voor de bezorger dan. Jeetje, wat moeten we hier nou weer mee? Heb jij een kop kunnen bedenken?
0: Ja, zoveel dozen voor zwemspeeltjes is not done.
1: Echt not done. Nee, echt no way not done. Nathan, not done.
4: De Amerikaan vindt dat ze...
1: Oh, sorry, bijna weer jou.
4: Ik ga wel door.
1: Sorry, goed. Ga door.
4: Ik moet een goede kop maken. De Amerikaan vindt ze overdrijven.
1: Ja, vind ik heel mooi. Maar het sneeuwt wel een beetje onder mij. Ja, maar wat ik net heb ontdekt, dat je jouw naam ook als not done kan uitspreken.
4: Ik wist dat het een zware dag zou worden. Ik had het vanochtend al, hè?
1: Ja, oh, ja, wat gebeurde er?
4: Ja, ik werd gewoon niet lekker
1: maar
4: wakker.
1: Maar heeft nog niemand jou not done genoemd? Not done?
4: Heel blij met deze.
1: Oh, en dat, ja, ik zou natuurlijk nooit het radio zeggen, let wel. Maar het is wel echt een goede bijna.
4: 18 mei 2026. Not done. Mijn leven is volledig over. Naar de Dire Straits draaien, dan zijn we helemaal klaar.
1: Ja, oké, wauw. Ik heb nog een kop. Ja, is een goede kop. Jori blijft erin ondertussen.
4: Oh, straks ook.
1: Zal ik maar kop doen? Of,
4: ja, graag.
1: Oké. Noedels bezorgen, dus niet alleen ellende. Voor de pakketbezorger.
4: Wel leuk aan mijn collega's nu. Echt zin in. Marcel en Hidde zo meteen.
1: Nee, luisteren jouw kinderen eigenlijk ook?
4: Alleen als ze zichzelf kunnen horen.
1: Ik zal er even appen.
4: Nee!

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Wel een heel goed voorbeeld, hè, om je vast even lekker te maken voor de album Tweedaagse aankomend weekend. Met Pinksteren pakken we even lekker uit, toch? Van Niemand in de Stad, De Dijk, dat is een beetje de bedoeling. En in plaats van een album dat je, waarvan je bijna zeker kunt weten dat, dat heel veel mensen hem wel kennen. En eentje die je heel graag van dat album ook nog eens keer erbij wil horen. Geef dat ook door, de komende week. Wij zijn er niet bij.
1: Nee.
0: Dat is voor het eerst in 10 jaar.
1: Bijzonder, hè?
0: Ja, dat is vrij bizar. Kijk, wij werken zeg maar door de week.
1: Ja.
0: En je hebt ook heel veel collega's die werken in het weekend. Nou, deden ze vroeger altijd. Oh nee, maar dit is een door de weekse dag hoor. Want het is toch gewoon maandag.
1: Ja.
0: En toen wij nog in het weekend werkten, zeiden ze nee, dit is een weekenddag.
1: Ja, deze regel die ging precies.
0: Die sloeg om toen wij naar door de week gingen.
1: Ja, dat was een beetje jammer, ja.
0: Ja, dus maar niet dat we het we deden het met heel veel liefde en veel plezier natuurlijk. Maar nu voor het eerst doen we het een keer niet.
1: Ja, gaan we het doen, hè? Ik heb helemaal niks gepland, toch? Ja,
0: luisteren, natuurlijk.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: De album 2000.
1: Ja, like zeker. Goeie.
0: Maar goed, andere dingen dan. Want het gaat over noedels, zwemnoedels. Daar had Jury het net over. Je weet wel, die lange piepschuimen buizen. Niet piepschuim, maar een soort foam. Daar kan je op drijven in een zwembad. En ja, je kan er ook andere dingen mee doen in een zwembad die heel vervelend zijn. Namelijk mee blazen of slaan of dat soort dingen. Maar goed, een Amerikaan had er, I don't know why, 240 besteld. En die werden allemaal individueel verpakt, bezorgd.
1: Klopt, streek.
0: Door de film Walmart. De bezorger overigens blij, want die kreeg betaald per pakket. Maar goed, wat voor kop kunnen wij verzinnen? Dit is een tussenstand. Martin, die zegt, Walmart denkt niet bepaald out of the box.
1: Nee, zeker niet.
0: En Max Maxin, die vond ik ook een hele leuke. Noedelbezorging loopt totaal in de soep. Je kan natuurlijk ook richting.
1: Ja. Mooi.
0: Nou, dat. Heb je nog een kop? Kan nog.

0: Mr. Maker. En daarvoor nog Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessing.
1: Goeie kop.
0: Zeker wel. Goeie kop. Heel veel zelfs. Er komt ontzettend veel binnen bij het bericht van Jury over een Amerikaan. Die dacht, joh, ik heb gewoon weer eens... Says absolutely no one. 240 zwemnoedels nodig. Van die vrolijk gekleurde buizen waar je dan lekker op kan hangen.
2: Wat zou je ermee gaan doen?
0: Ik hoop een kunstproject of zo. Ja. Of uitdelen.
2: Of een handeltje.
0: Of misschien voor op school gebruiken, zwemles. Oh. Iets leuks. Ja. Iets normaals. Ja. Nou, Walmart dacht, prima, ik stuur ze op. Maar ja, allemaal individueel verpakt in een eigen doos. Nou, dat is niet fijn voor het milieu, niet fijn voor de man zelf. Maar de bezorger vond het prima, want die kreeg namelijk per pakket betaald. Wat voor kop kunnen we erbij verzinnen? Ramon die zegt met 240 los ingepakte noedels raakt leverancier kant nog Walmart. Ik denk dat het venijn zat hem in de staart in dit geval. En Janne zegt noodles to say. Beetje overdreven. Vincent Christ, Amerikaan moet het even laten bezinken.
2: Ook mooi.
0: En Lars zegt zoveel pakketjes in een busje, pasta! Lars heeft er nog een, het is dezelfde Lars toch?
2: Ja.
0: Die vond ik echt heel mooi ook. Ontvanger wordt er noedeloos van. En Adriaan die zegt, besteller vraagt zich af wat er is misgegaan bij zijn order. Die werkt nog beter als je hem ziet. Wat er is misgegaan bij zijn order. Gijsbert Bader, wat extra grappig is natuurlijk. Die dozen, was dat golfkarton? En Ingrid, die zegt bestelling Amerikaan, erg apart verpakt.
2: Heel apart verpakt.
0: Heel sterk. Wouter, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Ik had bezorger Walmart reikt bijna voor Jan Noedel.
0: Ja. Bezorger Walmart bezorgt bijna voor Jan Noedel. Helemaal goed, stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de Eregalerij der Goede Koppen.
3: Oké. Okay.
0: Ja, top. Jij nog iets te melden?
2: Nee hoor, ik ben helemaal klaar.
0: Excuses voor jouw vernoeming.
2: Voor mijn nieuwe bijnaam.
0: Ja, ik zal dat niet meer doen.
2: Ik ga terug naar bed, denk ik.
0: Ja.

0: Bros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
14: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: NPO Radio 2, het is 2:02. En hier is de nummer 1. Juri met het nieuws.
19: Nou, dankjewel. Goedemiddag, Paul. De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe vorm van fraude op het spoor. Mensen uit Bulgarije zouden daarbij heel veel nieuwe DigiD-inlogs hebben aangevraagd bij gemeentes. Daarmee vulden ze vervolgens de inkomstenbelasting op zo'n manier in dat ze van de Belastingdienst geld kregen. Waarschijnlijk is er zo 6,7 miljoen euro overgemaakt. De Belastingdienst denkt dat een groot deel van dat bedrag niet meer kan worden teruggehaald. Ridouan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten voor het hoger beroep in het Marengo-proces. Doordat hij nu geen advocaat heeft, kan het proces niet verder. Tijdens een zitting vanochtend bleek dat twee advocaten zich hebben gemeld, zegt de advocaat die Taghi vandaag voor één keer bijstond.
17: Zij kunnen morgen beginnen. Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen. Pas daarna kan van een advocaat verwacht worden dat hij het echte advocatenwerk doet, zoals het opstellen van onderzoekswensen of het verhoren van getuigen.
19: De twee advocaten zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Ridouan Taghi zit al meer dan een jaar zonder vaste advocaat. Het idee van D66 en GroenLinks-PvdA om partijen die geen leden hebben van verkiezingen uit te sluiten gaat volgens de Raad van State nog te ver. Verslaggever Anna Pruijs legt het uit.
18: En het adviesorgaan zegt, als je dat dan doet, dan moeten de regels voor de politieke partijen echt heel duidelijk zijn over hoe je nou aan interne partijdemocratie voldoet. Dat is nu nog niet het geval. Dus de Raad van State zegt, ga daar eerst eens even goed over praten. In de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer en misschien ook wel daarbuiten. En pas als je dat op orde hebt, dan kan je zo'n verbod op een politieke partij weer veel beter afwegen.
19: In Nederland is de PVV nu de enige partij zonder leden. En in de Duitse stad Pforzheim is een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Waarschijnlijk is het een Britse blockbuster. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. 30.000 mensen werden geëvacueerd. Het weer, vanmiddag enkele stevige onweersbuien bij 13 tot 16 graden. Morgen in de middag regenachtig en aan het einde van de week wordt het heel erg warm. Het kan in het weekend mogelijk 30 graden worden.
20: 30 graden, joh.
19: 30 graden.
20: Oh. Je zou maar gaan kamperen komend weekend.
19: Ken je mensen die gaan kamperen?
20: Ik had vrienden die afgelopen weekend aan het kamperen waren. Sorry, Daniel en Eline, ik kan er ook niks aan doen. Nee, wij gaan komend weekend, ja.
19: Oh. Ja. Nou,
20: 30 graden.
19: De korte broek meenemen. Jazeker, jij brandt je caravan uit. Of heb jij een goede airco?
20: Ik heb een airco.
19: Ga je lekker de hele dag binnen zitten?
20: Nee, want we gaan naar een camping, die heeft niet zoveel stroom. Ja, daar kom je dan achter, hè. Dat is dan, heb je wel zo'n airco, maar die kun je hem helemaal niet gebruiken. Hmm. Problemen. Goed. Rijn, goedemiddag.
21: Goedemiddag.
20: Waar staan die files?
21: Nou, er staan niet heel veel files. Wel rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Everdingen. 5 tot 10 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 10 minuten.
20: Zometeen weer een plaat over vis van Alice Cooper.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
24: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
27: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
28: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
30: Hebbes.
29: Kijk op ben.nl.
27: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
7: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
6: Al iets gevonden?
7: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
6: Doet NRV dat dan ook?
7: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
6: Weet jij waar mijn laptop ligt?
7: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
9: Creon Kozijnen.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse.

Poison hoorde je van Alice Cooper. Poison voor de Fransen. Vandaar dat visluchtje natuurlijk. Dennis krijgt nog altijd kippenvel bij het intro van Poison. En ook Olivia Dean, vorige week nog in de Ziggo te vinden. Dat was helemaal uitverkocht. En erger dan dat waren iets van 30.000 mensen nog op zoek naar een kaartje voor Olivia Dean. Zo populair was het. Ik was gisteren ook bij iets wat niet normaal populair is. En terecht. Een van de uitverkochte shows van Suzanne Freek gisteren in het Gelderdome. En ze hebben er nu 3 gehad. Het eerste weekend is geweest. Ze gaan nog 2 weekenden doen. Ergens denk ik, zal ik er wat over vertellen? Want het is, aan de andere kant wil ik ook niet te veel spoilen. De kans is best wel groot dat jij er ook heen gaat. Want echt half Nederland gaat naar de Gelderdome. Laat ik in ieder geval zeggen dat het mij verraste. Hoe spectaculair het was eigenlijk wel. Ik zal het ook nog even draaien met een van de hits. Ongelooflijk, dat valt dan ook op na 2 uur show. Hoeveel hits Suzanne en Freek eigenlijk al hebben. Dat straks, maar eerst een mooie van R.E.M. Dit is de Sidewinder Sleep Tonight.

en Rob. Dat was misschien wel het bekendste duo van Nederland. Zij waren van eigen huis en tuin. Ik had het afgelopen weekend nog over. Dit waren Nico en Vince. En am I wrong? Nou, dan over het allerbekendste duo van Nederland. Suzanne en Freek. Ik was gisteren bij ze in de Gelderdome met nog 40.000 andere mensen. En ja, het is toch ongelooflijk eigenlijk dat een jaar geleden Freek bekendmaakte ongeneeslijk ziek te zijn, longkanker te hebben. En dat nu een jaar later ze gewoon 10 uitverkochte shows doen in de Gelderdome. Dat is knap om te regelen, maar ook vooral om die hele show in elkaar te zetten. Het was groot, het was spectaculair. Ja, waanzinnig om te zien hoeveel energie ze allebei hebben. Want vergeet ook niet, Suzanne is natuurlijk nog maar een half jaar geleden bevallen. Nou, daar merkte je ook niks van, want wat ze te gek deden. Ik kan wel iets weggeven van de show, misschien ga je zelf ook wel, ik zal niet alles verklappen. Maar er zit een moment in, dat zie je nu ook al op socials veel voorbij komen, dat ze vliegen door de zaal. Dus dan trekken ze allebei zo'n harnas aan. Nou ja, Freek maakt gewoon salto's in dat ding, zo lijkt het wel. Suus dus ook vliegend door de zaal. En wat heel mooi is, is dat ze zoveel stilstaan bij dit succes. Ze nemen het niet als vanzelfsprekend, als normaal. En ze stonden natuurlijk ook uitgebreid stil bij deze plaat, waar het allemaal mee begon, zo zei Suus gisteren zelf nog, als het avond is.

0: Het was echt zo goed. Optreden van Suzanne Freek. Het heeft me echt geraakt ook eigenlijk. Ja, ik zat toch met een brok in mijn keel weer gisteren. Als het avond is, 3:01 is het. De avond spit. Nee, nog niet toch, Rijn? Dat zal toch nog niet?
1: Nee, er is nog geen sprake van avondspitsbal. Wel staat het vast op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles 10 minuten vertraging. De A58, Tilburg richting Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Ook hier 10 minuten oponthoud. En de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Vinkeveen is je vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel, Arjen. Hier is Jordi met het nieuws.
2: Goedemiddag. Gepensioneerden krijgen dit jaar meer vakantiegeld. Seniorenplatform AOW.nl berekende dat mensen met AOW dit jaar netto 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo gaat het voor alleenstaande AOW'ers om bijna €200 extra. De KNVB denkt dat er ongeveer 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK komende maand in Amerika, Canada en Mexico. Daarnaast verwachten ze nog eens 5000 extra fans die meelopen in de Oranje-mars voor die wedstrijden. De politie en het Openbaar Ministerie hebben de identiteit van tientallen mogelijke oplichters ontdekt. Eerder dit jaar deelde de politie foto's van 100 verdachten. Meer dan 70 daarvan zijn inmiddels herkend of hebben zich bij de politie gemeld. En dansen houdt je jong. En als het voor iemand geldt, dan is het wel voor Wil van 85. 4 keer per week geeft ze lessen line dancing in Schavenzande. En dat doet ze al 30 jaar.
3: 7, 8, zij. Achter en kick en over. Zij. Als ik op een gegeven moment iedereen zie dat iedereen die dans heeft, ja, dan geniet ik. Ik kan rustig uit de groep stappen. En dan kan ik zo gaan kijken langs de kant. En dan denk ik van, weet je, wat heb ik
2: er? Staan de AOW'ers om bijna €200 extra. De KNVB denkt dat er ongeveer 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK komende maand in Amerika, Canada en Mexico. Daarnaast verwachten ze nog eens 5000 extra fans die meelopen in de Oranje-mars voor die wedstrijden. De politie en het Openbaar Ministerie hebben de identiteit van tientallen mogelijke oplichters ontdekt. Eerder dit jaar deelde de politie foto's van 100 verdachten. Meer dan 70 daarvan zijn inmiddels herkend of hebben zich bij de politie gemeld. En dansen houdt je jong. En als het voor iemand geldt, dan is het wel voor Wil van 85. 4 keer per week geeft ze lessen line dancing in Schavenzande. En dat doet ze al 30 jaar.
3: 7, 8, zij. Achter en kick en over. Zij. Als ik op een gegeven moment iedereen zie dat iedereen die dans heeft, ja, dan geniet ik. Ik kan rustig uit de groep stappen en dan kan ik zo gaan kijken langs de kant. En dan denk ik van, weet je, wat heb ik teweeg gebracht? En zeker een moeilijke dans.
2: De cursisten van Wil zijn groot fan van haar line dance lessen.
0: Ben jij een danser, Jury?
1: Ja.
0: Ik stel de vraag en ik weet ook echt...
1: Tja, wat kan ik daar nou over zeggen? Jij bent wel soepel in de heupen, toch? Een beetje gabberen bijvoorbeeld. Jij kan hakken, dat weet ik.
0: Ja. Maar het is ook wel lekker om af en toe gewoon even los te gaan. Mm-hmm. Het is toch gewoon, weet je, ik zie het ook aan mijn kinderen dan. Pepijn van 1,5, die hoeft maar een liedje te horen. Of het is helemaal te springen en te dansen. En het is gewoon lekker om je zo te uiten.
1: Ja, dat doen wij in de woonkamer ook wel eens hoor, met gezin. Ja? Maar ja, in het openbaar zal ik jullie daar niet mee
0: eerst de gordijntjes keurig dicht.
1: Inderdaad.
0: Ja. Afplakken met...
1: Met tape?
0: Met tape, ja. Kranten, alles tegen de ramen. Dan wil papa wel een dansje
1: doen. Het weer dan. Stevige buien, mogelijk met onweer bij hooguit 16 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Maar in de middag opnieuw regen en maximaal 17 graden.
0: Nou, je hebt afgelopen weekend niet een dansje gewaagd.
1: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Nou, je hebt niks gebroken, dus het zal wel meevallen, denk ik dan. Hè?
1: Ja, ik had een mannenweekend.
0: Oh, je had mannenweekend?
1: Ik had een mannenweekend.
0: Dus je hebt harten gebroken?
1: Nee, ik heb aan de bar gehangen.
0: Oh, ja. Dat is wel, ja.

0: life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Chef Special, hoorde je Love of My Life. En die prachtige ook van Aretha Franklin daarvoor. We hebben een spookrijder, Rijn.
2: Yes, rijd je op de A15 Europoort Rotterdam, dan kom je tussen Rozenburg en Rotterdam Heijplaat een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A15 Europoort Rotterdam, dan kom je tussen Rozenburg en Rotterdam Heijplaat een spookrijder tegen.
1: Dankjewel Rijnen, hopelijk wordt hij gauw gevonden.
3: Top op 14. Top op 14.
1: Jarno, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: We gaan naar jouw jeugd, jongen.
4: Ja,
1: het moment dat jij, het is even geleden. Denk je er nog wel eens aan terug, dat je 14 was?
4: Ja, nou, dat is nog niet zo bijzonder. Ik denk meer vooruit. Want in september word ik 50. Dat is wel een dingetje.
1: Oh, ja? Wat voor dingetje is het? Hoe voel je je daarbij?
4: Nou ja, het is een mijlpaal. Maar verder, ik ben niet zo van mijn verjaardag vieren. Dus... Nou ja, ik kan het vast niet met een stille trom doen, maar nee. We gaan het meemaken wat het gaat brengen.
1: Heb jij vrienden die je verdenkt om misschien een Abraham bij jou in de tuin te zetten?
4: Ja, dat zou kunnen, maar het zou niet eerlijk zijn, want er zijn al vrienden 50 geworden en dat hebben wij daar ook niet gedaan. Dus dat zou niet...
1: Zou niet eerlijk zijn? Jij probeert nu al een beetje te zeggen, doe het dat maar niet, want dat is niet eerlijk.
4: Nee, misschien doen ze het nu juist.
1: Nee. Zijn dat vrienden van vroeger, van toen je 14 was?
4: Nee, net iets daarna. Een van die vrienden die is wel al vanaf de HAVO-tijd, maar dat was iets later dan mijn 14e. Dus die kende ik toen nog niet.
1: We gaan naar 18 september 1976, toen ben je geboren. 18 september 1990 was jij 14.
4: Ja.
1: Dit was de hitparade.
5: 5.
1: Wist jij toen al waar dit over ging? The Summer of 69.
4: Nee. Dat wist ik nog niet.
1: En niemand weet eigenlijk precies waar het over gaat. Dus die altijd heel schimmig over natuurlijk. Bryan Adams. Ja.
5: 4.
6: Mooi was die tijd.
1: Wat is dat voor lach, Jarno?
4: Niet helemaal mijn smaak.
1: Oké. Okay.
5: 3.
7: Yo, I told you, you can't touch this.
1: Hammer, kan je touch this?
4: Ja, met die mooie broek.
1: Die grote wijde housebroek had hij, hè?
4: Ja,
1: mooie broek.
5: 2.
1: DNA maakte een remix van Suzanne Vega's Tom's Diner. Het stond op 2. Ja. En dit is nummer 1. Wat wil je zeggen?
4: Ja, nee, ook niet helemaal mijn ding.
1: Ook
4: maar,
1: niet
4: ja, ik.
5: 1.
1: Je kent hem wel gelijk, London Beat, Thinking About You. Wat is wel jouw ding?
4: Ja, nou, dan moet ik toch voor Bryan Adams gaan.
1: Iets met een gitaar.
4: Iets met een gitaar, ja zeker. Iets stevigs.
1: Alvast veel plezier in september.
4: Ja, dankjewel.
1: Maar tot die tijd ben je nog gewoon even 14, jongen.
4: Ja, nog zo

Adams ervoor. The Summer of 69. Terwijl de zomer in Nederland onderweg is, je merkt er nog weinig van op dit moment. Maar het schijnt dit weekend dus echt waanzinnig lekker weer te worden. Goed, dichter bij huis. Over een minuutje of 20, 25, dan draai ik platen op verzoek. De 10 Minute Takeover, neem het maar over. Vertel me wat je op de radio wil horen. Moet het een meezinger zijn, een meeschreeuwer of juist een instrumentale danceplaat? Het kan allemaal. Vraag het aan via de NPO Luister-app. En doe het nu.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij I.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
6: Net iets na drieën, dit is Radio 2 en van de NOS is hier natuurlijk Juri Stubenitski met het nieuws. Goedemiddag, Juri.
7: Hey Paul, goedemiddag. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de asielcrisis. Steeds vaker is er geweld vanwege de komst van opvanglocaties, onder meer in IJsselstein en Loosdrecht. Bij dat overleg zijn onder andere asielminister Van den Brink, premier Jetten en enkele andere ministers. Gemeenten willen met het kabinet gaan kijken wat er nodig is om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Israël heeft weer boten tegengehouden die onderweg waren naar Gaza om daar hulp te bieden. Zeker 8 van de 51 bootjes zouden zijn geënterd. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom Israël dat doet.
8: Israël noemt het een provocatie en waarschuwt de mensen om te keren. En als ze dat niet doen, zoals we ook al eind april hebben gezien, dan wordt die vloot aangevallen en worden de mensen aan boord gevangen genomen.
7: De vorige keer werden de activisten vervolgens teruggevlogen naar de landen waar ze vandaan kwamen. Nederlandse vissers willen dat de overheid snel over de brug komt vanwege de hoge brandstofprijzen. Vrijdag werd bekend dat de vissers hier, net zoals in België en Frankrijk, vanuit de Europese Unie gecompenseerd worden voor die kosten. Maar de Nederlandse vissers hebben nog geen cent gezien, zeggen ze.
9: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7-8 weken terug al moeten hebben. Ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
7: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen omhoog geschoten. Zo hoog dat vissers elke week een beslissing moeten nemen. Gaan we vissen of blijven we aan wal? En Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude. De wereldster kreeg een boete van zo'n €55 miljoen... omdat ze 15 jaar geleden het grootste deel van het jaar in Spanje zou hebben gewoond. Het Hoge Rechtshof in Spanje zegt nu dat er niet genoeg bewijs is. Belastingdienst moest Shakira de boete plus zo'n €5 miljoen aan rente terugbetalen.
6: Oké, ik draaide er net nog Shakira.
7: Nou, toch weer een paar centen bij voor.
6: Maar dat had ze dus niet nodig.
7: Het weer, er trekken wat stevige buien over het land. Morgen begint droog met wat zon, maar 's middags opnieuw regen. Maximaal 17 graden. En in het weekend kan het mogelijk 30 graden worden.
6: Oi, oi, oi. Je kan je er nog niks bij voorstellen op dit moment, hè, eigenlijk.
7: Ik moet zoeken waar die korte broeken liggen.
6: Ja, gewoon afknippen.
7: Ja, afknippen of de afritsbroek tot op het hoogste standje.
6: Ja.
7: Dat kan dan, hè, in het weekend.
6: Ja, ja, dat doe je maar lekker dan thuis. Met de gordijnen
7: dicht. Ja.
6: Ik hoef dat niet te zien, dankjewel. Hey, Rien. Rijn. Eeuw is de...
10: Ik wou net zeggen, van afritsbroeken weten wij alles bij de
6: ja, dat is natuurlijk wel waar, ja. Heb je er ook een aan nu?
10: Nee, ik heb er geen aan. Nee. Het staat onder andere vast op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam. 10 minuten, komt door gaten in de weg en de rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, Arnhem richting Duitsland. Daar staat het vast vanwege de Duitse grenscontroles. 10 minuten oponthoud. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velzertunnel. Er is een ongeluk gebeurd, een kwartier vertraging. Wil je omrijden, dan kan dat via de Wijkertunnel over de A9. En de A67, tot slot Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk, omdat de rechte rijstrook dicht is.
6: De afritsbroek is toch wel de slechtste uitvinding ooit. Ik heb hem wel eens gehad.
7: Oh.
5: Ja, en dan rits je die pijpjes eraf. Mm-hmm. En dan denk je, nou, ik ga ze er weer aandoen.
7: Nee,
5: weet je hoe lang je bezig bent om dat te vinden? En dan kom je er halverwege achter dat je de verkeerde pijpen, de verkeerde korte broeken, in die tijd dat je je lang kunnen verkleden. Mm-hmm. Is echt,
7: waar ligt die nu? Die van jou?
5: Wil je hem hebben?
7: Ja,
5: ik neem hem voor je mee. Ja.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Chris?
20: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
22: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
21: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet. Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
22: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
21: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
22: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
21: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse.

überhaupt zijn allereerste van zijn nieuwe tour natuurlijk. In de Arena in Amsterdam, Harry Styles. Je hoorde American Girls. En of dat een succes was, die track American Girls. Nou, ik heb een collega die heeft het voor je opgenomen. Zo klonk het. Het zijn 50.000 mensen die het liedje zingen. Min 1, want hij deed zelf niet mee. Misschien wel een beetje om zijn eigen stem te sparen. Want hij moet nog zoveel shows. Hij heeft natuurlijk ook gisteren gedaan. En woensdag dan gaat hij weer verder in de Arena. De hele stad op zijn kop. Pop-up stores zijn er met merchandise van Harry Styles. Hele exclusieve dingen te krijgen en zo. Nou, hij is er voorlopig nog wel even. American Girl, sorry. En mocht je er ook bij geweest zijn, is het je misschien opgevallen dat hij in het nummer Taste Back iets te geks deed. Hij maakte namelijk een mashup met een hele grote hit uit de jaren 90. Een inspiratiebron voor hemzelf geweest. En die plaat wordt toevallig ook aangevraagd vandaag. Door Ivo, dus ja Ivo. 10 Minute Takeover. Een lekker begin in deze 10 Minute Takeover van Underworld.

0: Het lijkt wel binnenkort een nieuwe categorie te worden in dit radioprogramma. Namelijk platen die je niet meer kan vinden op Spotify. Ook dit schijnt er weer zo eentje te zijn. Vincent die tipte hem. Fiction Plane, Two Sisters, niet te vinden op Spotify. Hey, gelukkig heb je nog wat ouderwetse kastjes staan, die radio. Wij hebben hem gewoon en ik draai hem met liefde. Fiction Plane, veel luisteraars tippen me natuurlijk ook van... hey, dit is toch de zoon van Sting? Ja, dat is het inderdaad, John. Hij probeerde dat nog angstvallig geheim te houden, maar... hoe was het ook alweer? Fiction Plane was een anagram van Infant Police. Zoek het zelf maar uit, dat is inderdaad hoe het in elkaar staat. Nog één plek wel voor een plaatje in deze 10 Minute Takeover. 10 Minute Takeover. En Sandra, jij hebt wel een mooie boodschap, zag ik aan je appje.
1: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel erg geraakt door het nummer Bakermat van One Day van Bakermat.
0: Ja, waarom?
1: Dat staat voor mij op dit moment heel erg voor wat we nodig hebben eigenlijk in de samenleving. Namelijk... vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid. En iedere keer als ik dat nummer hoor, dan dat doet dat wat met mij. En ik hoop dat andere mensen dat gevoel ook hebben of krijgen.
2: I have a dream. I have a dream.
1: Precies.
2: One day,
1: I have a dream.
0: Dankjewel, Sandra.
2: This nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Never Dream. Dr. Martin Luther King natuurlijk in deze danceplaats verwerkt van Bakermat. Het is 3:30 geweest. Op de weg, wat is daar Rijn op dit moment aan de hand?
1: Nou, de middagspits begint een beetje op gang te komen. Zo staat er file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen zitten gaten in de weg. Een klein 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Van de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar is het raak tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. 5 tot 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is er afgesloten. De A27 dan, Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging. En de A67 tot slot Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomer en knooppunt Leendeheide is een ongeluk gebeurd. 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is er dicht.
0: Dankjewel, Rijn. En Jori is hier natuurlijk met het nieuws.
2: Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen waarbij ze geld terugkrijgen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Een seniorenplatform berekende dat mensen met een AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord is bekend. Het is de 38-jarige Belg Davy Rigaud die overkomt van Club Brugge. En daarnaast is de verwachting dat Feyenoord Robert Eenhoorn aanstelt als nieuwe algemeen directeur. En attractiepark Toverland in Zevenum heeft afscheid genomen van de bobsleepbaan. Die heet Maximus' Blitzbaan. Het waren jaren vol snelheid en storingen. Zijn beste tijd zit er dus op, zegt de medewerkster bij L1.
3: We hebben ons enorm ingespannen om de bobsleebaan zo lang mogelijk operationeel te houden. Maar nu is het moment dat we moeten zeggen adieu en tot ziens.
2: Ze gaan hem vervangen door een soortgelijke attractie. Liefhebbers van de bobsleebaan konden gisteren nog 1 keer in een karretje naar beneden.
4: Laatste ritje, jammer genoeg, ja.
5: Hoe voelt dat?
4: Ja, één moment jammer, maar het is wel leuk dat ik het kan ervaren.
6: Nou, we gaan gewoon goed in die bochten mee. Proberen de snelste tijd te pakken en heel veel genieten ervan.
2: Na de laatste ritjes konden fans ook onderdelen van de attractie kopen. Zoals beeldjes, decorstukken of een heel bobsleekarretje. En die was dan €3500.
0: Oh, dan kon je er gewoon in blijven zitten. Nee, ik heb mee.
2: Ja, zo achter je auto. Ja,
0: alsjeblieft, zeg.
2: Leuk, hè?
0: Nee, zeker. De bobslee is een beetje uit de gratie, hè? Want de Efteling heeft natuurlijk ook afscheid genomen van de bobsleebaan.
2: De bob? Ja, de bob. Jammer is dat. Ja. Dat was ook echt zo'n witte baan. En hier zat je in een soort van metalen baan in een veredelde troon. En dan kon je zo snel als je kon naar beneden. En dan kon je ook een beste tijd neerzetten en zo.
0: Oh, je kon echt wel je best doen, inderdaad. Ja, precies. De Efteling bob was dat anders. Ik heb daar zo lang van mijn leven in de rij gestaan, denk ik, bij die pop. En nu hebben ze de... Is dat niet Dans Macabre wat daar nu voor teruggekomen is op de plek van de pop?
2: Oeh, nee, volgens mij niet.
0: Toch niet? Nee. Is het anders?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik ben niet zo'n Efteling-kenner.
0: Maar je zegt wel dat ik ongelijk heb.
2: Ja, meestal is het
0: Maar
2: zo.
0: Jij weet het niet hoe het wel zit.
2: Meestal heb je gewoon ongelijk. Het weer dan. Wat stevige buien bij een graad 15. Morgen eerst.
6: Genieten ervan.
2: Na de laatste ritjes konden fans ook onderdelen van de attractie kopen. Zoals beeldjes, decorstukken of een heel bobslee karretje en die was dan €3500.
0: Oh, dan kon je er gewoon in blijven zitten. En neem ik op mee.
2: Ja, zo achter je auto. Ja,
0: alsjeblieft, zeg.
2: Leuk, hè?
0: Nee, zeker. De bobslee is een beetje uit de gratie, hè? Want de Efteling heeft natuurlijk ook afscheid genomen van de bobsleebaan.
2: De bob? Ja, de bob. Jammer is dat. Ja. Dat was ook echt zo'n witte baan. En hier zat je in een soort van metalen baan in een veredelde troon. En dan kon je zo snel als je kon naar beneden. En dan kon je ook een beste tijd neerzetten en zo.
0: Oh, je kon echt wel je best doen, inderdaad. Ja, precies. De Efteling bob was dat anders. Ik heb daar zo lang van mijn leven in de rij gestaan, denk ik, bij die pop. En nu hebben ze de... Is dat niet Dans Macabre wat daar nu voor teruggekomen is op de plek van de pop?
2: Oeh, nee, volgens mij niet.
0: Toch niet? Nee. Is het anders?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik ben niet zo'n Efteling-kenner.
0: Maar je zegt wel dat ik ongelijk heb.
2: Ja, meestal is het
0: Maar jij weet het niet hoe het wel zit.
2: Meestal heb je gewoon ongelijk. Het weer dan. Wat stevige buien bij een graad 15. Morgen eerst droog, in de middag regen en dan ongeveer 17 graden.
0: Ken je Max en Moritz?

0: Oud Jaren, precies. Nee, nou, de Efteling Bob was dat anders. Ik heb daar zo lang van mijn leven in de rij gestaan, denk ik, bij die Bob. En nu hebben ze de... Is dat niet Dans Macabre wat daar nu voor teruggekomen is op de plek van de Bob?
1: Oeh, nee, volgens mij niet.
0: Toch niet? Nee. Is het anders?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik ben niet zo'n Efteling-kenner.
0: Maar je zegt wel dat ik ongelijk heb.
1: Ja, meestal is het
0: Maar jij weet het niet hoe het wel zit.
1: Nee, meestal heb je gewoon ongelijk. Het weer dan. Wat stevige buien bij een graad 15. Morgen eerst droog, in de middag regen en dan ongeveer 17 graden.
0: Ken je Maxim Moritz?
1: Ja, die ken ik wel. Ja, die staan nu op de plek van de Bob. Ja, dat zijn twee achtbanen. Ga ik net strijdje doen.
0: Dit weet jij of heb je het opgezocht?
1: Ik heb in Max en in Moritz gezeten. Ja.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

0: Glittering Prize van de Simple Minds. Die hoor je niet zo vaak natuurlijk. Misschien wel weer komend weekend, want dan is het Pinksteren, zondag, maandag, en dan doen we iets bijzonders. Het is dan de album tweedaagse. Nou, er zijn natuurlijk zoveel prachtige albums gemaakt. En dan draaien we ook niet één nummer, maar twee van zo'n plaat. En daar heb je zelf een zeggenschap in. Dus als je dit weekend met Pinksteren luistert, vraag aan waar je van houdt.
1: De moeilijkste vraag.
0: Moeilijkste vraag, daar kun je mijn memory-spel mee verdienen. En die gaat vandaag over Michael Jackson. Hij is weer te zien op het witte doek. Of, nou, niet hij zelf. Het gaat natuurlijk over zijn leven. De film Michael is net uit. De hoofdrol wordt gespeeld door iemand die familie is van Michael Jackson. Weet jij wat diegene is van Michael? Wat is de relatie van de hoofdrolspeler in het echt van Michael Jackson? Als je dat weet, stuur door via de NPO-luisterapp. En maak kans op mijn memory-spel. En dan nu. Met een hand op je hart. Yeah. Een van mijn geliefde liedjes uit mijn boyband-periode. The Backstreet Boys. You

0: Zij met haar o zo mooie en opvallende stem, de Indian, hoorde je uit Den Haag. Get it wrong.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ja, Marianne, jij zal dit antwoord wel goed hebben, denk ik.
2: Ja, dat heb ik goed.
0: Je was afgelopen donderdag bij Michael, de film.
2: Ja, klopt.
0: Hoe
2: ja.
0: vond je het?
2: Ja. Ja, prachtig, geweldig. Wat een hele mooie film. Ja.
0: Ik ben blij
2: dat ik gegaan ben.
0: Ja, gaat niet over zijn hele leven, toch? Maar over een bepaald deel, toch?
2: Een bepaald deel, ja. Tot hij dat tournee had gedaan met zijn broer.
0: Oh, ja.
2: En vanaf toen was het eigenlijk in de film gestopt. Maar er komt, als het goed is, nog een vervolg.
0: Oh, dus je zit alweer te wachten, hoor ik.
2: Ja, ja.
0: Die hoofdrolspeler, hoe heet hij? Ja. Nee, eigenlijk is het veel te moeilijk. De vraag is, wat is de relatie tot Michael Jackson?
2: Dat was een neef van Michael Jackson, Jaffa Jackson.
0: Oh, je wist dat wel gewoon, Jaffa Jackson. Ja, precies. Zoon van Jermaine, dus dat is dan de broer van Michael. Dus dat is dan zijn neef, want hij zou dan oom tegen Michael zeggen. Toch, klopt dat?
2: Ja, dat weet ik niet zeker, maar het is zijn neef. Dus,
0: het is zijn neef, precies. Hopelijk nog gemakkelijk vraagje.
2: Ja?
0: Nee, nu jij eerst.
2: Oh, nou, het zal inderdaad wel een oom zijn. Dus daar een zoon van, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, precies. Nou, dan heb ik nog één makkelijk vraagje hopelijk voor je. Noem een album van Michael Jackson.
2: Thriller.
0: Lekker bezig, Marianne. Gefeliciteerd. Je krijgt mijn memory spel.
2: Oeh, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd. En geniet nog even van Michael, want ik draai hem natuurlijk ook.
2: Oh, heerlijk. Ja, zeker. Doe ik.
0: Je hoort hem al, hè? Oké.
2: Moet ik nog aan de lijn blijven voor de gegevens? Of hoeft dat niet?
0: Blijf maar aan de lijn.

0: Michael Jackson, Another Part of Me. En zo meteen na vier is het tijd voor Ruud. Veel plezier.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus

0: Wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stack. Zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Over 1 minuut is het 4 uur tijd voor NPO Radio 2 en NOS-journaal. Hier is Juri Stubinitski.
6: Juri, goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet heeft vanavond spoedoverleg met gemeentes vanwege de onrust over de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liep het uit op rellen. Bij het overleg van vanavond zijn premier Jetten en een aantal ministers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is er ook bij en wil kijken of er maatregelen kunnen worden genomen. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die waren vermist bij de Malediven zijn gevonden. Het lichaam van een 5e duiker werd al eerder aangetroffen. De Italianen maakten donderdag een duik naar een grot. De laatste 4 duikers werden gevonden door gespecialiseerde duikers uit Finland, zegt correspondent Angelo van Schaik.
8: De Finnen hebben die lichamen gevonden in de 3e kamer van de grot, op zo'n 60 meter diepte. Het team uit Finland was speciaal ingevlogen, omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam, werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
7: De lichamen van de omgekomen duikers worden geborgen als het weer het toelaat. Een man van 30 is veroordeeld tot een taakstraf voor het belagen van presentatoren van Juice-kanaal Roddelpraat. De man had GPS-trackers onder de auto's van de presentatoren geplakt en beschoot een van hen met een paintballgeweer. Naar eigen zeggen wilde hij een grap uithalen voor zijn eigen YouTube-kanaal. De rechter gaf hem een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding betalen. Ook kreeg de man een celstraf, maar die heeft hij in voorarrest al uitgezeten. En de play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. En daar zijn de Groningers goed pissig over. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Groningen-fans zijn niet welkom vanwege de onrust gisteren bij een andere wedstrijd van Volendam. De supportersvereniging van FC Groningen is not amused.
9: Ja, dat was laaiend. Ja, wij vinden niet dat wij daar de dupe van mogen worden. Wat ons betreft is dit totaal onbespreekbaar. En wij hebben zeker al een demonstratie aangemeld nu om in Volendam te gaan demonstreren tegen dit besluit op donderdag. En daarnaast zijn we bezig met onze jurist om te kijken of we hier ook stappen tegen kunnen nemen.
7: Groningen keeper Etienne Vaassen noemt het een schande en vraagt zich af of de spelers ook maar moeten thuisblijven. En ook de directeur overweegt dat. Het weer, wat stevige buien, mogelijk met onweer. Het is hooguit 16 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar in de middag regen en maximaal 17 graden.
5: Juri, dankjewel.
7: Graag gedaan.
5: Sorry. Ik was al praten zonder de microfoon aan te zetten, dat is wel heel gek. Rijn Baartman zit bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, het is druk. De middagspits begint. De meeste files staan nu in de Randstad. 200 kilometer in totaal in Nederland. Zo staat er file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht Papendorp en knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Een half uur vertraging en daarom staat er ook file op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen is je vertraging een klein half uur. De A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer rijdt het langzaam een kwartier op onthoud. En de A28, Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid doe je er 10 minuten langer over.
5: En dankjewel, tot zo weer.
11: Zometeen bij De Wild in de Middag.
12: De Lidl-deals zijn er weer.
4: weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: En ook deze week extra goedkoop. Een

0: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: Er komt weer een astronomie aan, waarom zing ik zo hard? Ik mag wel iets ingetogen, hè, denk ik.
1: Ik vind het wel voor de maandag.
2: Ja,
1: vind ik het wel,
2: maar dit is erop en erover.
0: Ja, maar jongens, het is kleinkunst en dat moet ingetogen een beetje.
1: Ik vond dit meer musical.
0: Ja, precies. Moeten we terug naar de VPRO-standje.
2: Cabaret.
0: Feest in de baaiers, Tachi heeft een advocaat. Er komt een astronomie aan, misschien dat de wereld vergaat. En Shakira wint een zaak van fiscus in Spanje. En 5000 supporters onderweg naar Amerika voor Oranje. Kleinkunst.

0: Nee, ik ga het niet doen.
1: Oh, jammer.
0: Vief die denkt, wat gebeurt hier?
2: Ik denk, waarom doe je het nou niet?
0: Oh, je weet wel wat ik zou doen. Ik heb deze altijd namelijk in de jaren 90 moeten draaien qua werk. Ik zag niks veranderd. En dat was altijd zo'n moment dat je dan kon zeggen corona. En dan zong die coronazangeres, this is the rhythm of tonight. En dan was dat de afkondiging.
2: Ja.
0: Wat je bij moet zijn.
2: Ben je het verleerd?
0: Nee, ik ben niet verleerd. Want ik dacht in het kader van een keuze.
1: Ik was verrassend, vond ik het.
0: Nou, ja. ik dacht, ik mag dingen. Ik moet niet, ik mag vanavond dingen.
2: Oh, we blijven in de kleinkunstvibe, gehoord al.
0: Nee, therapie slaat aan.
2: Oh.
0: Zeg, heeft iemand toevallig 30 euro of een tientje voor me?
2: Een 30 tientje? Ook al.
0: Ja, dan kan ik vanavond naar Harry Styles.
1: Oh, vals.
2: Nou, zo erg is het niet.
0: Nee, hoor. Hoeveel kost een kaartje dan?
2: Geen idee, maar het valt volgens mij wel mee met dat er nog heel veel kaarten zijn.
1: Nou, er zijn gewoon nog op heel veel plekken nog een paar stoelen. Ja, en dan lijkt het alsof alles nog vrij is.
2: Ja.
1: Al best mee, denk ik. Weet volgens ik niet.
2: Zou je alleen gaan?
0: Ja, dat zou ik wel doen, ja.
1: En waar ga je dan staan of zitten, Ruud?
0: Dan ga ik niet. Dan ga ik buiten. Nee, weet ik niet. Gewoon staan of zitten, weet ik veel. Maakt niet uit.
2: Waar die kaart maar vrij is voor 10 euro.
1: Wat het goedkoopst is.
0: Maar, wat kost een goedkoop kaartje nu?
1: Nou, volgens mij, op het moment dat je nu heel goed zoekt op de tribune, zou je volgens mij voor 70, 80 euro een plekje op de tribune kunnen krijgen. Maar dan zit je niet heel
0: normaal
1: lekker.
0: 500 euro betaald.
1: Nee, volgens mij valt dat ook nog wel weer mee.
0: Gijs, wees gewoon eerlijk. Jij hebt gewoon heel veel geld voor niks betaald.
1: Ja, ik heb wel 180 euro per kaartje betaald, ja.
0: 180 euro per kaartje?
1: Hoezo ga jij lachen? Jij hebt ze ook betaald.
2: Wij hebben lekker in de buidel getast.
0: Ah,
2: ja, dat wil ik zeggen.
0: Maar dan zie je wel Harry Styles een marathon lopen.
2: Ja,
0: dat
2: maar
0: is wel
2: dat
0: leuk.
2: Willen we.
1: Ik
2: dat
1: heb er wel zin
2: willen.
1: In. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb er zin in.
2: Jij gaat
0: woensdag? Het ziet er wel te gek uit. Allemaal.
1: Zeker, en Harry Styles ook.
0: Ja. Nou, heren, dit is de middagshow. Ik had gisteravond voor de derde keer iets besteld bij een hamburgerketen. Ik zou de naam niet doen, het is niet de McDonald's. Maar de Donald ook verder niet. Maar die waren voor de derde keer koud. En nou had mijn ex bij mij, dus frietjes en hamburgers hadden we besteld. Allemaal koud, voor de derde keer. En dus mijn ex die at bij me, dat gebeurt niet zo heel vaak, maar dat vinden we dan leuk voor de kinderen, weet je wel. En maar zij is zo'n Karen. Dus zij zei, ja, belachelijk, ga bellen! En ik zei, nou, dit is de derde keer, we zijn het al gewend. En zei mijn dochter, oh, Jezus, heb je haar uitgenodigd?
1: En dat was haar moeder dus,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. En toen zei ik, ja, nee, laat het, joh, laat het. Afke, laat dat. We bestellen daar. En toen zei mijn dochter, inderdaad, we bestellen daar gewoon niet meer. Dus maar toen zei ze, nee, belachelijk. En mijn zoon zei, ja, het is wel een beetje gek dat het koud is voor de derde keer. Maar wat is nou, want ik had, dit was een soort van, toch een
2: tweedeling binnen het gezin?
0: Nou, niet zozeer binnen het gezin, ja. Maar wel een carrière. Nou, wordt het een
2: mentaliteit.
0: Nee, hoort het nou?
1: Het ethisch. Een probleem?
2: Nee.
1: Cultureel, wat zoek je?
0: Nee, een verschil in leeftijd.
2: Oh, generatie.
0: Generatiekloof.
2: Dingetje.
0: Ja, voor mij was het ook weekend. Generatie, het is een moeilijk woord, hoor, generatiekloof.
2: Nou, wel lekker lang woord.
0: Generatiekloof. Maar het idioot was, dus zij bleef er helemaal in van, ja, ik ga bellen, dit kan niet, en we betalen ervoor. En mijn zoon en dochter hadden uiteindelijk zoiets, ik ook trouwens, van, nou ja, hoor, dan bestellen we dat er niet meer. De groeten.
2: Ja.
0: Wat is nou, is dat nou iets, wat moet je daarmee? Zou je het dan laten, of toch nog even bellen? Want iedere jongere van nu die denkt, nee joh, dat maakt niet uit. Echt, ik ken niemand in mijn omgeving van vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen die dan een verhaal gaan halen. Terwijl ik uit de generatie kom, dan ga je verhalen halen. Dan ga je minstens even zeggen van, joh, luister, dat is
2: nou,
0: niet oké.
2: Ja, klopt. Maar bij de derde keer kan je natuurlijk zelf ook wel nagaan dat het waarschijnlijk niet dan deze keer wel warm aankomt, toch? Dat zou ik dan hebben. Ik vind sowieso bij een hamburger bestellen thuis altijd wel vrij lastig.
0: Lastig.
2: Je moet het bijna altijd even oppiepen. Thuis.
1: Oppiepen? Gadver.
0: Wat is oppiepen?
1: Dat hoort niet, hoor.
2: Dat je het even in de oven
0: doet.
2: Dat
0: vind ik net als je het over een lijk hebt die gereanimeerd wordt.
1: Gaat
0: ook
1: niet?
0: Een generatiekloof.
1: Dan krijg je een verse hamburger en dan stop je meteen in de magnetron.
2: Nee, in de oven even een beetje opwarmen.
0: Even in de oven?
2: Even een beetje kort opwarmen. Okay. Nee, maar dat is natuurlijk onhandig.
0: Wil je eigenlijk opgepiept worden? Als je bijna dacht, punt of niet?
2: Leuk dat je het me vraagt. Ja, ik zit nu erover.
0: Ik ben BHV'er. Nee, dat ben ik niet. Goed. Vief, wat houdt jou bezig?
2: Nou, ik was dit weekend met 10 vrouwen op vakantie.
0: Over Karens gesproken.
2: Nou, Wat is dat nou voor onaardige opmerking?
0: Nee. Als je dan de hamburger gaat eten, hoef je geen zorgen te maken.
2: Goed, inderdaad. Nee, we waren meteen. En dat was een enig weekend weg.
0: Waar naartoe?
2: En naar Italië zaten we.
0: Heerlijk.
2: Zocht hij daar zitten. Ja, het was echt werkelijk heerlijk. 2 dagen but weer. Daarna kwam de zon. Toen werd het echt leuk. In ieder geval, dan ben je natuurlijk een aantal dagen bij elkaar. En dan heb je zo'n ontbijtje. 'S Ochtends is zo'n vrouwenontbijt. Weet je wel, een beetje yoghurt, muesli, dit en dat. En je leert natuurlijk elkaar wel goed kennen als je een aantal dagen zo met elkaar in zo'n huis zit. Dus dat yoghurtje gaat 's ochtends open. En toen vroeg ik me dus af. Als je dat dekseltje eraf haalt, hè, wat doen jullie dan? Haal je dan dat wat op het dekseltje zit er nog af?
0: Nee.
2: Of laat je dat zitten? Ben je oftewel to schraap of not to schraap?
0: Oh, not to schraap.
1: Schraap, er zijn ook mensen die gaan aan likken.
2: Dat doe ik met de humus.
0: Ook aan yoghurt.
1: Ook aan de yoghurt. Ik vind dat vies.
2: Het dekseltje van de humus doe ik dat wel mee. Gadverdamme.
0: Ja, humus dan. Hè? Nee, niet likken. Dat.
1: Ja, humus.
2: Maar is het, waarom doe je dat dan niet bij de yoghurt? Haal je het er niet af en stop je terug in de bak?
1: Goeie vraag.
2: Ja, maar het is toch zonde? Het is toch gewoon yoghurt?
0: Maar je deel yoghurt? Ik deel geen melkproducten. Serieus niet.
2: Wat bedoel je? Hoezo?
0: Ik deel geen melkproducten. Ik ben toch duidelijk.
1: Zin dat je dat met je in je eentje allemaal opeet.
0: Ik deel geen melk. Ja, precies. Ik heb mijn eigen bakjes.
2: Echt?
0: Ja, als je daarnaar kijkt, vind ik het een goor.
1: Oh?
0: Ja.
2: Oké. Okay. En jij, Gijs? Jij laat het zitten.
1: Ik laat het zitten en dan probeer ik hem zo in de prullenbak te gooien. Dat de vieze kant naar beneden.
2: Maar dat is toch zonde?
0: Dan plakt hij lekker een ander vuil.
1: Oh, ja, maar dan zit je niet met je handen er per ongeluk in.
2: En als het een vruchtenjochtje is, lik je er dan wel aan?
1: Nee, lik ik ook niet aan. Waarom zou ik het dan wel aanlikken?
2: Ja, dat het een trucje is.
0: Lik aan de vrucht. Gijs, heb jij nog wat?
1: Ja, het wordt komende weekend 31 graden.
0: Oké, top.

0: Leiden in Italië, koude hamburgers en warme koffie.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: dat was het einde. En toen dacht iemand, ja, dag. Ik ben niet voor niks gekomen. We spelen dus gewoon nog een stukje door. Doei! Het ging nog 3,5 uur tussendoor, maar dat vonden ze te lang voor de plaat. Zolang kon de plaat nog niet gemaakt worden in die jaren 80. Dus hebben ze hier maar ergens eind aan gemaakt. 1985. Bruce Springsteen en Born in the USA. Ook nog Just en Jack Style en Jan. En Turn the Light Off. Turn the Lights Off, sorry. We hebben de administratie weer gedaan. Ik heb nog even uitgezocht. Kaartjes voor Harry Styles zijn gewoon €65, jongens.
1: Ja, maar dan...
0: Je kunt het ook goedkoper krijgen bij Ticketswap.
1: Ja, maar bijvoorbeeld Cindy, die zegt... joh, hoezo vinden jullie €180 voor een kaartje duur? Die van mij waren €350 per stuk.
2: Ja, maar dan heb je dus hele speciale plekken. Dan ben je voor een package deal gegaan, volgens mij.
1: Of sta je dan in
2: de Disco Square. Of
0: ja, dan sta je echt heel dicht bij de Lord.
1: Ja, en dan zie je eigenlijk niks en dan sta je alleen maar omhoog te kijken.
0: Is dat een zogenaamde snake pit?
2: Jaloers.
1: Ja, we hebben een beetje...
2: Hij heeft het helemaal anders opgedeeld. Dus hij heeft meerdere vakken en dan heel dichtbij. En komt natuurlijk wel overal, maar dan sta je wel echt heel goed.
0: Ja, je hebt F-site,
2: dus
0: allemaal vak 14, allemaal fakkels.
2: Nee, dus dat zijn wel de premium staanplaatsen, zo.
0: Premium staanplaatsen, dat klinkt heel gek.
2: Dichtbij, ja.
0: Ja, maar je moet wel staan. Oké, dat snap ik, want dat is natuurlijk uit je lekker dansen.
1: Dan krijg je zeg maar een kussentje om op te staan. Zo
0: heerlijk.
2: Let's go occasionally. Oh nee.
0: Dit is de middagshow, het is 18 mei.
1: Ging de tijd maar zo snel.
0: Ja.
1: Was het 18 juni?
0: Jij wilde je 18 juni? Ja,
1: 18 juni dan, heb ik wel zin in.
0: Ja, ik ook, want dan is het bijna Ruud de Soleil.
1: Hé, hey, dat is waar, ja.
0: Ja. Het magazine van NPO Radio 2, in programmavorm is dit, het middagprogramma. Via de radio. Wanneer mag je klagen als je bestelde eten koud is thuis geleverd? Nou, waar wordt het best op gereageerd?
1: Heel veel. William die stuurt, ik ga in de supermarkt al zei ik om 15 cent.
0: Ja, dat is team Aafke, mijn ex.
1: Jeroen zit ook in team Aafke, die zegt altijd bellen. Kunnen ze het nog goed maken?
2: Moet ik turven of niet?
0: Ja, graag. Ja,
2: twee dat team Aafke. Ja.
1: Bram zegt, ik ben 31, zeker bellen. Klopt, de volgende keer zal het nog koud zijn, maar dan heb je het in ieder geval gratis koud.
0: Okay. Oh ja.
2: Ja,
1: daar zit ook wat in.
0: Ah, gisteren was het echt koud. Maar mijn zoon, die zit... die is bang dat we geen hamburgers meer bestellen. Zijn. Ja, koud is ook lekker.
2: Oh. Ja, die gaat de volgende keer oppiepen, denk ik. Ja. Maar oké, ga verder. Ja.
1: Sascha laat weten, niks beter dan opbouwende kritiek. Mensen wel de kans geven om hun fout te herstellen, Ruud.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nou, maar nee, want jij was al twee keer eerder daar. Met
0: ja, dat was de derde keer.
2: Of heb je toen ook niks gezegd?
1: Koud. Zit ook wat in, ja.
0: Nee, want je moet de hele mail sturen. Dat vind ik irritant dan.
2: Oh, zo'n hele review. Ja. Oké, okay, ja.
1: Monique zegt, ik zou gewoon een slechte recensie achterlaten. Dan kunnen ze daarmee aan de slag.
0: Ja, oké. Okay, ja.
2: Dan vind je jezelf een Karen.
0: Ja, dat vind ik dan weer, ja...
1: Jij is iets gematigder. Die zegt, het moet acceptabel warm zijn.
0: Want nee, dat was echt koud. Dat die frietjes, weet je, als je ze dan eet... dat die dan een andere substantie in je mond...
2: Slap.
0: Ja, maar niet slap, maar die... Ja, gewoon melig.
1: Huh?
0: Juri, wat zou jij doen? Jij bent van de NOS, we nemen jou het meest serieus. Jij bent onafhankelijk, hè?
1: Mm-hmm.
0: Als je koude hamburgers krijgt voor de derde keer... ga zeiken of gewoon nooit meer kopen?
3: Allebei.
0: Oh, allebei.
3: Ik zou het zeker zeggen. Ik zou hem laten opwarmen in de magnetron.
0: Ja.
3: En daarna zou ik zeggen, ik kom nooit meer. En dan geen fooi.
0: Oké. Ja, maar je moet voor
2: maar
0: moet
2: dat
0: je van
2: is voor de bezorger. Dat vind ik dan ook leuk. Want waarschijnlijk is het al misgegaan bij het restaurant. Daar moeten ze het verpakken.
0: Ja, of de bezorger is gewoon een luie hond.
3: Dat kan. Die komt nog wel eens iemand tegen onderweg. Precies. Zoals zo'n bezorger op een kruispunt.
2: Ja, maar waar Ruud woont, hoe moeilijk kan het zijn om snel bij jou te komen?
1: Nou, maar dan kun je veel mensen tegen.
0: Ik woon in die hamburgerzaak, maar ik laat het toch bezorgen.
1: Toch is het koud.
3: Waarom hou je het zelf niet?
0: Nee, het is te ver weg. Het is, niet ver weg, maar gedoe. Ik dacht, dat is het lekker toch van thuis leveren.
2: Dat was een onderbreking van het gezellige samen zijn.
0: Ja, dat.
1: Moet je de trap af.
0: Je moet de trap af, sowieso de trap af. Ja.
1: We hebben nog één heikel punt.
0: Oh, dat.
1: Toeschraap or not toeschraap.
0: Oh, jee, yoghurt.
2: Ja, deksel.
1: William stuurt wederom... I say to schraap en ik lik, stuurt William. Freek zegt, likken en schrapen, lekker. Edwin laat weten, ten eerste... wat een ellende, die Nederlandse vrouw op vakantie in Italië. En ik lik de verpakking schoon... maar yoghurt als ontbijt in Italië keurt hij af.
0: Waarom?
2: Okay.
1: Ja, dat hoort niet in Italië, daar hoor je geen yoghurtjes ochtends te eten.
0: Of wat dan?
1: Nou, ik denk een Pinot Grigio en een...
0: als ontbijt.
1: Een pizza.
0: Is dat zo?
1: Ik heb geen idee.
2: Koude pizza?
1: Ik had toch gewoon
0: een koude pizza. Ja,
2: Dan niet bellen, hoor.
0: Nee, dan niet bellen.
1: Niet klaar.
0: Nee, geen fooi. Nee, dat allemaal niet.

0: introduceren. Dat was weer Taylor Swift en Uplight. En klaar afspinken door de bühne achter weer. Mooi, dit theater. Of veel meer artiesten, als je dat leuk vindt. De artiesten weten
1: graag, ja.
0: Lola Jong.
2: Ik zie hier.
0: Lola. Ja, we doen alsof.

0: tussen Utrecht Leidsche Rijn en knooppunt Everdingen. Ruim 40 minuten vertraging door gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht. Daarom is het ook druk op de A27, Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot doe je er 20 minuten langer over. De A12 dan, Utrecht richting Den Haag. Tussen Houten en Meer een 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A28 tot slot Zwolle richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid is je vertraging een kwartier.
1: Dames en heren, Rijn Baardmans. En het NOS Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De aankomst van cruiseschip Hondius vandaag in Rotterdam is wereldnieuws.
3: Het cruiseschip Hondius.
4: El Hondius, el crucero con el brote de antivirus.
5: De MV Hondius.
2: Op het schip was een uitbraak van het hantavirus. Het grootste deel van de 27 mensen aan boord gaat op een terrein in de Europoort een maand lang in quarantaine in containerhuisjes. Het gaat vooral om mensen uit de Filipijnen, zegt de GGD.
6: Ze kunnen wel alles doen binnen dat huis. Ze mogen gelukkig ook naar buiten, maar dan wel altijd met een mond-neusmasker op. Ze moeten afstand houden tot elkaar. Ze hebben gelukkig inderdaad tv. We hebben wifi-palen laten plaatsen. Dus ze kunnen wel contact hebben met familie, met vrienden. Dat is natuurlijk hartstikke fijn.
2: Morgen wordt het schip uitgebreid gedesinfecteerd. Een basisschool in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school noemt de sfeer niet feestelijk genoeg na alle spanningen rond een noodopvang voor asielzoekers. Vandaag werd bekend dat sommige ouders van plan zijn om kinderen anti-AZC-t-shirts te laten dragen tijdens de avondvierdaagse. Het wandelevenement begint daar vanavond. Frits Spits heeft van de Taalunie een erepenning gekregen vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse taal. Hij presenteerde de afgelopen jaren De Taalstaat op NPO Radio 1. Volgens de jury maakte hij daarmee een breed publiek warm voor de rijkdom, geschiedenis en actualiteit van het Nederlands. En in Amsterdam-West heeft een automobilist onder invloed van alcohol of drugs een ravage aangericht. Hij botste tegen geparkeerde auto's en dat ging zo hard dat mensen op de stoep zich afvroegen of er doden waren gevallen.
7: Ze leven?
8: Ik bel wel 1-2.
7: Het is goed, bel 1-2.
2: Hij ging er nog vandoor in een soort van rijdend wrak met rokende motor en is later opgepakt. De straat lag bezaaid met auto-onderdelen. Twee van de geraakte auto's zijn weggesleept.
1: Joer, heel even over die AZC-t-shirts.
2: Ja.
1: Hoe zit dat dan?
2: Nou, er zijn dus kennelijk ouders die hun kinderen bij die avondvierdaagse die door Loosdrecht gaat, willen laten meelopen in door hen zelf ontworpen anti-AZC-t-shirts.
9: Zo.
2: En de directeur van een van de deelnemende scholen, er doen heel veel scholen mee aan zo'n avondvierdaagse, die zegt, ja, dit vinden wij niet feestelijk. De avondvierdaagse, dat is een feestje voor de kinderen. En dit hoort daar niet bij, dus
1: maar
2: die doen niet mee.
1: Wat ik dan niet snap, hè, maar echt serieus, wat je ook denkt, hè, over asielzoekers, wat ook je standpunt is, dat moet iedereen dan vooral zelf weten. Maar wat ik hier heel eng aan vind, dat je als ouder je kind hierin meesleept. Dat vind ik echt zo bezopen, want het zijn lagere scholen. Mm-hmm. Dus echt kinderen die niet fatsoenlijk normaal kunnen denken nog, weet je wel. Dat vind ik echt zo gek.
9: Het begint vanaf, weet ik veel, 5 kilometer of zo, wat je loopt, die jonge kinderen.
10: Maar heb je het over kinderen van een jaar of 5, toch?
2: 6. Ja, als ze 6 zijn, dan mogen ze volgens mij meedoen. Ja,
9: ja,
1: maar
9: een
1: serieus,
9: heel belachelijk
1: maar die
9: idee.
1: Ouders, maar die serieus, dan denk ik, hè, dat je dat als ouder denkt, dat moet je zelf weten. Mm-hmm. Maar dat je kind daarin meetrekt.
9: Nou, in een t-shirt hijst, dat bedoel je eigenlijk, ja.
1: Jezus, dat is echt, ik snap er helemaal niks van. Goed, ik probeer nu een brug te slaan tussen een serieus onderwerp en nog iets serieuzer.
9: Ja, ik dacht meestal gaat het met applaus, hè, in een kleinkunstsituatie.
1: Oh, ja, natuurlijk. Dit was de serieuze noot. Gordijnen gaan dicht voor het vrolijke gedeelte. Het vrolijke bedrijf, zoals het in het theater heet.
9: Weliswaar een treurig bericht bij aanvang van dit nieuwe bedrijf.
10: Kan dat nou?
9: Nee, er was een aanval van een kudde koeien in Oostenrijk. En daarbij is dit weekend een vrouw overleden. Waarom de kudde het echtpaar aanviel, dat is onbekend. De politie doet nu onderzoek.
1: Is agressief. Agressieve mensen.
9: Dat echtpaar, nou dat weet ik niet. De politie doet nog onderzoek naar de aard van het ongeluk.
10: Ondanks dat het een blijspel heet, is het wel heel droevig nieuws. En er is dus één bepaalde vraag die ons al de hele dag bezighoudt. Want ja, er moet natuurlijk van alles geregeld worden nu, Ruud.
1: Ja. Daarom in de top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw die om het leven is gebracht door een koe? Door de koeien, pardon.
9: Niet één koe.
1: Nee, pardon, door koeien.
9: Dat was een kudde.
1: Ja, de kudde koeien. Ja, wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw om het leven gebracht door een kudde koeien?
10: Nou, ik dacht aan, ze had een

0: heerlijke tijd achter de rug.
1: Ja, dat vind ik helemaal een applausje waard. Dank je.
2: Voor het laatste grazen genomen.
1: Oh, Yuri, wat goed. Ja, ja. Kom je ook? Ja. Wij met EI zijn erbij.
0: Fijn dat je dat erbij zei.
3: Ja. Ik zat te denken aan, zonder haar gaan we ons stierlijk vervelen.
1: Mooi. Wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw? Om het leven gebracht te worden, kun je de koeien meedenken via de gratis NPO Luister-app.
4: Er is maar één.
1: Zometeen gaan we Harry Styles bekogelen met eieren. Na Lola Jong.
4: NP. Radio 2.

0: 1987, Cock Robin in Just Around the Corner. Goedendag Lola Jong en Messi, dames en heren. Het is voetbalnieuws, niet zomaar nieuws. Voetbalnieuus met een uitroepteken.
1: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
2: Bellen met Suze Amuse.
0: Ja, zeg je voetbal, dan zeg je de wilt in de middag natuurlijk. En dus bellen we met Suze van Kleef. Suze, goedemiddag.
3: Ruud, goedemiddag.
0: Ben je druk?
3: Ik ben behoorlijk druk, ja.
0: Ja, vind je klinkt heel formeel vandaag.
3: Nou ja, ja ik hoorde jou zo formeel groeten, dus toen dacht ik...
0: Nou, nee, ja, oh, ja, ja, precies, ja. Ja. Dus ja, als ik het, als het hoi, hoi, dan had je gezegd, hoi, hoi, hoi. Ja. Zeg, nog 24 dagen. Ik zag vandaag in de krant, 5000 Oranje supporters gaan mee. Is dat veel of is dat eigenlijk heel karig?
3: Ja, ik vind dat best wel veel voor iets wat ver weg is. Ja. En wat ook heel, heel duur is. Hè? Als je kijkt naar de ticketprijzen, nou ja, dat gaat soms over duizenden euro's. Heel veel, heel grote afstanden, dus heel veel kilometers reizen. Ook dat kost natuurlijk heel veel geld en heel veel tijd. Dus dan vind ik 5000 supporters vind ik al als veel klinken.
0: Ja, oké. Okay. Zeg maar, is dan ook de bedoeling dat die supporters meereizen? Of gaan ze naar één bestemming en blijven ze daar?
4: Het is toch vaak zo'n campingachtige situatie? Ja, daar misschien niet.
0: Nee, maar dan moet je reizen naar een andere bestemming. Dat is heel ver weg.
4: Oh ja.
3: Gaan jullie lekker?
0: Eigenlijk is de rolverdeling dat jij de antwoord geeft.
3: Ja, nee, ja, maar het is ook prima, jongens. Ik denk dat echt ligt aan je financiële mogelijkheden. Want, nogmaals, als ik die hotelprijzen heb gezien... ik zou het niet kunnen betalen om naar 3 groepswedstrijden te kunnen. Nee. Dus ik denk dat mensen ook gewoon keuzes maken.
0: Zeg, 24 dagen, het is een soort advent, hè, op de WK-kalender. Wat zijn nu de voorbereidingen die worden getroffen?
3: Nou, kijk, uiteindelijk, de Eredivisie is nu natuurlijk bijna afgelopen. Dus de Nederlandse spelers die krijgen rust. Maar buitenlandse spelers in het buitenland die voetballen veel nog. Ook nog Champions League. Maar er zijn ook nog spelers die nog in de competitie zitten. Dus de hoop is dat die allemaal fit blijven of fit worden. Want we hebben vooral heel veel problemen met spelers die een beetje geblesseerd zijn.
0: Ja, ja.
3: Of behoorlijk geblesseerd zijn. Dus ja, Memphis Depay bijvoorbeeld, topscorer aller tijden bij Oranje, is al maanden geblesseerd. Hij zou dit weekend voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie zitten. Mm. Van zijn club Corinthians in Brazilië. Nou, dat was niet zo, want hij is nog niet fit. Dus de tijd begint al te dringen. Over 9 dagen op 27 mei maakt Ronald Koeman zijn definitieve selectie bekend. Dan moeten die spelers dus fit zijn. Nou, bijvoorbeeld Jurrien Timber, ook een belangrijke verdediger, heeft ook bij Arsenal nog niks gespeeld. Dus deze komende, ja, het is het 7 tot 9 dagen, gaan we hopen dat Memphis en Jurrien Timber in ieder geval nog minuten gaan maken.
0: Is het uit je hoofd dit? Of had je dit opgeschreven?
3: Dit is uit mijn hoofd. Ja, wat professioneel, hè?
0: Niet normaal.
4: Ja. En wat is dan het verhaal met Joey Veerman? Want die had gezegd van, nou ja, hij hoeft me niet meer te bellen, die Koeman. Waarom, wat is er gebeurd?
3: Nee, nou, ik denk dat Koeman hem ook niet van plan was om hem te bellen. Maar de deur is nu wel helemaal dicht gedaan door Joey Veerman.
0: Maar is het een ego-ding?
3: Nou, het is een vrij communicatief beperkt ding, denk ik.
0: Mooi gesproken. Mooi.
3: Ja, maar dat is, bij Koeman is dat ook wel vaker zo. Dat ik denk, nou, een telefoontje had een hoop kou uit de lucht gehaald. Kijk, het is zo dat Joey Veerman, die is al heel lang niet geselecteerd voor het Nederlands elftal. Al 2 jaar niet. Daar wordt Ronald Koeman af en toe naar gevraagd. Zeker als er dus allemaal blessures zijn en dat op het middenveld allemaal jongens wegvallen. Dus daar is hij laatst ook weer naar gevraagd. En toen zei hij in een persconferentie van, ja, dat is om voetbaltechnische redenen, heb ik Joey niet uitgenodigd. En hij heeft ook een ander karakter. En ja, dan wilde hij dan weer niet uitleggen wat hij bedoelde met een ander karakter. Nou, dat brengt natuurlijk allerlei speculaties op gang, dat Joey Veerman zich niet kan gedragen, of dat hij zich misdraagt, of dat hij niet op de bank wil zitten of iets dergelijks. Dus Joey Veerman, die reageerde daar dit weekend een beetje gepikeerd op. Van, ja, ik hoor allemaal verhalen over mijn karakter. Ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Die hoeft mij niet meer te bellen.
0: Oh, oké. Okay. Zeg, Ajax moet de play-offs wedstrijden spelen in het Volendamstadion, FC Volendamstadion.
3: Ja. Ja.
0: Maar ze hebben toch een eigen stadion? Of mis ik iets?
3: Ja, het Johan Cruijff Stadion. Ja. En het Johan Cruijff Stadion is op dit moment volledig overgenomen door honderdduizenden Harry Styles fans. Die elke dag daar komen.
0: Oh, dat is nu natuurlijk, ja.
3: Ja, dus Ajax is denk ik iets enthousiast geweest met het uitlenen van het stadion. Hadden niet verwacht, uitlenen is natuurlijk verhuurlijk. We hadden niet verwacht of het stadion in ieder geval door Styles te laten gebruiken. Zij hadden het niet gereserveerd voor deze week. Want ze hadden niet zien aankomen dat ze dus play-offs moesten gaan spelen voor Europees voetbal. Want over het algemeen plaatst Ajax zich wel direct voor Europees voetbal. Dus het is een beetje een overschatting van zichzelf geweest. En daar plukken ze dus niet de zure vruchten van.
0: Ja.
3: Want die moeten nu bij Volendam die hele belangrijke wedstrijden gaan spelen.
0: Ga jij naar Harry Styles?
3: Nee, ik ga niet naar Harry Styles.
0: Zij doen? Dat tientje betaal ik wel voor.
3: Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden. Maar ik sta zelf in het theater met hard gras.
0: Natuurlijk, ja. Leuk. Dus, en zijn er nog kaarten bij jullie?
3: Ja, er zijn nog wel kaarten, ja. Dus kom alsjeblieft kijken.
0: Ja, ik kom zeker kijken. Neem het goed dat je het zegt. Dat is
3: in Holland zijn er nog kaarten. In Amsterdam zijn er nog een paar. De grote zaal van De La Mar hebben we bijna uitverkocht. Dus als je daar wil zijn, moet je snel zijn.
0: Ja.
3: Zaandam zijn er nog veel kaarten. Ik weet niet waarom, maar daar ben ik niet populair.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, kom ik vandaan, maar er zijn weinig.
4: Dat is gek.
0: Zeg, Suze, even voor mensen die Hartgras willen zien. Kaarten te kopen op hartgras.nl, neem ik aan?
3: Nee, gewoon Google Hartgras en theater en dan kom je er vanzelf.
0: Gijs googelt het nu en die gaat het helemaal uitzoeken. Goed, nog één vraag. Hoe ver vooraf moeten die WK-deelnemers eigenlijk zich daar melden in Amerika?
3: Ik denk dat, dit weet ik dus niet uit mijn hoofd. Even kijken hoor, Nederland heeft nog een dus die trainingskamp in Zeist. En ik denk dat ze dan begin juni afreizen.
0: Oké, want ze moeten zich natuurlijk een beetje nog opwarmen daar en wennen.
3: Ja, je hebt natuurlijk tijdverschil. Ja. Je hebt enorm klimaatverschil. Hè. Het is heel warm op heel veel plekken waar WK is. En ze gaan nog een oefenwedstrijd ter plekke doen tegen, hou je vast, Oezbekistan.
4: Oh, hoppa. Zo, dus, nou.
3: Daar kom ik dan enorm op voorbeschouwen weer bij jullie.
4: Graag, heel graag.
0: Nog even voor Hartgras. Gijs, die heeft het uitgezocht.
5: Ik kan alleen maar bevestigen wat Suze zegt. Hartgras theater googlen en dan kom je bij een theater naar keuze terecht.
0: Oh, nou, ik kom in ieder geval snel kijken. Suze, dankjewel.
2: Er is maar één. NPO Radio 2. Radio 2.

0: Some and Dark Before the Dawn. Vanochtend vroeg heb ik deze plaat heel hard thuis opgezet. Dat was heel fijn. Daar werd ik mee wakker. Ik dacht, dat is het thema van deze maandagmorgen. Dat vond ik heel mooi.
1: Oh, ja. Komt dat dan?
0: Ja, gewoon, daar zit ik een plaat op. Dat vind ik dan leuk. Daarna had ik Just Around the Corner van Cock Robin. En die hebben we net ook gedraaid.
1: Oh.
0: Zo doe ik het vaker. En dan ga ik daarna Duncan lastigvallen welke plaat ik wil horen.
1: Dus hetgeen waar jij mee opstaat, is hetgeen wat wij 's middags horen. Is
0: nou, niet altijd, maar soms. En dan,
2: zet de toon.
0: Dan heb ik Duncan, dan gaat hij meestal zeiken. Van, nee, dat is geen hit geweest. Of,
1: dat klinkt los, Duncan, ja.
0: Ja, precies. Mm-hmm. Dus hij zegt, nee, dat gaan we niet doen, want ik heb al platen uitgezocht.
1: Maar wie
0: dus,
1: gaat er dan uiteindelijk over?
0: Duncan.
1: Oh.
0: Ja, dus iedereen gaat hier over alles, behalve ik. Dus,
2: En kunnen we dat soort parels ook nog verwachten in het komend uur?
0: Nou, we hadden afgelopen donderdag Swedish House Mafia avond bij mij thuis.
1: Oh ja,
2: dus,
0: misschien dat ik nog een Swedish House Mafia plaat doe.
2: Ja.
0: Dus dat zou zomaar kunnen. Dus. Maar we moeten eerst even de administratie van dit uur afmaken. Want we hebben zometeen een nieuwe top 5 of 5.
2: In Oostenrijk is er een vrouw omgekomen nadat ze is aangevallen door een kudde koeien. Hele verdrietige gebeurtenis.
1: Dat is het zeker. En wij van de Wild in de Middag zijn behulpzaam. Wij willen meedenken in het kader van de uitvaart en alles wat of dat daarvoor geregeld moet worden.
0: Ja, daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw die omgebracht is door koeien?
1: Oei.
0: Een kudde koeien. Alles welkom als je wilt meedenken via de NPO Luister-app.
1: Sophie zegt, nou, op de rouwkaart van een vrouw die is omgekomen door een kudde koeien. Vrouw dood. Boeien.
0: Oh. Rijn zegt, tot horens.
1: Dat vind ik leuk.
2: Marcia stuurt, haar overlijden kwam bij ons loeihard binnen.
0: Mooi, wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw die door een kudde koeien is omgebracht? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
18: Mama.
11: niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
0: 2 minuten en 25 seconden na 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Juri Stubinetski, goedemiddag.
17: Hey Ruud, goedemiddag. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. Het heeft vermoedelijk te maken met een nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld... vanwege onduidelijkheden over roosters en de hoge werkdruk. 2 advocaten willen Ridouan Taghi gaan bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces, maar dan willen ze wel genoeg tijd krijgen om zich goed in te lezen in het dossier van 100.000 pagina's. Dat zegt de advocaat die Taghi vandaag voor 1 keer bijstond. Verslaggever Matthijs van der Wiel vertelt over wat die 2 advocaten willen.
18: Ze zeggen, we willen het graag doen, maar we hebben daar tijd voor nodig. Misschien wel 1,5 jaar voorbereidingstijd. Het gerechtshof moet daar nog op reageren. Bleek net wel al daar helemaal niet eens te zijn met de beeld. Het beeld dat het alleen maar haast wil maken... en dat advocaten geen tijd krijgen. Dus daar zal de discussie verder over gaan.
17: Het hof zegt er niet onwelwillend tegenover te staan. Een asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De steen vliegt ruim 90.000 kilometer bij ons vandaan. Dat klinkt ver weg, maar het is zo dichtbij als je kunt komen zonder te botsen, zegt een ruimtewetenschapper van de TU Delft.
19: De afgelopen 8 dagen zijn er door een heleboel observatoria heel nauwkeurige metingen gedaan aan de positie van deze planetoïde. En daar is een baan doorgevit. Dus we weten vrij redelijk hoe die door de ruimte beweegt. En de onzekerheden op die baanbepaling zijn zo klein dat we ook zeker weten dat die in dit geval de aarde niet gaat raken.
17: De asteroïde heeft een doorsnee van zo'n 20 meter. En in het Duitse Bad Pyrmont was afgelopen weekend een wedstrijd boomknuffelen. Meer dan 100 mensen deden eraan mee. Bij het boomknuffelen gaat het onder meer om creativiteit en gevoel. En het gevoel is goed, zegt deze vrouw.
20: Ja, dat doet ook ons mensen goed. Also, ik vind dat een schönes gevoel, wenn man die rinde, die zo schön warm is, maar ook rauw is, zo im arm hält.
17: Wat macht meer spaß, mensen of bomen omarmen?
21: also, bomen omarmen is sicherer, ne?
17: Bomen omarmen doet hij liever, zegt hij, want het is veiliger dan mensen knuffelen.
0: Nou, de enige bijwerking is dat je Nederlands spreekt vooraf, en als je bomen gaat knuffelen, ga je ineens Duits praten.
17: Het weer, vanavond nog wat buien en daarna opklaringen. Morgen eerst droog, een beetje zon, maar in de middag weer regen. En vanaf donderdag droog en in het weekend mogelijk 30 graden.
0: Juri, dankjewel.
22: 30 graden?
17: Ja, 30. Heb jij een korte broek eigenlijk?
0: Nee. Ja, een zwembroek.
17: Ja.
0: Nee, ik heb geen speedo, gewoon een normale.
17: Oh ja.
0: Maar, tenminste, ja, normale. Je hebt een lange, een speedo en zo'n halfmodel.
17: En welke doe je aan bij 30 graden?
0: Ja, niet. Ik heb altijd een lange broek aan. Ik vind, naar je werk doe je geen korte broek aan.
23: Oeh, daar gaan we alweer. Ja, daar kunnen we het op zich wel over hebben met 30 graden. Dat klopt natuurlijk wel.
0: Dan moeten we het van de week even over hebben of dat weer kan.
23: Dat kunnen we doen.
0: Dat, ik heb een collega, God hebben ze ziel. Gijs Staverman. Maar die trok gewoon een korte broek aan. En slippers. En we weten allemaal waar hij nu werkt.
1: Nee, dat is juist niemand, dat is het probleem.
0: Oh ja, dat is gemeen.
1: Maar excuus.
0: Rijn Baardmans bij de ANWB, is druk?
24: Ja, het is druk. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files vind je op dit moment in Utrecht. Zo staat er op de A2 Amsterdam richting Den Bosch een file tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Het komt door gaten in de weg en dat zorgt voor ruim een uur vertraging. Daardoor staat er ook file op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en het knooppunt ook een uur vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. En de A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Tussen Hoogkerk en Groningen Europark is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn er dicht en je hebt een kwartier vertraging.
0: Ben jij Gijs Staverman eigen krein?
24: Nee.
25: Zometeen bij de...

0: met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: Rockwell was de baas. Nee, sorry. Later de baas, maar. Was de zoontje van de baas van het platenlabel waar Michael Jackson zat. Dus dat hebben ze onderling kunnen regelen. Dus, in het kader van mijn liefde voor muziek. Dat wilde ik even delen met je. Dus.
1: Was dat eigenlijk een moedje?
0: Dat was een redelijk moedje, ja. Dit.
1: Oh.
0: Maar in die tijd was Michael Jackson nog toegankelijk. Alweer op de gang. Dus twee contracten door. Kunnen we even aan schieten.
1: Heb je Michael Jackson ooit ontmoet?
0: Ja.
1: Echt?
0: Serieus?
1: Ja. Waar was dat dan?
0: Dat was op Schiphol Oost uit zijn vliegtuig.
2: Jet.
0: Nou, dat was geen jet hoor. Dat was een 757 Boeing.
2: Oh, sorry.
1: En jij stond te spotten. Vliegtuig spotten.
0: Nee. We mochten hem ophalen met TMF toen. Dus Bridget en ik samen.
1: En zaten jullie met Michael Jackson in een limo?
0: Nee, dat niet. Nee, want Michael Jackson hield altijd een gepaste afstand, 500 meter. Nee, maar er zat wel een paar meter tussen.
1: Heb je hem geïnterviewd toen?
0: 2 meter. Nee, niemand mocht het interviewen. Dat was wel het plan. Ik kwam aanlopen. Ik zat nooit vergeten. Bridget en ik stonden op Schiphol Oost. En helemaal zenuwachtig, drie uur wachten. Weet je wel, op een gegeven moment kon hij uiteindelijk aan. En zei, hi. En draait zich om. En weg. Ja. Ging hij naar de McDonald's. Op de Damrak.
1: En daarvoor ben je erheen gereden.
0: Ja.
1: Dat was jouw ontmoeting met Michael Jackson. Ja,
2: maar het mooie is, bij TMF werd dat gewoon integraal uitgezonden. Ja, dus dat was natuurlijk wel gewoon televisie.
0: Dit was wel echt fantastisch.
2: Nee, ik weet niet of dat zo was, maar dat kon je natuurlijk ook,
0: dit werd zeker
2: live
0: helemaal
2: uitgezonden.
0: Ja, dit was fantastische televisie natuurlijk.
2: Het klinkt een beetje als de statie panda's werden ingevlogen naar Nederland. Het was ook integraal op televisie.
0: Maar je moet je voorstellen, jongens. Dit is Michael Jackson kwam in een vliegtuig waar zeg maar 350 mensen in kunnen. Kwam hij met 30 man.
2: Ja.
0: 40 man hooguit. Dat was hem. En dat was natuurlijk te gek. Er kwam de hele hofhouding kwam eruit. En dan Michael Jackson.
1: Maar alsof de president echt...
0: Nou, dan was de president doet niet mee hoor. Dan.
1: Nee, oké.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ja. Hi.
0: Ja, dat was echt gek. Moet je voorstellen dat je helemaal staat te wachten. Hi. En dan gewoon... Hup. De pirouetje en weg is hij. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En we hebben een nieuwe top 5 overweg.
2: Ja, naar aanleiding van een treurig bericht. Bij een aanval van een kudde koeien in Oostenrijk is dit weekend een vrouw overleden. Het echtpaar was aan het wandelen. En waarom de kudde het echtpaar aanviel, dat is onbekend. De politie doet nu onderzoek naar het ongeluk.
1: Het is heel droevig nieuws. En dan moet er opeens heel veel geregeld worden naar zo'n bizarre dood.
0: Doe maar, ga mee natuurlijk.
1: Wij helpen.
0: Wij helpen.
1: Zo zijn wij.
0: Pleasers zijn we een beetje.
1: Ben je ons pleasers?
0: Nou, wij zijn wel van het ongevraagd helpen.
1: Behulpzaam.
0: Ja. Behulpzaam. Ja. Dus daarom...
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Vragen wij ons af, wat staat er nou op de rouwkaart van deze vrouw... omgebracht door een kudde koeien?
3: De top 5 over 5.
2: Nummer 5.
0: Roy, dankjewel. Wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw... omgebracht door een kudde koeien? Het was een hele koelbloedige mond.
4: Nummer 4.
2: Wat staat op de rouwkaart van deze vrouw omgebracht door een kudde koeien? Nummer 4 van Michiel Jan, Martijn en Peter. Na afloop koffie en een koetjesreep.
3: Nummer 3.
1: Annie Lou op 3. Wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw? Die is omgebracht door een kudde koeien. In onze gedachten graast zij voort.
4: Nummer 2.
2: Wat staat op de rouwkaart van deze vrouw omgebracht door een kudde koeien? Nummer 2 komt van Ernst Jan. Ze stierf in de loei van haar leven.
4: Nummer 1.
0: Wat staat er op de rouwkaart van deze vrouw omgebracht door een kudde koeien? Jury, dankjewel voor het meedenken. We zullen de herinneringen aan haar koesteren.
1: Ja, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: poging tot doodslag was dat?
1: Bijna wel.
0: Lag hier een vork, denk van de lunchprogramma.
2: Oh, aan de mic natuurlijk, ja.
1: Dat moet het zijn.
2: Zo. Waarom ruimt zij dat niet op?
0: Lag op de grond. Denk van het treetje gevallen.
2: Oh.
0: Maar het... ik ging erop... weet je, ik ken dat ik stapte deze erop staan.
1: Ruud vindt het goor, die wil dat dan niet oppakken. Dus dan gaat hij eerst met zijn voeten iets proberen. Dat is eigenlijk wat er gebeurde.
0: En dat ding schoot door de lucht, maar in het gezicht.
1: Tegen mijn wang.
2: Oei.
1: Tegen mijn wang.
0: Heb je dat niet meegekregen? Is het 3 meter verderop?
2: Ik zie dat niet vanaf hier, want het gebeurt allemaal onder de tafel. Er gebeurt niet zoveel onder de tafel.
1: Het gezicht is niet onder de tafel. Schat.
0: Schat, zeg je nou.
2: Zeg je dan?
0: Daar is hij nog niet, hoor.
2: Oh, gaat heel snel, Pepe.
0: Het heel snel in Hilversum, maar dat gaat zelfs van Gijs te ver.
2: Over onder de tafel gesproken.
0: Fatboy Slim, Praise You uit 1998, ook nog Alan Warren en Fever Dreams. Slim onderhandelen en in elke situatie, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En Tim Maslink en Maarten van Rossum, een andere, hebben dan daar ook een boek over geschreven. Dat heet Van Doel naar Deal. En dat is vandaag onze...
3: E-reader aanrader.
0: Dames en heren, mag een hartelijk applaus voor Tim Maslink.
4: Dankjewel.
0: Tim, goedemiddag. Waarom is jouw boek Van Doel naar Deal een e-reader aanrader?
4: Het is een e-reader aanrader omdat het je helpt bij het herkennen van de onderhandelingen die je normaal misschien niet als onderhandelingen zou herkennen. Dus vaak denken mensen bij onderhandelen heel snel aan salarisonderhandelingen of het kopen van een huis of een auto. Maar onderhandelen is eigenlijk een veel groter deel van ons leven dan we weten. Heel veel dingen die je zo dagelijks tegenkomt op werk, maar ook thuis, zijn eigenlijk kleine onderhandelingen.
0: Dus eigenlijk is ik kom er van niet uit.
1: Ontmoeting? Nee, maar noem even voorbeelden van dat soort kleine onderhandelingsmomenten dan, alsjeblieft, Tim.
0: Dank je.
1: Ja, in het probleem.
4: Ja, dat begint eigenlijk thuis al met wie ruimt straks de vaatwasser
0: uit. Elke situatie, wil ik zeggen.
4: Wie ruimt de vaatwasser uit of wie brengt de kinderen straks van school. En tot op werk, van met wie ga je naar welk overleg, wie moet daarbij zijn, wil ik misschien een leuke klus of wil ik misschien iets anders doen, hoe ga ik dat afstemmen met collega's. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van kleine onderhandelingen. Ja. En dan kan je s'avonds thuis kun je gewoon weer verder gaan met nadenken over hoe gaan we dat buurtfeest nou organiseren, met welke families ga ik dat doen. Dus het is eigenlijk in allerlei situaties komt dat onderhandelen steeds terug.
0: Ja. Kun je mensen ook dood onderhandelen?
4: Nee, dat gaat niet lukken. Maar dat is vaak ook niet heel erg in je voordeel. Want je weet nooit nog wat op de lange termijn voor uit kan komen.
0: Nee, dat je zo lang onderhandelt dat iemand ineens dood neervalt. Dat kan
4: ook. Wat je vaak ziet, is dat mensen op een gegeven moment ook... als jij fitter bent dan de ander, dus onderhandelfitter, zeg maar... dat andere mensen op een gegeven moment er klaar mee zijn... en dan wel van de tafel kunnen weglopen of jou gewoon je zin kunnen geven. Dat zeggen, joh... Weet je, ik ken het eigenlijk allemaal prima, laat maar zitten.
1: En je gaat toegeven.
0: Dit is overigens met Maarten van Rossum een andere, hè? Andere Maarten van Rossum.
4: Klopt,
0: niet, nee, niet die. Maar
4: dit is de diplomaat Maarten van Rossum.
0: Ja, heel grappig. En waarom is het tegengeschreven? Want als ik jou zo hoor, had je het ook alleen kunnen doen.
4: Nou, wij kennen elkaar al heel lang. En we hebben eigenlijk samen 7 jaar geleden het boek Toponderhandelaars geschreven. En toen hebben we heel veel verhalen ook van andere toponderhandelaars erin gehad. Ook bijvoorbeeld van Mark Rutte, Nelly Kroes en nog heel veel anderen. En nu werd ons samen gevraagd. Dan vind ik het leuk om dan over je eigen onderhandelpraktijk te schrijven met jullie voorbeelden. Dus toen was het eigenlijk heel logisch om het samen te doen.
0: Zeg Tim, kun jij ook met jezelf onderhandelen?
4: Ik doe niet anders.
0: Oh ja? Maar ga je dan ook echt mee in dialoog gaan met jezelf?
4: Ja, kijk, ik denk dat iedereen dat wel herkent, hè? Van bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld, maar van ik denk dat veel mensen die interne onderhandeling kennen over van moet ik dat koekje nou eten of niet? Of ik moet eigenlijk naar bed, maar ik wil ook nog deze serie afkijken. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van ook interne onderhandelingen die je kan doen.
0: Maar kun je het ook saboteren dan, die onderhandeling?
4: Tuurlijk, zeker. Oh. Ja, je kan jezelf van alles wijs maken natuurlijk.
0: Maar dat heeft weer met je archetypes te maken dan, denk ik.
4: Klopt, ja. En wat het ook mee te maken heeft is of jij bijvoorbeeld...
0: Wacht even, Gijs, valt bijna flauw van al deze moeilijke...
2: Ik word doodgeonderhandeld een beetje. Ja.
0: Sorry, laten we even terug naar de oppervlakte. Onderhandelen.
4: Nee, maar weet je, kijk, je kan zeker op bepaalde momenten in een onderhandeling zitten en denken van, maar ik vind dat ene koekje, dat kan ik toch best wel nemen. Dan ga ik morgen gewoon iets langer sporten, weet je wel. Dan komt het allemaal goed. Daar zie je eigenlijk dat je jezelf heel goed kan saboteren ook tijdens onderhandelen. Doordat je jezelf dan toch even dat ene geeft wat je eigenlijk weet dat je niet wil doen.
1: Is het belangrijk om voorafgaand aan het lezen van dit boek jezelf al een doel te stellen? Waarom je bepaalde onderhandelingen aan wil gaan?
4: Ja, dat doel, dat zit er meer in dat als jij zelf niet echt een doel hebt, dan is de kans heel groot dat je de speelbal wordt van iemand anders doen.
0: Ja,
4: denk
0: precies.
4: Maar dan aan je weekend. Als jij geen plannen hebt en je partner heeft allerlei dingen bedacht, ja, dan ga je toch vaak gewoon mee met wat je partner al heeft bedacht. Terwijl als je zelf misschien ook een aantal doelen al stelt, dan kun je ook misschien wat meer ook je eigen onderhandeling voeren.
0: Wacht, Gijs, daar ging het bij jou mis. Dus.
2: Ik ben aan het meeschrijven, absoluut. Ja,
4: ja, heel goed.
1: Nee, maar ik bedoel eigenlijk zeg maar meer overkoepelen. Want je geeft nu aan van, dat zitten met allemaal kleine dingen. Dat zijn allemaal kleine onderhandelingen. Maar ik kan me zo voorstellen, je moet wel even weten welke weg je wil inslaan voordat je aan al die kleine dingen gaat tweaken.
4: Zeker. En wat wij eigenlijk zeggen is dat, kijk, vertrouwen gaat het, of onderhandelen gaat uiteindelijk over vertrouwen en elkaar wat gunnen. En als je elkaar niet gaat vertrouwen, dan ga je elkaar ook niks gunnen. En juist door aan de voorkant al na te denken over van, ja, wie ken ik allemaal? Kan ik mijn netwerk uitbreiden? Kun je ook wat meer mensen leren kennen? En daar dan ook mee onderhandelen. En die kunnen je dan ook wat meer gaan gunnen. Dus het is eigenlijk altijd ben je hiermee bezig. In welke situatie dan ook.
2: Dat ging het bij jou mis.
0: Ik heb het boek. Boek hier, het boek van Doel en Deal. Ik ga mezelf lezen vanavond.
4: Ah, super.
0: Even kijken, het heeft 200 bladzijden. Nou, 180 bladzijden. Moet lukken. Wat ga ik er wijzer van worden? Van jouw boek van Doel naar Deal, Tim?
4: Ja. Je krijgt allerlei tips en trucs over dat je wat meer lol en wat meer plezier gaat halen uit je onderhandelingen. Maar dus je gaat een beetje het spel ook zien. En je gaat ook zien van, oh wacht, als ik het iets beter organiseer, ik bereid me wat meer voor en ik heb een paar handige manieren van dingen neerzetten.
0: Maarten,
4: ja, dan krijg je meer zin.
0: Maarten van Rossum en Tim Masselink. Het boek Van Doel naar Deal. Dankjewel, hè.

0: Dus heel mooi lied. Vind jij ook een mooi lied?
1: Heel mooi.
0: Yeah. Wat vind je mooi?
1: Dat laatste.
0: Het einde.
1: Ja.
0: Ja, precies. Het is een mooi lied van Damiano David, Tyla en Now Rogers en Talk To Me. Dit is de middagshow. Kijk even naar Gijs.
2: Want dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond opklaringen. Morgen eerst droog en vrij zonnig. 'S Middags weer regen, dan 17 graden. Maar komend weekend gaan we richting of zelfs over de 30 graden. Verkeerde
0: informatie van de ANWB. Je las het voor alsof het een soort kleinkunstding was.
2: Ik ben ook wel aan het genieten terwijl ik het
0: zeg. Echt, wat soort theater.
1: Nou.
0: Echt lekker hoor, Gijsie.
2: Dankjewel, Ruud.
0: Rijn Baartmans bij de ANWB is druk.
3: Ja, het is druk. 540 kilometer file in totaal. De meeste files in de Randstad en Noord-Brabant. Maar de langste files staan op dit moment rond Utrecht. Zo staat er file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsrijn en afrit Everdingen 40 minuten door gaten in de weg. En de rechterrijstrook is er dicht. En hierdoor staat er ook file op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen is je vertraging een uur. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht een klein half uur vertraging. De A16 in Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Prins Alexander en afrit Dordrecht Centrum, 10 tot 15 minuten. En de A58 tot slot Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Knoop in Batadorp doe je er een kwartier langer over.
0: Rijn!
3: Ja.
0: Tijd voor het NOS Journaal van 5:30, hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van haar patiënten. Ze werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg. Ze zou de afgelopen jaren voor ongeveer €70.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben gestolen en hebben verkocht bij goudinkopers. De beveiligingscontrole op Schiphol is vastgelopen. Op sociale media zijn beelden te zien van lange rijen. Veel mensen staan er al uren in. De problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een nieuwe werkwijze van de beveiliging. Veel beveiligers zouden zich hebben ziek
3: gemaakt. En knooppunt Everdingen is je vertraging een uur. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht een klein half uur vertraging. De A16 in Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en afrit Dordrecht Centrum. 10 tot 15 minuten. En de A58 tot slot Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp doe je er een kwartier langer over.
0: Rijn!
3: Ja.
0: Het NOS Journaal van 5:30, hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van haar patiënten. Ze werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg. Ze zou de afgelopen jaren voor ongeveer €70.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben gestolen en hebben verkocht bij goudinkopers. De beveiligingscontrole op Schiphol is vastgelopen. Op sociale media zijn beelden te zien van lange rijen. Veel mensen staan er al uren in. De problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een nieuwe werkwijze van de beveiliging. Veel beveiligers zouden zich hebben ziek gemeld. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord is bekend. Het is de 38

0: doorverkopen van sieraden van haar patiënten. Ze werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg. Ze zou de afgelopen jaren voor ongeveer 70.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben gestolen en hebben verkocht bij goudinkopers. De beveiligingscontrole op Schiphol is vastgelopen. Op sociale media zijn beelden te zien van lange rijen. Veel mensen staan er al uren in. De problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een nieuwe werkwijze van de beveiliging. Veel beveiligers zouden zich hebben ziek gemeld. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord is bekend. Het is de 38-jarige Belg Davy Rigaud die overkomt van Club Brugge. Daarnaast is de verwachting dat Feyenoord Robert Eenhoorn aanstelt als nieuwe algemeen directeur. En op een plein in het Noord-Hollandse plaatsje Winkel is zomaar een boom omgezaagd en niemand weet door wie. De gemeente had ook geen toestemming gegeven. Iemand is zaterdagavond vermoedelijk zelf aan de slag gegaan. En waarom, is dus de grote vraag, zeggen omwonenden bij Omroep Noordkop 247.
1: Ja, je weet het ook niet. Het is omgegooid, hè. Dus iemand heeft er last van gehad, denk ik.
2: Ja, het is wel kaal in het wijkje nu.
1: Ja, het is wel kaal, ja. Ik hoop dat de gemeente weer wat nieuws neerzet, maar...
0: We zouden hopen dat de gemeente dus een nieuwe boom gaat neerzetten.
3: Maar waren mensen hem zat, de boom?
0: Ja, dat weten we dus niet. Dit is een mysterie dat we waarschijnlijk de komende week moeten gaan volgen.
3: Woont er zoveel tuig in Winkel dan? Is dat...
0: Nou, misschien dat bepaald iemand het niet zo op die boom had voorzien... omdat hij het uitzicht verpest of zo.
3: Oh ja. Ja,
0: dat
3: ja.
0: Zou kunnen. Ja.
3: Maar moest er iets opvallen? Door je heen?
4: Nee, ik had eigenlijk een beetje dezelfde vragen, Ruud. Dus het is oké.
3: Mood? Hashtag mood?
4: Mood.
3: Hashtag vibe.
4: Maar, het is wel een vibe, ja.
3: Ja, het is wel een vibe. Maar is dit... Oh, wat zit
4: dat? Hij heeft te klappen voor dat kleinkunstgevoel.
0: Oh, mooi.
3: Oh, sorry, dit is een vibe.
4: Jeetje.
3: Maar is dat straffer eigenlijk, zo'n boom? Ik vraag het voor een vriend. Maar
0: volgens mij wel. Ja, je mag niet zomaar dingen van de gemeente omzagen.
3: Maar weet je, dat niet op elke boom staat er een bordje... Dit is van de gemeente.
4: Nou, je ziet het wel waar het
0: midden
4: hoort,
0: op het plein. Ja, dan is het niet van een bewoner.
3: Dat weet je toch niet? Dat kan toch zomaar?
4: In eigen beheer.
3: In eigen beheer? Dat is het privéstuk. Ja,
4: wat een onhandig moment om te snoeien nu eigenlijk.
3: Het Vondelpark was ooit van iemand privé. Dus wat dat
0: ja, nee, maar dit is echt van de gemeente Winkel. En zij zeggen ook, hier hebben wij geen vergunning voor verleend.
5: Het is vernieuwing van gemeentelijk eigendom. Dat is
3: oké, ja, de politie gaat voor je
4: zet de sirene maar aan.
3: Ja, precies. Gijs heeft echt zo'n blauw zwaailicht. Dat vind ik echt mooi.
4: Ja.
3: Denk jij, Gijs, als er bij jou in het dorp zo'n calamiteit zou zijn...
0: Een calamiteit, ja, Ruud.
3: Dat dit, gewoon een boom omgaat, dat iemand gewoon dit... En jij zou het zien. Zou je dan je auto stoppen op dat dorpsplein... en je blauwe zwaailicht aanzetten?
5: Ik denk wel dat zou een...
3: Zou je hem op de bond... Heb je eigen gemaakte gekopieerde bonnetjes?
5: Nee, ik heb wel een tijdje. Ik weet niet of ik dat moet vertellen, maar ik had wel een tijdje...
3: Je moeder gaat daten, dat weet je.
5: Ik had een soort bonnenboekje. Voor als, zeg maar, dan iemand bij een laadpaal stond.
3: Maar weet je, had ik een briefje met... Was het maar een grap. Dit is allemaal waar, hè? Dit is allemaal waar.
4: Het lullige is, ik dacht altijd dat het zwaailicht ook een grap was... tot die
3: jongen
4: dit
3: echt
4: trots
3: op jou te zien. Hij wil echt met de smeres. Hij wil een smeres worden. Het is gewoon... Gijs, een politieman in spe.
0: Wat stond er op die bon?
5: U mag hier niet staan, want u bent niet elektrisch.
3: En dan klagen dat hij geen seks heeft.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
3: Hoe werd dat dan in een rubberboot? Dat zometeen hier live.
6: NPO Radio 2.

0: sorry, maar dat gaat maar te ver. Dan zet ik hem, als je Yippie AJ gaat zeggen, dat gaat maar te ver.
1: Die ja. Hip Hop Hooray kon je nog wel hebben.
0: Ja, Hip Hop Hooray, maar Yippie AJ, dat... Sorry, we zijn geen kermis hier.
2: Was dan de tekst op dat hij dacht, ik ga maar wat roepen?
0: Ja, dat denk ik wel zo. Hè. Op het einde dacht ik, ik wou ook naar huis tegen zessen. Yippie AJ, mooi geweest.
1: Het zat wel lekker in de timing, hoor.
0: Yippie AJ, ik ga naar het café. Ik denk dat het zoiets was. Dus, maar dat kon er niet meer op, toen was de plaat al afgelopen. Heer... Was dat een lachje?
2: Nou.
0: Dat deed niet aan best. Voor de bielenwerking vandaag. Dat was Vivienne. Gijs met zijn blauwe zwaailicht. Heerlijk. Ik ben zeer uit 1982. The Look of Love. Ook nog Ron Day met de single uit 2021. Dat was Hard to Say Goodbye.

0: dames en heren, ik heb goed nieuws. Goed nieuws voor mensen met een AOW-uitkering. Ze krijgen namelijk fors meer vakantiegeld op hun bankrekening. Maar wat kan je nou eigenlijk het beste mee doen? En hoog tijd om even te bellen met René Lambo. Zij is van Porte René. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik volg jou op Insta. En dat zouden alle andere mensen ook moeten doen die geïnteresseerd zijn met fatsoenlijk met geld omgaan. Het idioot is dat ik iedere keer door jou inzichten krijg. En dat meen ik echt. Want ik ben helemaal niet handig met geld. Ja, dat is heel idioot. Ja, voor mij is dat idioot. Want...
1: Ja, dat is de bedoeling, hè?
0: Ja. Zeg maar, veel mensen krijgen hun vakantiegeld binnen een paar weken. Dat is altijd zo eind mei, hè?
1: Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Wat is volgens jou het meest slimme om met je vakantiegeld te doen?
1: Het meest slimme. Ja, maar het meest slimme is vaak het minst gezellig. Maar wil je toch dat ik het zeg?
0: Ja.
1: Oké, nou, wat ik ermee zou doen, als je op de lange termijn er zoveel mogelijk geld van wil maken, dus het niet uitgeeft, dan zou je het kunnen beleggen.
0: Oh.
1: Maar ja, dat is helemaal leuk.
0: Dit is seksloos.
2: Ja, doe even een top 3. Een top 3 van goede ideeën.
1: Oké, het beleggen, schulden aflossen met een hele hoge rente. Dat is 2. En 3, het in een deposito zetten waar je nog wat meer rente krijgt dan op je gewone spaarrekening.
2: Allemaal
1: niet leuk.
2: Nee, allemaal echt niet.
0: En leuke, wat zijn de leuke dingen, René?
2: Leuke vakanties.
1: Dat we op vakantie gaan. Ja. Dat doet nog steeds de meeste mensen. Gaan gewoon echt van hun vakantiegeld. Of die geven echt een vakantiegeld.
0: Dat is op zich niet heel gek, want de naam vakantiegeld doet vermoeden dat je er iets in die richting van zou kunnen doen.
1: Ja, maar je kan ook studiegeld lenen. Dan kan je ook gewoon van naar de kroeg. Dus
0: ja, is ook zo. Ja,
3: gebeurt ook veel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Pak je bonnenboekje, Gijs.
0: Ja, precies.
1: Maar, dat doen de meeste mensen ermee. Daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. En daarom krijg je het ook in mei.
0: Maar René, jij bent heel handig met geld. Heb je dan ook meer geld dan iemand anders? Want jij weet elke dag hoe je zo slim mogelijk geld kunt maken en kunt uitgeven.
1: Nou,
0: of juist niet.
1: Ik heb het niet slecht, maar ik betaal vakantiegeld. Dus ik krijg het niet, want ik ben werkgever. Ik moet het deze maand betalen. Dus wat dat betreft, kan ik tips geven. Maar
0: ik vind dit een beetje de slachtofferrol die je nu kiest.
1: Ja, nee hoor. Nee. Ik maak het met een grote glimlach over naar mijn leuke meiden die bij mij werken.
0: Hoeveel mensen heb je in dienst?
1: 2.
0: Dat valt overzien. Ja. Er komen nu allemaal vakantiedeals voorbij. Hè? Moet je dan meteen daaraan uitgeven? Of kun je het beter toch aan de kant zetten?
1: Al die bedrijven, alle bedrijven weten dat jij natuurlijk ook vakantiegeld krijgt. Dus in die 2 weken, vaak nadat dat geld komt, word je helemaal doodgegooid met allerlei acties.
0: Ja.
1: En eigenlijk, als je dan vraagt wat is het allerminst slim om ermee te doen, is het kapot slaan aan dingen, weet je, 21% korting daar en geen btw daar en zo. Maar als jij zegt, ik wil toch op vakantie en ik heb van tevoren al bedacht waar ik naartoe wil en ik heb al een beetje vergeleken, en dan komt er een mooie deal voorbij, dan vooral lekker doen.
0: Ja. Maar, deze vakantiedeals voelt een beetje als die Cyber Monday. Wat is het?
1: Black Friday.
0: Black Friday, dat eerste prijs omhoog gaan en dan bij Black Friday krijg je korting. Is dat hier ook zo?
1: Ja, daar is wel regelgeving op tegenwoordig. Dat mag niet meer zomaar. Maar daarom is het dus wel slim om even voordat je dat vakantiegeld krijgt, dus even te checken wat zijn de prijzen die ik normaal zou betalen. Om dan te voelen, is die aanbieding ook echt boeiend genoeg om dan nu al te gaan boeken. Ja. Want soms is een last minute bijvoorbeeld veel goedkoper. Maar ja, als je bijvoorbeeld kinderen hebt die leerplichtig zijn, dan moet je in bepaalde periodes. En dan ben je minder flexibel. En dan kan dit wel weer interessant zijn.
0: Maar als je de hele dag met geld bezig bent, René, is dat leuk met jouw leven? Is dat leuk met jouw leven? Als je ergens koffie gaat drinken, het is €12. Ben je gek geworden?
1: Ja, dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Hiernaast
0: is €3.
1: Ik ben heel veel met geld bezig geweest. En het doel daarvan is dat ik daarna zo min mogelijk met geld bezig hoef te zijn. Dus genoeg. En dan hoef je er dus niet meer zo mee bezig te zijn.
0: Maar heb jij een budget dan? Voor bijvoorbeeld een vakantie per dag?
1: Nee. Wat ik doe op vakantie, als ik met mijn kinderen op vakantie ga, dan bepalen we vooraf, of ik eigenlijk, wat we uitgeven in totaal. Dat zet ik op mijn rekening en dan proberen we het daar wel van te doen.
0: Wat goed.
1: Want vaak gaan mensen op vakantie en dan komen ze thuis en dan denken ze, dan zijn ze eerst de volgende 3 maanden zijn ze helemaal berooid omdat ze veel te veel geld hebben uitgegeven. En zo heb je toch een beetje grip op wat je aan het uitgeeft.
2: Maar dan reken je natuurlijk op voorhand met een soort budget per dag.
1: Ja. Of we willen dit en we willen dat. Ja, tuurlijk. Ja, dus je maakt wel een soort van berekening van. En dat is niet alleen maar van wat wil ik uitgeven, maar ook wat kan ik uitgeven.
0: En ga je ook schrappen, bijvoorbeeld dat je luxe gaat lunchen en karig gaat avondeten?
1: Nou, wij zeggen dan altijd tegen elkaar, 1 keer per dag gaan wij het eten.
0: Ja, precies.
1: En dat is al heel luxe, hè? De meeste mensen die nemen gewoon allemaal bammetjes mee.
0: Nee,
1: dus
0: zeggen,
1: we doen of ontbijt, lunch of diner. En de rest is het, weet ik wel, knakworsten bij de tent of zo.
0: Ga je met de tent?
1: Nee, dat zei ik, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar.
0: Leuk, maar. Ja. Je zit er gewoon heel romantisch te maken, terwijl het helemaal niet bent.
3: Tot zover het sprookje
0: leugenaar.
2: Zijn er eigenlijk veel mensen die achteraf spijt hebben van wat ze met hun vakantiegeld hebben gedaan?
1: Nou, wat wij horen, want wij krijgen natuurlijk veel DM's op Instagram, dat mensen dan wel zeggen vaak van, ja, waar is dit nou gebleven? Wat ik altijd een hele leuke vraag vind. Want ja, het is niet opeens weggevlogen. Je hebt het toch zelf uitgegeven. Dus vooral de teleurstelling zit vaak in, oh, je krijgt een klap geld. En dan denk je, oh, sale. En dan is het dus veel sneller uitgegeven dan je van tevoren had bedacht.
0: Ja.
1: Het zomaar ergens aan uitgeven zonder dat je daar echt een plan bij hebt. Dat is eigenlijk de minst vervullende manier om dit geld uit te geven.
0: Ik vind het mooi. Heb je meer tips nodig? Kun je naar portrené.nl. René Labo, dank je wel. Ik ga een plaat draaien.
3: Echt?
2: Oh, nu kan alle kanten op.
0: Ik heb erover getwijfeld. Okay. Heel lang over getwijfeld, maar ik ga het toch doen.

0: Wrecker. Hij wil geen huwelijksverstoorder zijn. Daar is hij mee gestopt, dat wil hij niet meer. Dus hij pakt zijn tas en is weg. Vond ik hij mooi bezongen in dit muzikale gedicht. Tot zover dit radioprogramma. Zometeen Emily de Wild. Emily de Wild.
1: Ruud de Wild.
0: Wat ga je zometeen doen?
1: Nou, er is dus een reboot van Flodder. Heb je dat gezien?
0: Ja, met...
1: Met Tatjana.
0: Met Tatjana.
1: Vind ik leuk.
0: En Isa Hoes.
1: En Isa Hoes, ja. En allemaal influencers zitten er ook in.
0: Zag ik voorbij komen.
1: Het is vanaf vanavond op Videoland, vanaf 8:00. En we gaan het erover hebben met entertainmentdeskundige Erik de Munk. Want Flodder was natuurlijk ook wel best wel... Ja, politiek incorrect, laat ik het zo zeggen. Ja. Zit dat er nog in, anno 2026? Oh, ja, dat vraag ik me dus af.
0: Oh, ja, er moet wel iemand met blauw haar in zitten en zo natuurlijk nu.
2: Ja. Oh ja, geen vlees.
0: Ja, dat is vlees. De woke-politie heeft meegekeken.
1: Nou ja, misschien. We gaan het horen. Ja. Liever Live heb ik ook.
0: Liever Live, dat is altijd leuk. Want het is maandag, altijd Liever Live.
1: Ik heb een hele mooie van Alicia Keys die ineens samen met Ray optrad.
0: Oh, wauw. Oh, dat is niet zo oud dus. Of
1: nee,
0: oud?
1: Dit is van vorige week.
0: Oké, okay, cool.
3: En, het is echt recent.
0: Ja, het is niet zo oud.
1: Echt heel recent.
0: Maar voor sommige mensen is een week al heel oud, hoor.
3: Zo is het ook.
0: Ja.
1: Dus. Maar het was heel goed.
0: Ja. Dus. Bijvoorbeeld als je bij de krant werkt, is een week geleden heel oud nieuws.
3: Ja, daar zit de vis alweer in de krant van gisteren, toch? Of zoiets.
0: En verder?
1: Heel veel fijne muziek.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Ik, ik vraag aan mijn vrienden, collega's... Hebben jullie zin om een plaat te raden?
2: Oh, zeker zin.
0: Zijn we scherp?
2: Ja, zeker zin.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik kan wel. Maar jij hebt, ja. Ja,
0: wie had hem?
3: Ja, ik.
0: Dat is echt niet.
1: Had jij?
0: Leugenachtig wijf.
1: Ruud had hem. Niet?
0: Ja, zeker.
1: Nee. Was het weer grijs?
0: Zij is zo'n leugenaar, jongen. Want dan weet ik precies hoe je thuis bent. Lelijkert. Oké, we zijn er
2: morgen. Ik vond het gezellig.
0: We zijn er morgen. Wie zijn wij?
3: Emily.
0: Zij heeft heel veel katten thuis, hè, Emily.
1: Ja, ik heb heel veel katten thuis, ja. Ik ben ook een poes.
0: Soms praat... Oké, deze is voor jouw rekening. Ik onttrek me aan deze discussie. Dag.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Bedankt.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Hey joh, het is alweer 6:00. Goedenavond. Je bent nog steeds bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedenavond.
11: Goedenavond, Emily. Den Haag buigt zich vanavond over de onrust rond de asielopvang. Het kabinet en de Nederlandse gemeentes gaan praten in een spoedoverleg over de spanningen en het geweld bij protesten tegen asielopvanglocaties. De druk op het kabinet liep de afgelopen tijd verder op en gemeentes willen nu actie zien, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
12: Ze willen ook dat er vanuit de politiek gestaan wordt voor beleid wat Den Haag wil. Den Haag stelt wet op, bijvoorbeeld die spreidingswet, die voeren gemeenten uit. Nou ja, dan moet Den Haag er ook voor gaan staan dat ze dat echt moeten uitvoeren, die gemeenten, en hen daarin steunen.
11: Het cruiseschip waarop een uitbraak was van het Hantavirus, de Honvirus, is vandaag aangekomen in de haven van Rotterdam. Morgen wordt het schip gedesinfecteerd, vertelt de GGD.
13: Vandaag wordt al wel het afval verwijderd van het schip door het schoonmaakbedrijf en met andere partijen volgens protocol. En ook alle beddengoed en matrassen en zo gaat ook allemaal verwijderd worden.
14: De verbrandingen.
13: Allemaal de verbrandingen.
11: Bemanningsleden moeten nog weken in zelfquarantaine. Voor buitenlands personeel zijn speciale containerwoningen neergezet in Rotterdam. De vier omgekomen Italiaanse duikers die vandaag werden gevonden worden waarschijnlijk morgen geborgen. Ze kwamen donderdag om het leven toen ze bij de Malediven op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Gespecialiseerde duikers uit Finland gaan morgen opnieuw naar beneden, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
15: Het zicht in de grot is beperkt. Er is weinig licht en door de stroming dwarrelt er veel zand in het water. En de Finnen hebben gezegd, de veiligheid staat voorop. Dus de Finnen zijn begrijpelijkerwijs voorzichtig. Maar als alles goed gaat, worden dus morgen de lichamen van de vier Italianen geborgen en naar de oppervlakte gebracht.
11: In totaal kwamen 5 Italiaanse duikers om. Eentje werd eerder al gevonden en ook een reddingsduiker is om het leven gekomen. En de restauratie van de Martinikerk in Groningen verloopt voorspoedig. De buitenkant wordt opgeknapt. Zo krijgt de kerk nieuw voegwerk, zegt deze timmerman.
16: De vouw moest eigenlijk zijn als een parapluutje van het hele gebouw. En dat parapluutje is lek. Dus we zijn bezig om slecht vouwwerk eruit te houden en door weer naai vouwwerk in te zetten.
11: Ook het glas in lood wordt aangepakt en de windhaan en de gouden bollen van de Martinikerk worden vernieuwd. Het weer, vanavond opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig, maar in de middag weer regen en maximaal 17 graden.
10: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi, Rijn.
17: Dag, Emily. Ja, de files nemen af, maar er staan nog flinke files rond Utrecht en Eindhoven. Zo loopt het vast op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Breukelen en knooppunt Everdingen vanwege gaten in de weg. Reken op ruim een uur vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En hierdoor staat er ook file op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en het knooppunt een half uur vertraging. De A50, Eindhoven richting Os. Daar staat het vast tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Een kwartier oponthoud. En de A58 tot slot Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knooppunt Waterdorp doe je er 20 minuten langer over.
10: Dankjewel. Zometeen het Orwell-ook, want we beginnen met Fool's Garden. Lemon Tree komt eraan, tot zo.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: NPO Radio 2.
1: Hi, dit is het oor door je speakers met dikke hits en gouden klassiekers. Daar heb ik heel lang over gedaan, sorry. Goed, vrolijke maandag nog voor jou. Ook al is de dag natuurlijk over, dus het pakken meet 75%. Het was wederom een frisse, wisselvallige dag in mei. We kijken allemaal reikhalzend uit naar het zomerse weer eind deze week. Heel erg fijn. En de Nationale Beweegweek is van start gegaan vandaag. En dan vraag ik me af, ben jij een bewegelijk type of alleen van en naar de koelkast? Het is allemaal goed. We bewegen ons hier in de oor dan weer vooral van het ene muzikale spectrum naar het andere. Dus verwacht heel veel fijne muziek. Wat dacht je van Supergrass zometeen? Daar heb ik heel veel zin in. Pumping up your, pumping on your stereo heet die plaat. Hele fijne plaat. En zometeen bellen we met Erik de Munk over Flodder. Want die iconische serie die uit de jaren 90 is nieuw leven ingeblazen. Videoland die primeurt dat vanavond onder de titel Kees Flodder. En je hoort zometeen of het daadwerkelijk ook een aanrader is.
0: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio.

Bruno Mars, I Just Might, hier in het Orwelloop wat nog steeds. De Nationale Beweegweek is dus van start gegaan vandaag. Ik krijg een appje van Arjan via de NPO-luisterapp. Die zegt, ja, hi Emily, hier ook in beweging. Verkeersregelaar bij de avondwandelvierdaagse in Klazinaveen. Dat leuk, Arjan. Kun je best wel een gezellige plaat bij gebruiken. Hopelijk ben je dan ook blij met Supergrass uit Engeland en Pumping on Your Stereo. Eigenlijk had deze plaat dus de uiterst subtiele titel Humping on Your Stereo moeten krijgen. Maar ja, zouden de Britse radiozenders het nummer dan draaien, hè? Met zo'n pikante titel? I think not, nee. Bang voor een boycott heeft die band dus de boel snel omgedoopt naar het reuze onschuldige Pumping on Your Stereo. Maar echter, als je goed luistert, en ook als je niet goed luistert, hoor je dat ze nog steeds gewoon Humping on Your Stereo zingen. En alleen de titel hebben veranderd. Dat vind ik dus leuk. Het is een soort mini-rebellie uit 99, Supergrass. Hier in het oor koopt

Madonna, Like a Virgin. En daarvoor Supergrass en Pumping on Your Stereo. Sebastien at my, hey Emily, mijn zoon van 12 is net als ik helemaal gek op drummen. En hij speelt het allerliefst direct. Liedjes van direct, dat doet mijn vaderhart heel veel plezier. Wil je iets van ze draaien? Nou, wat leuk. Natuurlijk wil ik dat.

0: Looking Glass voor Sebas en zijn zoontje van 12. Wat leuk. Schattig. Het is inmiddels 6:30. De NOS-headlines krijg je van Jori.
1: Voetballers die vaak koppen lopen 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes, zoals Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af en daaruit bleek dat voetballers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Bij 2 supermarkten in Brabant zijn drugs tussen het fruit gevonden. Het gaat om winkels in Den Bosch en Sint-Oedenrode. Over de soort en hoeveelheid drugs is nog niets bekendgemaakt. Lange rijen vandaag voor de beveiliging op Schiphol. Sommige mensen moesten uren wachten.
2: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
3: 3 kwartier.
2: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
3: 2 uur.
2: Heb je het al opgegeven?
3: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
1: Volgens vakbond FNV is er veel onduidelijkheid onder het beveiligingspersoneel van nieuwe beveiligingsbedrijven. En hebben veel medewerkers zich ziek gemeld. En de KNVB rekent op ongeveer 5000 fans die het Nederlands elftal in Amerika zullen steunen tijdens het WK voetbal. Er zullen ook oranje marsen zijn naar het stadion. De lokale tv-zenders hebben de Oranje Fanbus al gespot die voor de Oranje Mars uitrijdt.
4: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
1: Alles draait om de Oranje dubbeldekkerbus. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is op 14 juni tegen Japan. Het weer, later vanavond opklaringen. Morgen eerst wat zon, maar in de middag weer regen en maximaal 17 graden.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB. Is nog Rijn Baardmans. Hi, Rijn.
5: Hoi, hoi. Ja, de spits is voorbij, maar we hebben eigenlijk de gehele spits gekeken naar de situatie rond Utrecht. Er zitten namelijk gaten in de weg bij knooppunt Everdingen en daardoor was het erg druk in die omgeving. Nu staat er nog file op de A2, Amsterdam richting Den Bosch, tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. 35 minuten vanwege de gaten. De rechte rijstrook is er dicht. En daardoor staat er ook file op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en het knooppunt een 30 minuten vertraging. En dan nog de A58 tot slot Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best is je vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel. Comedy-serie Vlodder is terug door Videoland helemaal opgefrist en in de stijl van toen. Het heet nu Kees Vlodder. Kan deze serie uit de 90's nog voet krijgen aan de grond? Hoor je zo?

0: Franse muziek.
1: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

0: muziek van Miss Montreal schuilen hier op NPO Radio 2. Ja, ze is, hoe zou ik het zeggen? Ze is terug.
1: Ja, Kees, je hebt bijna niks meer aan.
2: Ja, leuk, hè?
1: Ik bedoel, nog eventjes en je loopt in je blote reet.
2: Ja, leuk, hè?
1: Je hebt te lang in de zon gezeten, Kees. Je bent helemaal warm.
2: Nee, ik ben een boek aan het lezen over mijn binnenste zelf. Ik moet me meer openstellen.
1: Als jij je nog meer openstelt, word je gearresteerd.
0: Vanavond is het zover. De meest asociale en legendarische familie van Nederland keert terug. Namelijk Kees Vlodder. Dat is dan, gaat over de dochter van Kees Vlodder. Dat is Tatjana Simic. Die heeft een gloednieuwe serie op Videoland. En ze zijn niet de enige die uit de mottenballen worden getrokken. In de bioscoop draaien ook dingen als The Devil Wears Prada 2. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Het lijkt een beetje alsof Hollywood en Hilversum collectief aan een soort nostalgie-infuus liggen op dit moment. Hij, Erik de Munk, entertainment-deskundige die we vaker bellen. Hi, Erik.
3: Hi.
0: Hallo. Ja, is de originaliteit in Medialand officieel dood? Of is het gewoon ontzettend slimme zaken doen?
3: Nou, eigenlijk allebei. Kijk, het ene komt voort uit het andere. Kijk, het is gewoon zo. Wij mensen zijn best wel geprogrammeerd dat wij heel erg houden van het vertrouwde, van het nostalgische. Dat vinden we allemaal fantastisch. Zeker als het wat minder goed gaat met ons en in de wereld. Nou, dat is nu het geval. Er is natuurlijk heel veel aan de hand. En dan vinden we het eigenlijk lekker om gewoon iets aan te zetten wat we gewoon al kennen. En dat is natuurlijk ook voor veel filmmaatschappijen, voor tv-zenders. Ja, een soort van veilige keuze. Dus dan zeggen ze, oké, mensen kennen dat al. Ze hoeven niet heel erg te graven over hoe die personages precies zijn. Ze kennen het al, ze weten wat het verhaal is. Dus daar gaan we gewoon een soort spin-off van maken of een reboot. Dus dat is echt wat je nu heel veel ziet.
0: Ja, want ik vroeg het net aan mijn stagiaire Sofie van, weet je wat dit is? Ken je dit? Maar dit zegt daar niks. Maar ik neem aan dat hier ook dus een hele nieuwe doelgroep mee wordt getrokken. Want het gaat over de zogeheten dochter, of de zogenaamde dochter van Tatjana, hè, die Kees Vlodder is. Haar dochter heet ook weer Kees Vlodder.
3: Ja, die heet dus ook weer Kees Vlodder. En Tatjana is de enige van de originele cast die dus terugkomt. Kijk, en Vlodder is dus wel een bijzonder verhaal. Kijk, want Vlodder is er nog steeds. Kijk, er zijn heel veel dingen. Je had het al over The Devil Wears Prada 2. Nou, dat is al 20 jaar tussen. Maar Vlodder is nog steeds, nu ook weer, nog elke dag te zien. Hè. De herhalingen zijn te zien. Dus er zijn heel veel mensen die nog steeds Vlodder kijken. Nou goed, dan kun je dus denken als een RTL Videoland in dit geval. Hé, hey, daar moeten we wat mee. Want ja, dat is op een gegeven moment wel een beetje uitgekeken, die serie. Dus we gaan dus een ander verhaal vertellen. Nou, dat hebben ze dus geprobeerd hiermee. Ze hebben ook gezegd, we willen echt iets heel nieuws maken. Dus het is niet per se een vervolg. Ze noemen het eerder een soort een nieuwe afslag. Het is een nieuwe bedenksel rondom die Vlodder-serie. En dan is het natuurlijk wel leuk, dat had ik het net al over, om iets van herkenbaarheid erin te doen, wat mensen al kennen. En daar is dus Tatjana Simic uit de mottenballen getrokken. Want die heeft dus sinds de originele Vlodder en nu, heeft ze dus nooit meer geacteerd. Dus
0: nee.
3: Ze is gewoon weer Kees.
0: Maar is ze ook gewoon weer Kees dat die vloep die borsten er weer uit knallen, of dat niet?
3: Ja. Nou, ze ziet er wel weer gewoon onwijs goed uit.
0: Ja.
3: Ze is in de 60 en is gewoon geweldig.
0: Ze ziet er ontzettend goed uit, ja.
3: Ja, kijk, wat ik heel goed vind, dat heeft Tatjana ook in interviews gezegd. Van, god, ik wil het doen. Ze heeft er heel lang over nagedacht, maar ze zegt, ik wil het doen. Maar dan moet het dus niet te woke worden. Kijk, Vlodder was natuurlijk een beetje van, ja, over de randjes heen. Het moest natuurlijk schuren, het moest niet te netjes zijn. Nou ja, er was heel veel bloot in te zien in Vlodder, in de originele serie en in de films. En dat is nu ook weer zo. Dus dat hebben ze wel gehouden. Het is natuurlijk heel veilig dat het niet op televisie komt. Hè.
0: Ja.
3: Het is voor Videoland.
0: Wel, zijn er andere regels, zeg maar, voor de streaming mag je meer?
3: En je mag sowieso meer. En het is natuurlijk vaak om de kritiek, hè, dat mensen als er te veel naakt in zit of als er wordt gescholden, dan zijn er veel mensen die zeggen, oh ja, ik kwam er met mijn gezin toevallig in terecht. Ik was aan het zetten en ik kwam het tegen. Ja, dat is natuurlijk met dit niet, want je moet het gewoon aanzetten. Dus je moet gewoon specifiek zeggen, oké, ik neem een abonnement op Videoland of ik heb dat en ik zet het aan, ik ga dat kijken. Dus dat is natuurlijk wel anders. Daar kun je gewoon wel meer doen. Kijk, in een serie als Vlodder vind ik zelf, die kun je gewoon niet maken nadat het gewoon over de rand gaat. En dat, ja, het moet natuurlijk een beetje stout zijn, het moet een beetje melig zijn. En dat is echt, ik heb alles allemaal gezien, heel goed gelukt.
0: Oh ja, ja, want dat vraag ik me dan af. Van, houdt het blijft het een beetje nog bij die originele dingen? Bijvoorbeeld net Nelly Vrijda, die zit er dus niet in. Nelly is al is 90. Maar blijft het een beetje, houdt het die toon?
3: Nou ja, kijk, dat is dus een beetje hoe je het bekijkt. Kijk, het is natuurlijk als je erin gaat met ik wil gewoon de oude Vlodder en ik wil weer precies dat gevoel hebben, ja, dan word je gewoon teleurgesteld. Want dat is het natuurlijk niet. Maar dat is ook niet het idee wat de makers hebben beoogd. Zij willen gewoon een nieuwe serie maken met iets wat je kent. En het gaat weer gewoon over zo'n ASO-familie die in een hele rijke luiswijk terechtkomt. Dus het verhaal van Vlodder is hetzelfde, alleen gewoon met een nieuwe generatie, nieuwe personages. Ze hebben heel slim gekozen voor, behalve Tatjana, voor heel veel nieuwe acteurs. Dus die we nog niet overal al in gezien hebben, waardoor je toch een beetje een band krijgt met deze mensen.
0: Maar ook influencers, zag ik.
3: Ja, Influencers zitten erin. Katja Schuurman zit erin. Er zit echt een hele... Ron Moss zit erin. Vond ik persoonlijk geweldig. Rage uit The Bold and the Beautiful.
0: Ja.
3: Er zitten heel veel bekende cameo's in. Heel veel gezichten die we kennen. Dus het is gewoon heel slim gedaan. En wat ik ook heel goed vind aan deze vlodder is... waar het vaak misgaat... is dat het heel goedkoop gemaakt moet worden. Of heel makkelijk. Hier is echt... Het is een samenwerking met en Duitsland en België. Dus je ziet gewoon dat er heel veel geld in is gestoken. De locatie is op locatie gedraaid. Het ziet er supergoed uit. Dus dat helpt natuurlijk ook wel aan het gegeven. Dus ja, ik zou vooral zeggen, je moet het gewoon een kans geven. Dus je moet echt denken, oké, het is een nieuwe afslag van de familie Vlodder. Met een beetje herkenbaarheid dankzij Tatjana. Maar het is gewoon wel iets nieuws. En ik denk echt dat er nieuwe generaties en nieuwe kijkers... ja, dit echt wel weer gaan omarmen.
0: Ik ben heel benieuwd. We geven het een kans. En wat leuk dat het ook in Duitsland dan te zien is. Dat vind ik dan toch weer gezellig.
3: Helemaal in het Duits.
0: Oh, wat heerlijk. Dankjewel weer, lieve Erik de Munk, entertainmentdeskundige. En hopelijk tot de volgende keer. En ik ben toch wel benieuwd. Ik ga wel even kijken, denk ik.
3: Zeker doen.
0: Doei, Erik. Doei.

0: Blurred Lines, Robin Thicke en Pharrell en T.I. en de rest.
1: De After Dinner Hit.
0: Kan zijn dat je net aan het uitbuiken bent van vier broodjes bapauw, snap ik. Vandaag om op uit te buiken Suddenly Last Summer van de Amerikaanse new wave band The Motels. En zit zo'n... De Motels? Zet zo'n lekker melancholisch sfeertje in. Oh. Ik vind het wel een goede plaat.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
15: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
14: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen.
3: Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
16: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
3: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dankjewel, Levi van Eck. Dan is er nog een en ander aan verkeer. Bij de ANWB is nog Rijn Baardmans. Hi Rijn.
18: Hoi hoi, ja, dat klopt inderdaad. Er staat nog wat verkeer en wel rond Utrecht. Dat komt door gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Zo staat het vast op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En dan nog de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging.
17: Dankjewel. Zometeen Liever Live en Jefferson Airplane komt er ook aan. Jeu.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
27: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
25: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
30: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
31: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
30: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
31: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
32: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Het oor wil ook wat.

0: Radio 2.
1: Het oor wil ook wat.
2: Hi. We hebben lekker Liever Live zometeen, want het is maandag. Laat me weten wat jij wil horen in Liever Live. Misschien was je dit weekend of vorige week wel bij een of ander fantastisch concert. Of ga je nog? Ga je nog dit weekend? Ik was gisteren in het Gelredoom voor Suzanne en Freek. Ik kan niet anders zeggen dan dat het echt waanzinnig was. Ze doen 10 uitverkochte shows in het Gelredoom. Wat natuurlijk al een bizarre prestatie is. An sich 400.000 man publiek. Mocht je nog gaan, je gaat echt je ogen uitkijken. Het was echt te gek. Echt heel leuk. Ik was met Desiree, onze Desiree van de Heide. En wat ook te gek is, later vanavond doen we een plaat dus in live-uitvoering. Ik zou het leuk vinden als jij dan bepaalt welke dat dus is. Je kan me appen met de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Misschien was of ga je naar Harry Styles en was die heel tof? Of juist niet? Was die heel slecht? Laat maar weten. Dit is het.

0: Drive Safe, de samenwerking tussen Miles Smith en Niall Horan.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Biertje in je hand, geroezemoezende mensen om je heen. Dat is een moeilijk woord. Geroezemoezende mensen om je heen. Een voorprogramma waar je misschien extra door verrast werd. En dan die live-uitvoering van dat ene nummer met net dat betere gitaarriffje of die drumsolo of de uithaal van die ene zanger of zangeres. Soms raakt muziek je gewoon extra als het live is. Ik weet ook niet hoe dat kan. Het is gewoon zo. Alicia Keys, die heeft dus vorige week heeft ze tijdens de finale van American Idol achter de piano haar grote hit Fallen gedaan. Nou, Alicia Keys is natuurlijk fenomeen, live fenomeen, van waanzinnige zangeres. Maar ze heeft het naar een nog hoger niveau getild door Ray mee te nemen uit Engeland. Grote superster natuurlijk, de hotste vrouw van dit moment. En die twee stemmen, die zijn ontzettend prettig bij elkaar. Ik hoorde dit en ik dacht, ik wil dit heel graag met je delen. Het is echt alsof ze op zichzelf nog niet fantastisch genoeg zijn. Zijn ze samen misschien ook, nou ja, het vraagt om meer, laat ik het zo zeggen.

De da-da-da. En daarvoor Alicia Keys samen met Ray en Fallin. Vorige week dus op in American Idol in de finale. Staat ook op YouTube. Trouwens, als je het leuk vindt om nog een keer te horen. Maar wat wil je horen? Wat is nou een plaat waarvoor je denkt, doe, die is in een live versie, die wordt echt nooit gedraaid bijvoorbeeld. Of die wordt heel vaak gedraaid, maar niet in een live versie. App me dan even met de Radio 2 app. Nee, met de NPO Luister app. Radio 2 app kan je me wel mee appen, maar die komt niet meer aan, hè? Nee, doet het niet eens. Die is kapot. Die is op. Ja.

0: OG's Ready or Not hier in het Oorbelloop, wat op NPO Radio 2.
1: Liever live.
0: Je hebt er nog één te goed voor mij. Ja. En die komt vandaag van Wiltrude. Hi Wiltrude.
2: Hoi hoi.
0: Hallo, is het? Gaat goed?
2: Ja, helemaal. Ik had het niet meer verwacht, maar ik vind het helemaal leuk.
0: Ja, ik vind het leuk dat je me hebt geappt eigenlijk. Want volgens mij heb ik nog nooit iemand gehad die de OG's live heeft aangevraagd.
2: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een geweldig nummer.
0: Ik vind het ook een geweldig nummer. Want jij hebt het niet over per se over Backstabbers of een van die andere dingen van de OJ's. Jij hebt het over een cover die ze hebben gedaan van een nummer van Bob Dylan.
2: Precies, Emotional Yours.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe kom je daar dan op?
2: Dat schijnt een concert te zijn uit, ik denk, 93. Toen was ik zwanger. En de vader van mijn kind, die was helemaal Bob Dylan fan. En door hem leerde ik Bob Dylan kennen. En toen kwam dat concert. En dat kwam op de tv. En ik heb nog nooit zo'n geweldig iets gezien. Het hele concert is geweldig.
0: Ja.
2: En toen kwamen de OJ's. En toen dacht ik, ooit in mijn leven wil ik een man die dat ook voor me zingt.
0: Maar dat was niet gevonden. Nee, het was niet die man. En die vader van je kinderen, die deed niet.
2: Nee, helaas.
0: Dat is jammer, ja. Als de OJ's voor mij zouden zingen, dat is wel andere koek natuurlijk.
2: Ja, toch.
0: Ja. Maar wat leuk, ik heb hem gevonden. Het is een 19-tal die de OJ's live heeft aangevraagd.
2: Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon een geweldig nummer.
0: Ik vind het ook een geweldig nummer. Want jij hebt het niet over per se over Backstabbers of een van die andere dingen van de OJ's. Jij hebt het over een cover die ze hebben gedaan van een nummer van Bob Dylan.
2: Precies, Emotional Yours.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe kom je daar dan op?
2: Dat schijnt een concert te zijn uit, ik denk, 93. Toen was ik zwanger. En de vader van mijn kind, die was helemaal Bob Dylan fan. En door hem leerde ik Bob Dylan kennen. En toen kwam dat concert. En dat kwam op de tv. En ik heb nog nooit zo'n geweldig iets gezien. Het hele concert is geweldig.
0: Ja.
2: En toen kwamen de OJ's. En toen dacht ik, ooit in mijn leven wil ik een man die dat ook voor me zingt. Maar ik heb hem niet gevonden.
0: Nee, het was niet die man. En die vader van je kinderen, die deed niet.
2: Nee, helaas.
0: Dat is jammer, ja. Als de OJ's voor mij zouden zingen, dat is wel andere koek natuurlijk.
2: Ja, toch.
0: Ja. Maar wat leuk, ik heb hem gevonden. Het is in 1992 in Madison Square Garden was er inderdaad

0: Nee. En nou ja, ik heb nog nooit zo'n geweldig iets gezien. Het hele concert is geweldig.
1: Ja.
0: En toen kwamen de OJ's. En toen dacht ik, ooit in mijn leven wil ik een man die dat ook voor me zingt.
1: Oh,
0: maar
1: dat was
0: niet gevonden.
1: Nee, het was niet die man. En die vader van je kinderen, die deed niet.
0: Nee, helaas.
1: Dat is jammer, ja. Als de OJ's voor mij zouden zingen, dat is wel andere koek natuurlijk.
0: Ja, toch.
1: Ja. Hé, maar wat leuk. Ik heb hem gevonden. Het is in 1992 in Madison Square Garden. Was er inderdaad een soort vakfeest voor Bob Dylan, die 30 jaar in het vak zat. Kun je nagaan hoe lang dit geleden is. Toen zijn inderdaad de OJ's gekomen om daar een nummer heel anders te vertolken. En het is echt behoorlijk te gek inderdaad.
0: Ja, het is geweldig.
1: Ja, we gaan hem doen, Wiltrude. Dank je wel voor je leuke appje.
0: Helemaal bedankt. En ook namens mijn dochter, want die is helemaal fan van jou.
1: Oh, wat leuk. Nou, geef haar een dikke kus. Hoe oud is ze nu?
0: Ja, ze is 32.
1: Ja, jeetje.
0: Een groot fan van jou vanwege al je mooie schoenen en leuke kleren.
1: Oké. Nou, vandaag zou ze teleurgesteld zijn als ze mijn sneaker zou zien waarschijnlijk. Maar,
0: oh nee, dat vindt ze ook oké als jij het aan hebt.
1: Gelukkig. En vindt ze de OJ's ook leuk in dit nummer?
0: Dit vindt ze zeker leuk.
1: Ja, ze durft nou niet meer zeggen, ze durft geen nee te zeggen.
0: Nee, maar nou ze is hier niet, maar ik weet zeker dat ze het geweldig vindt. Nee, dat vindt ze geweldig.
1: Wil je iets zeggen tegen je dochter nog?
0: Nou, ik hoop dat ze zit te luisteren en dat ze heel erg jaloers op me is. Omdat jou aan de telefoon hebt.
1: Nou, wat lief, dankjewel.
0: Fijne avond, dankjewel.
1: Dankjewel, Wiltrude, doeg.
0: Dag.
2: The choir, Mr. Ron Fair. Booker T, huh?

En er worden OJ's Emotionally Yours live in 1992 op een soort ereding voor Bob Dylan, dat hij 30 jaar in het vak zat. Ook te vinden op Spotify trouwens. Dankjewel Wil Trude voor je vette appje, wat leuk. Ik krijg er ook allemaal reacties op. Iedereen zegt in de app, zegt, oh wat is het prachtig, wat goed. Ik heb nieuwe muziek voor je, ik hoop dat je dat ook prachtig vindt. Want zij heet Jackie Evans, ze woont in New York. En ze is heel lang pianiste op allemaal cruiseschepen geweest. En dat soort dingen gedaan, optredens in pretparken, blablabla. Bla, bla. Maar ze heeft nu eindelijk nieuwe muziek gemaakt, eigen muziek. En het is een beetje jaren 70-achtig. En het doet me ook een beetje denken aan bijvoorbeeld de Doobie Brothers. En ik vind het echt heel erg goed. Het nummer heet Leave You, het is hartstikke nieuw. Jackie Evans, laat maar weten of je het leuk vindt. Dan draai ik hem gewoon de hele week.

0: Hollywood Higher Love. En ervoor gloednieuwe muziek hier op NPO Radio 2. Jackie Evans, Leave You. We krijgen er veel reacties over. Susanna zegt wat een geweldige sound. Heerlijke mix van Barbara Streisand, The Bee Gees, Bruno Mars. En geweldig fijne avond en groetjes uit het zuiden van Limburg. Groetjes terug. Chris zegt, doe me denken aan Laurie Spee. Ken je die nog? Zeker. Leuk. Stephanie zegt, Leave You lijkt een beetje ook op dingen van Billy Joel. En we kregen ook, jij zei volgens mij, Antoinette, jij zei Sarah Bareilles. Dat vind ik ook niet zo gek gevonden. Nou, en Hans, die vond het niks. Dat mag natuurlijk ook. Hoe is het, Morat?
1: Ja, lekker weekend gehad. Het hele weekend wordt in Meppel gezeten. En Meppel is gewoon zo'n leuke plek. Ik

0: niet of er luisteraars zijn toevallig uit
1: Meppel. Meppel, laat je horen.
0: Meppel, laat je horen. Maar wat een vriendelijkheid gewoon ook. Omdat ik natuurlijk uit Amsterdam kom, dan heb je natuurlijk dat als je op straat loopt, eigenlijk spreekt niemand je aan, toch?
2: Nee.
0: Maar dat is in Meppel is dat een totaal ander verhaal. Dus het was echt zo'n soort van warm bad. Terwijl, ik bedoel, ik ken de mensen verder niet.
2: Maar wat gebeurde er dan?
0: Super vriendelijk gewoon. Goeiedag. Daar schrik ik al van.
2: Welke BN'er woont in Meppel, zie ik hier? Paul de Munnik woont in Meppel.
0: Ja, klopt.
2: Ja. En jij binnenkort ook, Horingen?
0: Ja, nee, nou, dit is wel een eindje rijden vanuit
2: Meppel,
0: hier.
2: Meppel, ja. Het is wel leuk, Meppel.
0: Nee, ik heb het er echt leuk van. Ik heb er 2 dagen gebivakkeerd.
2: Leuk, als een soort weekendje
0: zo,
2: weg.
0: Ja, nou ja, sterker nog, ik vond het zo leuk dat ik dus volgend weekend terug ga. Ja.
2: Naar Paul de Munnik. Nee, maar om wat te doen dan?
0: Ja, nee. Dus
2: weer weekend weg.
0: Nee, in de buurt van Meppel heb je Wanneperveen.
2: Ja.
0: Heb je er wel eens van gehoord?
2: Nee.
0: Zit in de buurt van Giethoorn, dus je kan het een beetje...
2: Ja, ik wou zeggen, dus wel die hoek. Heb jij Giethoorn ook geweest?
0: Ja, ben ik ook geweest.
2: Leuk, hè, met die bootjes.
0: Ja, wel druk. Ja, ja, ontzettend druk, zeg maar. Ja, dus en ook als je een bootje hebt, dan loopt het allemaal vast. En
2: ja,
0: zo.
2: Klonk.
0: Ja, precies. Maar dat heb je dus in Wanneperveen, heb je zeg maar ook al dat water.
2: Oh, dat is het niet.
0: Al die leuke bootjes, maar dan echt van de lokale bevolking. En dan is het niet zo druk. En met dat lekkere weer kijk ik er nu al naar uit.
2: Nou,
0: ja. Wil je me zoeken? Wanneperveen!
2: Wanneperveen. En hier gewoon bij Radio 2, hoor, zit hij ook. Goedemorgen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer vergroot. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
6: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
5: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album tweedaagse. Met Morat. It's a nice Monday evening. Somewhere out there.

remix When Tomorrow Comes voor de Counting Crows met Mr. Jones. Hallo, een hele goede avond. Goed dat je er weer bij bent met Morad op je maandagavond. Omdat je een heel fijn hemelvaartsweekend achter de rug hebt. Ja, het weer was wel een beetje slecht, maar de vibes kunnen best wel goed zijn geweest. Misschien heb je juist extra op de bank gelegen met een goed boek erbij. Of je favoriete serie. Of heb je net als ik een leuke housewarming ergens gehad. Ergens diep in het noorden van het land. Nou ja, diep in het noorden. Het kan nog veel noordelijker. Maar Meppel voelde voor mij ver, maar heb het ontzettend leuk gehad. Fijn in ieder geval. Goed dat je er weer bij bent op deze maandag. En je weet het, op de maandag krijg je van mij altijd een muzikaal puzzeltje. Gewoon om even de week lekker te starten. We gaan de hersens even kraken. Een mashup krijg je van mij te horen. En ik hoop dat je kan horen welke twee liedjes in deze mashup verborgen zitten. Eerst even relaxed. Mashup twee grote, gigantische knallers van hits door elkaar gemixt. Zo groot dat ik hem maar één keer laat horen. Alright. Relaxed, ontspannen.

0: Alright. De mashup-maandag van vandaag klinkt... Oh ja, voordat ik het laat hoor. Ik moet allebei de titels en allebei de artiesten van je horen in de NPO Luister-app. Dan mag je meteen bepalen welke van de twee volledig gedraaid gaat worden, ja? Dus allebei de titels, allebei de artiesten. Let op, de mashup van vandaag. En dat zijn ze. Twee liedjes, twee artiesten, twee titels. Ik wil ze van je horen. En als je me dan appt, vertel me dan meteen welke van de twee ik voor je moet draaien hier op NPO Radio 2. Chris Isaak onderweg. Wicked Game naar Teddy Swims.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

geschreven. Maar zo expliciet dat je dan ook meteen weet over welke ex het gaat. Maar je hebt ook artiesten die precies het tegenovergestelde doen. Die maken gewoon leuke popliedjes zonder al te veel details te delen over het privéleven. En Dua Lipa die kiest bijvoorbeeld heel bewust voor dat laatste. Ze wil geen liedjes maken voor clickbait of iemand pijn doen met sappige details. Nee, haar persoonlijke leven blijft privé. En dus moeten haar liedjes over universele dingen gaan. Zoals bijvoorbeeld de liefde. En daar is er deze eentje van. Be the one.

0: Corner, Creedence Clearwater Revival op NPO Radio 2. Oké, het is Mashup maandag. Ik heb een mashup voor je klaar liggen en die klinkt als volgt. Hey Huip, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, oké, niet helemaal fit, hè? Je ligt op de bank een beetje ziekjes.
1: Ja, een beetje, maar gaat goed hoor.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Scherp genoeg om in ieder geval deze mashup ook te ontrafelen. Welke twee platen hoorden we?
1: Dat waren Blue van Eiffel 65 en Pokerface van Lady Gaga.
0: Ja, oké. En als ik je dan vraag, welke van de twee moet ik voor je draaien?
1: Ja, ik zou zeggen Blue.

0: Het is Prince and the Revolution en Raspberry Beret. Zo'n liedje dat je waarschijnlijk al 100 keer hebt gehoord. Maar als je thuis, en ik weet dat heel veel mensen hebben die gewoon thuis liggen, de 12-inch versie hebt liggen van deze plaat. Of je zat vroeger vastgeplakt aan de tv als de videoclip van Raspberry Beret draaide. Dan is je waarschijnlijk één vreemd detailtje opgevallen. Er zit namelijk iets geks in. En dan bedoel ik dit. Ja, Prince staat hier gewoon even lekker te hoesten in de microfoon. En los van de singleversie heeft hij dat hoesje heeft hij dus gewoon echt in alle andere opnames laten zitten. Nou, dan denk je misschien, waarom zou hij dat dan doen? Gewoon omdat het kon. Prince, die zegt er zelf over, ik deed het om cool te zijn. Ik wilde iets doen wat niemand anders ooit zou doen. Nou ja, kun je je afvragen of hoesten per se iets heel cools is? Wat wel heel cool is, is de topsong.
1: Radio 2, Topsong.
2: Deze week is Changes Coming Round the Bend van Jet Rebel. NPO Radio 2,

Zou en Wacky. Een paar jaar geleden was dit een grote zomerhit, hoorde je overal. Kijk dan dat een kwartje echt heel laat valt. Zo'n moment had ik net. Echt zo'n kwartier geleden draaide ik toch Chris Isaak voor je. Hele lekkere plaat. Maar ik dacht, wacht even, maar ik heb iets anders gehoord laatst. Namelijk in de set van DJ Tiësto op EDC in Las Vegas. Hij draaide een plaat. En dat deed me dus denken aan Chris Isaak. Maar ik moest even nadenken. En op een gegeven moment, ik heb hem. Ik heb hem gevonden. Wat een ongelofelijke banger van een plaat is dit. De plaat is van Tom Carroll en heet Wicked With You. En daar wil ik je even een stukje van laten horen. Oh, wat is dit sexy zeg. Ach, maar ik ben ook zo ontzettend toe aan de festivalzomer van dit jaar. Nog even kijken waar ik overal ben. Maar als ik deze hoor, niet met me praten, alsjeblieft. Laat me gewoon even dansen. Ja, dan moet ik hem ook wel even laten tot de drop, hè. Dan is het gek als ik hem gewoon even wegtrek en dan, ja, alright.

ik word helemaal gek hier. Oké, nou ja, voor de liefhebber dus Wicked With You, Tom Carroll, is een plaat. Dat kun je gewoon streamen op Spotify of je zoekt hem even lekker op YouTube. En je gaat hem op menig

0: Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. En dan is het tijd voor dat grote moment.
1: De ballen van Morat.
0: Het moment dat jij mee mag bepalen welke plaat ik ga draaien, maar wel binnen een bepaalde categorie. En de bal die bepaalt de categorie waarbinnen dat kan. Even kijken. Hoppakee. En we trekken balletje 83. En Anne, jij weet wat er bij balletje 83 hoort.
2: 83, dat is de categorie liefde.
0: Oh, lekker. We hebben Dua Lipa al gehad, hè? Dat ging dan over liefde, maar het is zo'n universeel item. Dat je daar, daar kun je wel 100.000 liedjes bij bedenken.
2: Zeker.
0: En Whitney Houston bijvoorbeeld.
2: Ja, het is eigenlijk zo veel dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
11: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
10: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Leefie, dankjewel. Dan Robert Vriese bij de ANWB. Goeiedag.
13: Hi Morat. Goedenavond. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag. Daar is de weg dicht en wil je richting Groningen, dan zou je moeten omrijden. Pak je de route via Leeuwarden over de A32 en de N31. En dat zou ik maar doen, want de weg blijft dicht tot 10:30 vanavond.
12: Oei, Robert, dankjewel.
13: Alsjeblieft.
14: De ballen van Morat.
12: We trokken balletje 83. We zijn op zoek naar dat ene liedje dat gaat over de liefde, maar wel echt de allerbeste van de hele wereld, zeg maar. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Thomas, die noemt Raccoon. Met Love You More.
15: Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life.
12: Frans die zegt categorie liefdesliedjes. Het allermooiste liefdesliedje is The First Time I Ever Saw Your Face van Roberta Flack.
15: The first time ever I saw.
12: Lekker zoetsappig. Lonneke die komt met Queen en Love of My.

0: en mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
4: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2 dagen. Met Morat.

0: Jamiroquai en 7 Days in Sunny June. Ik neem je mee naar het zuiden van Frankrijk, want daar is René.
1: Hey, goedavond, Mart.
0: Hallo, René. Aan het werk op je eigen plantenkwekerij.
1: Ja, nu even aan het hobbyen.
0: Ja, maar vaste planten en wat was het nou? Het is even niet blijven hangen.
1: Haagplanten.
0: Oh ja, haagplanten. Dat exporteer je dan naar de rest van de wereld.
1: Nee hoor, gewoon Zuid-Oost-Frankrijk.
0: Oké, lekker. hoe is het weer daar?
1: Nu wel een beetje grijs, maar het wordt de komende dagen wel warm, ja.
0: Volgens mij is het altijd wel ongeveer hetzelfde als wat we hier hebben. Zo ver weg zit je nou ook weer niet.
1: Nou, 1000 kilometer.
0: Ja, oké.
1: 1100.
0: Hey, René, we zijn dus op zoek naar die ene liefdesplaat. Of een plaat die in ieder geval op een manier over de liefde gaat. Die we dan moeten draaien hier. Jij gooit het wel even over een andere boeg dan dat hele zoetsappige.
1: Ja, inderdaad. Daar ook niet van.
0: Nee, nou ja, oké. Ik bedoel, Radio 2 is ook van jou. Welke kant gaan we op?
1: Fear the Love, Rudimental.
0: Hoppakee, Rudimental met John Newman. Dat is wel even knallen, zeg maar. Prima, het gaat over de liefde, dus hij telt. Dankjewel, René.
1: Oké, graag gedaan.
0: Hoi.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. In Engeland staat deze plaat echt al 11 weken op nummer 1 in de hitlijst. Dan denk je van ja, oké, is dat een record? Ja, dat is zeker een record wat ze verbreken. Namelijk het record van man-vrouw duet met de meeste weken op nummer 1. Die trofee was daarvoor nog in handen van Rihanna en Jay-Z met het liedje Umbrella. En als je dit dan allemaal zo hoort, dan vergeet je soms een beetje dat dit nog maar de allereerste nummer 1 hit is van Sam Fender.
1: I've never had a number 1 single before. You know, whenever I hear it and... It's not like, you know, there's some songs where you write them 2 weeks later, you f***ing just want to put it in the bin and erase it from the internet. But this one, I still love it. So I'm glad this is the one that went, you know.
0: Ja, that went really, really crazy. Hij is Rain Me In ieder geval dus nog lang niet zat. En wij gelukkig ook niet. Heb ik nu muziek voor je uit mijn jeugd. Een beetje jeugdsentiment. Zometeen ook nog de Beatles, maar dit is eerst Hathaway. What is love?

0: En dan is het tijd voor het muzikale duel.
1: What's most wanted?
0: Elke avond weer twee nummers voor je die op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Soms hebben ze dezelfde titel of delen ze een thema zoals auto's of eten. Maar vanavond heb ik twee artiesten voor je die allebei met scheurende gitaren muziek maken. Daarnaast is er nog een ander leuk linkje. In 1992 gingen deze artiesten samen op tour. 10 punten voor je als je weet over wie het gaat. Nou? Nou, ik ga je wel helpen. Het gaat om Metallica en Guns N' Roses. En kies je vanavond voor optie A, dan krijg je muziek van Metallica.
2: Open mind for a different view. And nothing else matters.
0: Maar ik ga de keuze nog wel even ietsje moeilijker maken. Want je kunt ook kiezen voor optie B. En dan krijg je dus deze plaat van Guns N' Roses.

0: welke band heb je liever? Nothing Else Matters van Metallica, dan heb je mijn optie A. Ga je liever voor November Rain van Guns N' Roses, dan moet je mijn optie B appen. En dat appen, dat doe je allemaal via de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

komend Pinksterweekend hoor je hier op NPO Radio 2 de beste albums ooit gemaakt tijdens de Album Tweedaagse. We draaien de grote hits, maar ook albumparels zoals deze.

Paarse Zondag en Maandag. Geniet je van je favoriete albumtracks hier op NPO Radio 2. Oké, zometeen is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. En vandaag is het een battle tussen twee bands die wel houden van scheurende gitaren, namelijk Metallica en Guns N' Roses. In 1992 gingen ze ook nog eens samen op tour. Maar de vraag is gewoon, welke heeft je voorkeur? Het is wel een gevalletje van, dat gaat wel, wel gelijk op, zeg maar. Je stem telt. Wil je Nothing Else Matters van Metallica, dan app je me optie A. Ga je liever voor November Rain van Guns N' Roses, dan app je me optie B via de NPO Luister-app.

0: van Metallica. Tegenover November Rain van Guns N' Roses. Maar wat gebeurt er in de mailbox? Appbox.
1: Ja,
0: Anne, sorry, ja, Appbox.
1: Ja, de Radio 2 app.
0: Ja.
1: Het was lange tijd echt heel erg spannend. Want de eindstand ging eigenlijk gelijk op. We kregen bijvoorbeeld een berichtje van Rick. Die zegt, hey Morad, ik wil November Rain graag. Want wat mij betreft is dat de mooiste plaat ooit gemaakt. Inge zegt, 9 van de 10 keer kies ik voor Metallica. Maar nu ga ik toch echt voor optie B. En Ruud zegt, ja, ik moet eigenlijk wel gaan voor optie A. Want ik ga Metallica aankomende vrijdag en zondag live zien in Frankfurt.
0: Oh, wat gaaf.
1: Dus ik heb goed nieuws voor Ruud. Die kan alvast een beetje warm draaien.
0: Ja.
1: Want met 62% van de stemmen is het Metallica geworden.
0: Metallica and Nothing Else Matters is Morad's Most Wanted.

0: Tim, dus mensen vonden Metallica beter dan Guns N' Roses, althans de meerderheid.
1: Ja, snap ik wel. Ja, maar
0: uiteindelijk wat telt is natuurlijk jouw finale oordeel. Want nou, blijft Metallica nog overeind staan als we daar tegenover zetten?
1: Een Slayer, toch dit?
0: Ja, klopt. Ja,
1: nee, ik ga voor Metallica nog
0: even. Metallica blijft nog overeind staan. Oké, dan Metallica of
1: Black Sabbath. 100%.
0: Metallica of Black Sabbath.
1: Absoluut.

0: Ja, voor mij persoonlijk Iron Maiden. Maar ik ben een groot Iron Maiden fan. Dat weet niemand, maar het is echt zo.
1: Ja,
0: dus, ja, ik ben, ja. Dus okay. Iron Maiden er is.
1: Bijna klaar voor.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Je hebt een druk weekend achter de rug, zag ik.
0: Schijnt. Ja.
1: Ja. Ja. Van het ene naar het ander.
0: Van het ene naar het ander, maar het komt helemaal goed.
1: Lekker man. Yo. Tim, s'avondslot zometeen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dit is NPO Radio 2.
9: Met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
10: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
9: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
11: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Ja? Geen weer. Nou, prima, joh. Kan jou schelen. Gaan we naar de ANWB, daar zit Robert Vriezen. Die weet wel waar het stil staat, gelukkig.
1: Ja. Goedenavond, Tim. Ja. We doen lekker wel verkeer.
0: Ja, precies. Weet je ook toevallig wat voor weer het is eigenlijk? Nee.
1: Nou. Ja, ik weet het wel. Het begint donker te worden buiten.
0: Oh ja.
1: Het is vrij fris.
0: Wat een verrassing, ja.
1: Okay. Maar morgen wordt het weer een stuk warmer.
0: Oh, gelukkig. Is wel fijn.
1: Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja. Hey, en er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Dat gebeurde bij afrit Beesterswaag. De weg is daar dicht. Volgens Rijkswaterstaat nog tot 22:30 vanavond. Dus tot die tijd moet je route verleggen en omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31.
0: Dankjewel. Hou je een beetje van Marillion?
1: Ja, heel erg.
0: Nou, dan blijf even lekker luisteren, want we gaan zo meteen eens draaien van ze. Ja, wel fijn. Ster.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000.

0: Oké. Twee keer een slecht advies voor de late avond. Eén is koffie en ander tv. Ze zeggen, neem thee of iets sterkers. En tv, de deur uit, het is tijd voor de radio.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Oh, ik was bij Harry Styles afgelopen zaterdag. De aftrap van zijn nieuwe tour. Hij staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En ik heb daar echt mijn ogen uitgekeken. Niet alleen het podium, de aankleding, de hele show. Het was werkelijk waar fantastisch. Maar ook zeker weten de fans. Ik had een kleine memo gemist. Ik stond daar in mijn wel een kleurrijk jasje, daar gaat niet om. Maar blijkbaar was het thema glitters, disco. Dus ik zag allemaal mensen in disco-pakjes rondlopen. Het was een beetje zoals de toppers, zeg ik je in alle eerlijkheid. Dat ik wel dacht van, oh, oké. Maar het was echt geweldig. Wat mij opviel, is dat iedereen helemaal uit zijn dak ging, ook tijdens de pauzemuziek. Ray, Where the Hell Is My Husband bijvoorbeeld. Nou, echt de hele arena zong dat mee. Dat was waanzinnig om te horen. Nou ja, en dan de respons op Harry. Het was echt heel tof. Het begin was alleen een beetje gek. Hij kwam op met een liedje. En ik dacht in eerste instantie, is dit dan toch nog de toppers? Want dit klonk er. Het werd donker in de arena. Het licht op het podium ging aan en dan... Like a bridge over trouble. En ik dacht bij mezelf, Litouwers? Heeft die Litouwers nou gestarten? Maar ja, toen dacht ik, nee, dat kan niet, want hè, Rotterdammer, we zitten in de arena. En hij begon met Bridge Over Troubled Water van Elvis. Oké, prima.

Lady, nou veel plezier. You're in for a treat. Dit is trouwens het tweede nummer dat hij speelde in de set. Golden, een van mijn favorieten. Harry Styles hoor je nu en Tim's avondslot op NPO Radio 2. Gooi die tv de deur uit, man. Wat heb je eraan?

0: 468 Motorway.
1: Ja, dat is heerlijk, hè? Dat is heerlijk om iemand te corrigeren. Dat is lekker, vanuit je luie stoel. Moet je wel goed luisteren, John. Die zei,
2: zei je nou net dat de Bridge Over Troubled Water van Elvis is?
1: Jazeker, van Elvis. Althans, deze versie. En daar had ik het over. Ik weet ook wel dat het... origineel is van Simon & Garfunkel. Nou, hè? Beetje mansplaining op de radio. Godzijdank. Ben je blij, John? Hè? Had allebei gelijk, hè? Ja, allebei wel een beetje gelijk. Ja. Is niet erg hoor, kan gebeuren. Goed, het is tijd voor nieuwe muziek die je iedere zondag hoort in de verrukkelijke 15. Dan halen we het folie af van de nieuwe muziek. En die muziek kun jij gewoon in die lijst stemmen. Doe dat vooral via nporadio2.nl. Pakken zelfs iedere maand nog even de top 5 erbij, mocht je het allemaal gemist hebben. Met even kijken, ja, een nieuwe nummer 1 in de... Ja, dat bedoel ik. We beginnen even met nummer 5. Een Nederlandse band breekt enorm door in het clubcircuit. Echt eentje waarbij je later tegen iedereen kunt opscherpen van... ja, nee, ik was erbij, ik heb ze gezien live.

weekend bij Saturday Night Live. Nothing stays the same. Paul McCartney. No one needs to cry. Speelde daar zijn nieuwe track, Days We Left Behind. Nothing can reclaim the days we left behind. Speelde ook nog Band on the Run. Zonder zijn vaste drummer trouwens. Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers die zat erbij. Hè?

Song for All. Trouwens, Bono van U2 krijgt morgen een Europese onderscheiding. Een eerbetoon voor iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan Europa. En hij heeft al gezegd dat de prijs wordt gedeeld met de andere bandleden.

0: daarvan is deze alvast in de Stars. En op nummer 1...
1: De verrukkelijke 15.
0: De nieuwe van Editors. Die hebben de elektronica een beetje aan de kant gezet. En zijn echt dat bandgevoel gaan creëren. En dat hoor je in de nieuwe tracker. Die heet Call It In. De nummer 1 in de verrukkelijke 15.

Hey, even tussen ons, hè. Wil jij een NPO Radio 2 Tim's avondslot sleutelhanger winnen? App dan nu karakter. En dan komt het goed. Dat is echt het enige wat je hoeft te doen. Karakter. Even appen naar mij. Dankjewel met de NPO Luisterapp. En dan is die NPO Radio 2 Tim's avondslot sleutelhanger misschien wel voor jou. Nu Cressip en Danny Vera. Dit is Make It A Memory.

0: Peter Track. Luister naar de echo van je ziel.
1: Ja, we gaan iemand even op de muzikale sofa leggen. En dat eventjes helemaal uitpluizen. En daar een liedje bij bedenken. Dat is het idee achter Tim's karaktertrek. En vandaag is dat met Niels Ode. Een ode aan Niels eigenlijk. Hey Niels, goedenavond.
2: Hey Tim, goedenavond.
1: Hallo. Hallo. Ga je nog een bank overvallen per telefoon vandaag toevallig?
2: Ga ik een bank overvallen?
1: Oh, je klinkt nu weer een stuk beter. Nee, ik dacht dat je een zakdoek op je telefoon had. Ligt of zo, maar het is niet zo. Oké, heel goed. Zeg, beste Niels, waar kunnen ze jou midden in de nacht voor wakker maken? Laten we daar eens even mee beginnen.
2: Nou ja, het liefst niet, eigenlijk.
1: Nee, dat is
2: ja, slaap is me heilig. En dat is al moeilijk genoeg, wat mij betreft.
1: Oh, hoezo?
2: Dus, nou ja, ik slaap niet zo goed vaak.
1: Oké, hoe komt dat?
2: Ja, piekeren. Dat is wel iets wat ik makkelijk doe.
1: Jo, en zijn dat dan kleine dingen of juist grote vraagstukken van het leven? Waar pieker jij zoal over?
2: Nou, het zijn vaak kleine vraagstukken die dan heel groot worden.
1: Oh, dus dat begint heel klein al, echt en futiliteit, ja. En in één keer wordt het van levensbelang. Heb je een voorbeeld voor me?
2: Jeetje, Nina. Nou ja, wat vooral veel speelt mij is dat ik dan s'avonds nog even een mail van mijn werk check. En dan zie ik een bericht en denk ik, jeetje, Nina.
1: Ja,
2: nee, had ik niet moeten doen.
1: Nee, en dan, nee. Ja, sorry, ja. Ik wil echt niet jou terechtwijzen, Niels. Maar je moet nooit, maar ook nooit je mail, je werkmail voordat je gaat slapen gaan checken. Dat moet je echt nooit doen.
2: Nee, moet je niet doen.
1: Want dat doe ik ook iedere nacht. Dat is een heel slecht idee. Dat moet je gewoon niet doen.
2: Ja.
1: Hey, op welk moment voel jij je eigenlijk het meest jezelf?
2: Dat is als ik thuis ben, het liefst in mijn eentje.
1: Ja.
2: Een goede plaat opzet, daar een lekkere wijn bij.
1: Oh.
2: En wat lekkers te eten. Dat is wel waar ik echt aan mijn taal kom.
1: En is het dan relaxe muziek of zet je dan Thunderdome 430 op? Wat draai je zoal dan?
2: Nou, sowieso geen Thunderdome.
1: Nee,
2: dat
1: maar
2: is niet mijn stijl. Maar ik zit wel in de rockhoek.
1: Oké.
2: Het hangt een beetje van de dag af of het moment.
1: Maar mag wel relaxed zijn dus?
2: Het mag relaxed zijn, maar het mag ook wel best wel stevig worden.
1: Oké. Zeg, en wat doe je liefst met je vrienden?
2: En met mijn vrienden hou ik van lekker een biertje drinken, het café, een beetje slappe hoeren.
1: Heb je ook wel eens diepere gesprekken eigenlijk? Met een slappe hoeren en café, ja, dat is leuk, maar.
2: Ja, dat is leuk, maar ik heb ook wel met vrienden dat we diepere gesprekken voeren, ja, zeker.
1: En hoe gaat dat dan? Heb je daar een methode voor bijvoorbeeld?
2: Nou ja, de stemming moet er naar zijn. Hè? Dus meestal is dat op een gegeven moment op de avond ontstaat dat in die gesprekken zo. En daar hebben we ook wel een. Soms maken we daar een kaartstel voor met levensvragen die dan random getrokken worden.
1: Wat leuk! Ja! Dat heb ik laatst ook gedaan. Gewoon echt een kistje op tafel en dan allemaal vragen die eruit getrokken worden. Dat is zo leuk.
2: Ja,
1: dan krijg je meteen een goed gesprek. Je hebt een goede vrienden dan. Nou ja, je bent veel in je hoofd bezig volgens mij, hè, als ik het zo hoor.
2: Ja, ik kan wel in mijn hoofd bezig zijn. Ja, dat klopt.
1: Op een leuke manier en af en toe ook piekeren. Nou, dat denk ik dat ik hem heb gevonden, hoor. Beste Niels, hou je vast. Dit is, denk ik, volgens mij, jouw karaktertrek.

0: ik moest er gewoon meteen aan denken. John Lennon en Mind Games. Oh, dat is de verkeerde. Oh, alles gaat fout. Alles stort in het avondslot. Oh, wat erg. Nee hoor. Ja. Gewoon een weerwolf, maar dat is pas woensdag. Nee, we gaan naar Niels, Niels Ode. Ja, Mind Games, omdat je veel in je hoofd zit, Niels. Soms is dat heel prettig. Dan krijg je leuke gesprekken mee, natuurlijk met je vrienden. Je leert elkaar op die manier een beetje kennen. En soms zit je dwars dat je net wanneer je wil gaan slapen je werkmail opent, dan dat je dan denkt, oh nee, ik wil niet meer. Nou, dat. Maar je speelt een beetje spelletjes in je hoofd daarmee. Dus ik dacht, ja, John Lennon, Mind Games, ook die relaxedheid die je uitstraalt. En met een glaasje wijn en wat lekkers te eten zo op de late avond in je eentje, dat zei je er heel expliciet bij. Vind je gewoon heel erg fijn soms. En dat nummer heeft ook die relaxe kant in zich. Dus ik dacht, beste Niels, dit is jouw karaktertrek. De vraag is alleen, vind jij dat ook?
1: Nou ja, ik kan niet missen. Vind het echt een fantastisch nummer. Nou. Ik ben een fantastisch artiest. En ja. Het past heel bij het verhaal. Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Wat goed. Nou, vanaf nu ga je dit nummer gewoon voor eeuwig met je meedragen. Dit is jouw karaktertrek. Ja. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
1: Ja, ook dat nog.
0: Heb je de fiets? Of iets anders waar je sleutels uit kan doen?
1: Ja, dat komt wel goed. Ja.
0: Top! Precies, heel goed joh. Tim's Character Track. Dankjewel voor het meedoen. Wil je zelf ook een keer meedoen? Je mag het laten weten met de NPO Luister-app. Door alleen maar even in te tikken. Karakter! Ah.

Ik ken dus iemand die heeft vandaag de vader van Amy Winehouse ontmoet. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Even een 11 uur. Maar echt waar, ik zag het voorbij komen op Instagram. Heb jij de vader en waarom en nou, grootste plannen? Vertel me zo meteen alles daarover. Eigenlijk zijn het twee mensen. Het zijn twee mensen die ik ken die vandaag de... Hoe dan? Zo meer op twee. Last Train Home.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.

0: Unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rennen, van Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Ze kwamen tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Straks in de avondslot de muziek van David Bowie.
4: Ster. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse.

0: The Weeknd, het avondslot en In Your Eyes. De laatste dagen van een groot artiest. Ik vind dat echt fascinerend. Vaak is het een nevelig gehuld, mysterieus, vaak een groot verhaal vooraf. Denk aan de moord op John Lennon bijvoorbeeld, of de veel te vroege dood van Janis Joplin. Nou, daar is dus echt een geweldige podcastserie over gemaakt en die heet De Laatste Dagen Van. Oké, dat klinkt misschien wat luguber, maar dat is het absoluut niet, want je krijgt gewoon een heel ander blik op verschillende artiesten. En de nieuwe serie gaat over Amy Winehouse. We leggen even een lange kabel vanuit het avondslot hier in Hilversum naar Londen, want daar zitten Wibo Dijksma en Anne Hurenkamp. Welkom, wat fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hallo.
2: Hoi.
0: Ja, een week in de UK, wat hopen jullie daar te vinden?
2: Ja, het antwoord op wie Amy Winehouse natuurlijk echt was. Want er is zoveel over haar gezegd en geschreven.
0: Ja.
2: Maar wij duiken er helemaal in. Want ja, het wordt natuurlijk straks een serie van 6 uur weer. 6 afleveringen. Dus we keren haar binnenste buiten.
0: Oh, en dat is op een manier gedaan zoals het nog nooit eerder is gebeurd. Want er zijn biopics verschenen over haar. Heel veel boeken zijn erover geschreven. Ja. Jullie proberen een beetje de waarheid te achterhalen van wie ze nou echt was.
2: Ja.
1: Ja, wij gaan veel dieper op de materie in. En bovendien gaan we ook heel erg op de muzikale kwaliteiten en prestaties van Amy Winehouse in. Dus we gaan die albums, ze heeft maar 2 albums bij haar leven uitgebracht. Die gaan we ook helemaal ontleden. En met hele mooie muzikale fragmenten en met interviews met mensen die erbij betrokken waren.
0: Ja, nee, precies. Dus, want hoe belangrijk is zij geweest voor de muziek? Want je zegt het zelf al, ze heeft in principe maar 2 albums uitgebracht. Heeft ze maar uit kunnen brengen, helaas. Maar hoe belangrijk is zij geweest?
1: Maar ze is heel toonaangevend geweest voor een hele serie artiesten, zangeressen ook, echt die na haar kwamen, zoals Adele en Duffy.
2: Ja.
1: Ja, die wordt echt, Amy Winehouse wordt daar als grote inspiratiebron voor genoemd. En zeker in die tijd toen dat uitkwam, was dat echt een beetje de tijd van de, ja, toch wat gladde plastic pop. En dan kwam ineens Amy Winehouse gewoon met het hart op de tong en met een retro sound, maar helemaal van nu. Ja, dat was echt wel een revelatie in die tijd.
0: We hebben een gigantisch karakter. En jullie lopen nu door Camden, onder andere. De wijk in Londen waar ze veel is geweest. Waar ze is opgegroeid eigenlijk. En waar ze haar belangrijkste jaren heeft doorgebracht. Wat voel je van haar daar nog aanwezig? Kun je dat nog navoelen een beetje?
2: Nou, op de eerste plaats zie je haar overal. Je hoeft maar een toeristenwinkel voorbij te lopen of een kroeg. En overal is die afbeelding van Amy te zien. Er is natuurlijk een standbeeld waar mensen echt in een minuut tijd poseren. 40, 50 mensen met haar. Dat gaat maar door.
0: Ja.
2: Camden is Amy en Amy is Camden. Zo zou je dat wel kunnen zeggen.
0: Ja.
2: En het is een beetje edgy, hè, daar. En Amy was natuurlijk ook een beetje edgy.
0: Nou ja, een beetje heel erg edgy. Dat maakt haar ook zo interessant natuurlijk. En het hele verhaal zo interessant.
2: Zeker.
0: Maar jullie hebben allerlei mensen gesproken. Maar vandaag was eigenlijk wel de grote klapper. En volgens mij is het geen verrassing als ik het vertel. Want het was ook op jullie socials te zien. Jullie hebben gewoon met de vader van Amy Winehouse gesproken. Die best omstreden man eigenlijk. Hè? Er is ook veel over geschreven. Ja. Hoe was dat om hem te spreken?
2: Ja.
1: Ja.
2: Bijzonder,
1: hè, Hugo? Het was heel bijzonder.
0: Oh, ik hoor wel even van, dat hebben we gehad. Gevoel hoor ik ook een beetje bij.
2: Ja, het was eigenlijk een heel fijn gesprek.
0: Oké. Okay.
1: Ja, absoluut, ja. Het was van tevoren ons verteld van, nou, je mag het alleen over de foundation hebben. De stichting die in naam van Amy Winehouse is opgericht.
0: Ja.
1: Dus wij zijn er naartoe. Maar we hoopten natuurlijk wel een beetje van, nou, als we nou een beetje daarover praten en hij ontdooit een beetje, misschien wil hij dan ook wel over Amy gaan praten.
0: Ja.
1: En daar kwamen uiteindelijk toch wel hele mooie, warme verhalen vanuit vader voor Amy naar buiten. Dus dat was wel heel tof. Het was eigenlijk een heel leuk gesprek dat we met hem hadden.
2: Ja. Ja.

0: Gaan jullie nog dingen...
1: En je ziet ook dat hij uit haar naam gewoon goede doelen helpt. En ik denk ook dat deze man het heeft gedaan om het verdriet te werken over de dood van zijn dochter. Veel over hem gezegd. Ja. Maar ja, hij heeft ook zijn best gedaan op zijn manier, denk ik toch wel.
0: Ja. Ja,
2: en gedaan wat hij goed achtte, inderdaad.
0: Ja, en zo dat, je dochter langzaam maar zeker zien verdwijnen is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat je kan gebeuren. Dus dat begrijp ik ook heel goed natuurlijk. Zijn er nog dingen die je naar boven hebben gehaald met gesprekken met andere mensen waarvan je denkt, oké, maar dit kan nog wel eens nieuws opleveren?
1: Nou, nieuws. Mag ik toch even een hele grappige kleine anekdote vertellen over die vader? Want heel veel mensen hebben natuurlijk die film gezien over het leven van Amy, Back to Black. En daarin wordt de relatie met haar oma heel erg uitgewerkt. Hè? Ja. Ze had een hele goede band met haar oma. En die oma wordt daar neergezet in die film als een jazzzangeres. Die met Ronnie Scott ging als een grote zangeres. Nou, Mitch Winehouse, die zei ons vanmiddag, dat hebben ze gewoon verzonnen. Want mijn moeder die kon geen noot zuiver zingen. Nou, dus wij bulderen van het lachen. Nou, dat is dan toch maar weer gezet, denk ik.
0: Nee, dat is heel goed. Ja, gewoon die bank de mits. Hartstikke goed. De podcast, de laatste dagen van Amy Winehouse, podcast van Avondros. Wanneer kunnen we hem precies verwachten?
2: Ja, dat wordt 5 oktober gereleased. Okay. NPO Luister en dan daarna wekelijks op de andere platforms. Dus nog eventjes wachten.
0: Hey, maar voor die tijd gaan we nog wat snippets laten horen van tevoren, toch?
2: Ja,
1: wie weet.
0: Oh, sorry. Ja, ik dwing het nu opeens ook af, merk ik. Ja, we zijn 1 omroep. Ik bedoel, kom op. Het gaat heel goed komen. Ik wens je nog heel veel plezier daar en heel veel succes daar in Londen. Maak er iets moois van.
2: Ja. Dankjewel, Tim.

iedere avond hoor je hier de Late Night Track. Een liedje wat je heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. Misschien wel helemaal nooit. En straks is het echt dansen op de vulkaan. Nee, niet een liedje van de dijk. Maar een dystopisch wereldbeeld, maar dat wel dansbaar. Welk het is? Je hoort het straks. Naar Sheryl Crow. And My Favorite Mistake.

0: Het is al laat.
1: Yes.
0: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
1: En vandaag muziek van Talking Heads. En David Byrne, de frontman van Talking Heads, die haalde inspiratie uit een boek dat hij las over computercriminaliteit. We hebben het over eind jaren 70, hè. Daarin stond onder andere een verhaal over iemand die stortingsformulieren vervalste met zijn eigen bankrekeningnummer, waardoor klanten onbewust geld op zijn rekening storten. Nou, oké, nogmaals, eind jaren 70. En hij zei erover, en dat vind ik echt, hij had een super dystopisch wereldbeeld. Maar ja, het is wel behoorlijk uitgekomen. Hij zei namelijk, er zullen chronische voedsel- en brandstoftekorten zijn en mensen zullen in krotten wonen. Paradoxaal genoeg zullen ze omringd zijn door computers ter grootte van polshorloges. Oepsie. Rekenmachines zullen goedkoop zijn. Het zal net zo eenvoudig zijn om je computer aan te sluiten op een centraal televisienetwerk, zoals je ook je dagelijkse boodschappen doet. Oepsie.
0: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot.
1: Zwaar, hè?
0: Dit is...
1: Oh, zwaar, hè? Zwaar, hè? Talking Heads, dit is live during wartime. Ja, als de pleuris uitbreekt, kun je best erop dansen, nietwaar?

0: Stefan.
1: Ik ben het denk ik wel met je eens. Stefan die zegt, ik voorspel een geboortegolf over 9 maanden. Want Risk It All van Bruno Mars is de ultieme lovemaking plaat. Ik zie het helemaal voor me, zegt hij. Een vrijpartij op het strand. Het strand, daar woon ik vlakbij. Nu nog een vriendin. Oh, Stefan. Of niet. Nou, kan ook. Zometeen het Verzoekie-monster. Ga alvast nadenken wat je graag zou willen horen. En laat het even weten met de NPO Luister-app. En als je met Stefan wil vrijen op Risk It All van Bruno Mars, dan mag je dat ook doorgeven. Arme jongen. Het is niet niks. Stevie!

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Met grote, hongerige ogen en nog een leeg muzikaal plekje. Hij is namelijk maar naar één ding op zoek. Jouw lekkerste verzoekplaat. Dus welk nummer mag absoluut niet ontbreken vandaag? Geef hem ons er snel iets om naar te luisteren. En doe dat via de NPO Luister-app. Dus wat wil je dan voeren, dit lieve, doch hongerige monster? Want als hij geen verzoeken krijgt, dan gaat hij zelf iets zingen. En dat wil je niet. Met zijn drankdoorlopen ogen. Hij is aan de drank, hè? Dat weet je. Hè? Nou ja, dat is zo. Gewoon eerlijk in zijn.

0: Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Broem. Oh, jeetje. Ik heb de koptelefoon vrij hard staan, volgens mij. Ik was enorm aan het genieten van de muziek. Dan gaat het piepen en zo en kraken, weet ik het allemaal. Oh. We gaan eens even kijken wie het verzoekje ons graag wil voeren. En dat is vandaag Robert. Robert, goedemiddag, avond.
1: Goedenavond, Tim. Goedenavond.
0: Ja. Robert, jij bent de vrachtwagenchauffeur.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat vervoer jij op dit moment?
1: Ik vervoer bloemen en planten.
0: Bloemen en hoe lang moet je nog?
1: Nog een 2 uur en een kwartier.
0: Oh ja, dan ga je lekker naar huis.
1: Ja, nee, dan ben ik bij de veiling in Duitsland.
0: Oh god, dan moet je weer helemaal terug. En kortom, je moet de hele nacht nog lekker op die bak, begrijp ik?
1: Nee. Ik ga naar de veiling toe.
0: Ja, dan ga je nu echt alles ontkennen wat ik zeg? Nee, prima, veel les hoor. Dan gaan we ondertussen gewoon even naar Verzoekje Monster. Ik gooi de poort open en je mag je verzoekje naar binnen gooien. Want wat wil jij horen?
1: Leonard Cohen met... Oh, dan ben ik weer kwijt.
0: Aha!
1: Je wordt
0: dat is karma, die pak je ook keihard terug. You want it darker. Je wil gewoon even de fijne nachtplaat. Gelijk heb je. Ja, ja hoor, en ik vind het ook lekker ook nog. Dat is een monster. Ik ga Leonard Cohen voor je draaien met... You want it darker. Maak er een fijne nacht van, hè.
1: Thank you.
2: Dag Robert.

human frame. A million candles burning for the

0: net voor de dood van Leonard Cohen schreef en zong hij dit nummer, nam hij het op, You Want It Darker. En Malicie zegt, ach, zo mooi, vlak voor hij overleed hoorde ik dit voor het eerst. Ja, het is fantastisch. Leonard Cohen, als laatste opgegeten door het Verzoekie Monster. Tot zover Tim's avondslot. Slaap lekker.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof! Voor Almof!
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18+ speelbewust.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Chauffeur!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Radio 2. Middernacht, het begin van dinsdag 19 mei. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Bij protesten tegen hoge brandstofprijzen in Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in de hoofdstad Nairobi met scherp schoot op betogers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen, is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, één van 17 en één van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2000. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.